0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Groot Nieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefde.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Brabantse Ettenleur is een vrouw gereanimeerd die uit een brandend huis werd gered. Ze moest van zolder worden gehaald en is na de reanimatie naar het ziekenhuis gebracht. De brand is ook overgeslagen naar andere huizen in de buurt. Het is niet bekend hoe de brand in Ettenleur is ontstaan. Ruim 62.000 mensen met psychische klachten zijn niet in beeld bij de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van de mensen met zulke problemen die daardoor opnieuw in de problemen kunnen komen. Gemeenten hoeven al meer dan 10 jaar niet meer naar die groep om te kijken, maar volgens experts moet die zogenaamde bemoeizorg terugkomen. In Zimbabwe, in het zuiden van Afrika, is een veerboot gekapseist. Aan boord waren bijna 100 mensen en er wordt gevreesd voor veel doden. 60 mensen konden worden gered, maar er zouden nog meerdere lichamen ronddrijven in het water. De veerboot zou zijn omgeslagen door hoge golven. Het weer van Weer Online? Het is helder en het koelt af richting de 10 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm met 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: Groot Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Maarten van der Weijden gaat weer zwemmen voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht. Helemaal van Vught via Tilburg en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum dat gespecialiseerd is in kinderkanker. Het geld dat hij ophaalt is voor onderzoek naar die vorm van kanker. De tocht duurt 6 dagen. Bij een brand in het Brabantse Etten-Leur heeft de brandweer een vrouw gered die op zolder lag. Ze werd gereanimeerd en moest naar het ziekenhuis. De brand sloeg ook over naar andere huizen in de straat. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan, maar hij was rond 2:30 onder controle. In zee bij Indonesië is een veerboot in brand gevlogen. Het schip was onderweg van het toeristeneiland Bali naar Lombok met iets meer dan 100 passagiers aan boord. Er is een reddingsactie gestart om ze veilig van het brandende schip te krijgen. Het is niet bekend hoe de brand is ontstaan. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Groot Nieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.
1: Groot.

0: van God.
1: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
2: CC Winans, Blessed Assurance.
3: This is my story. This is my song.
1: Nieuw.
2: Chapel Worship.

0: Nieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP Nieuws van 5 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Mario Kwaaitaal. Een maand nadat China onaangekondigd een kernraket afvuurde in de Stille Oceaan, waarschuwt Amerika voor het gevaar van zo'n actie. 40 andere landen, waaronder Nederland, steunen die noodkreet. In een verklaring schrijven ze dat de regels moeten worden gevolgd, zoals een oefening 24 uur van tevoren aankondigen. President Trump zegt dat het klopt dat hij de NAVO-top in Turkije met een ander vliegtuig heeft verlaten dan het presidentiële toestel. De geheime dienst zei dat het moest, dus deed hij dat. Hij heeft er verder niet naar gevraagd en werd met een cateringwagen weggesmokkeld. Het moest omdat Iran een moordpoging zou hebben voorbereid op Trump. In een Russische havenstad aan de Zwarte Zee zijn 6 woongebouwen beschadigd bij een droneaanval. Er zouden ook meerdere mensen gewond zijn geraakt. Vanaf de Krim werden meer dan 30 drones neergehaald. Rusland heeft ook een aanval gedaan op Zaporizhia. Daar vloog een winkelcentrum in brand en viel de stroom uit. Het weer van Weer Online? Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuwsradio.
0: Het christelijke radiostation.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
1: Met Daan Olthof.
2: Een hele goede morgen. Op deze woensdagochtend vervolgen we onze reis samen met Marcus. We reizen door zijn evangelie en komen zo allerlei verhalen tegen. Vandaag gaan we het hebben over je hart openen. We gaan zometeen luisteren naar een overdenking van Hans Alblas. Eerst lezen we de dagtekst uit Romeinen 14, vers 1. Daar staat: aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

0: Bilo & Co. en Carriage Hope, je hoorde de Doof. Als je Jezus echt wil leren kennen, moet je je hart volledig openzetten voor hem. En daar hadden de leerlingen van Jezus nog best wel eens moeite mee. Het maakte ze blind voor wie hij werkelijk was. Sterker nog, ze waren best wel hardleers. Dat lees je in Markus 6, vers 52 bijvoorbeeld. Ze waren niet tot inzicht te komen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Dat terwijl anderen, met hun hart wagenwijd open, zagen dat ze genezen konden worden. Ga luisteren naar een overdenking van Hans Alblast van het Evangelisch College.
1: Er zijn van die dagen dat je helemaal uitgeknepen thuiskomt. Moe van je werk, van de mensen, van het leven. Ik denk aan de mensen die ik begeleid. De voorganger die dag in dag uit voor anderen klaarstaat, maar nauwelijks toekomt aan zijn eigen ziel. De student die altijd alles helemaal goed wil doen. De gescheiden ouder die er alleen voor staat in de zorg voor de kinderen. Sommige mensen roeien dag in dag uit tegen de stroom in. We vervolgen onze weg door het evangelie van Marcus. De vorige keer hebben we gezien hoe Jezus 5000 mensen voedde met 5 broodjes en 2 visjes. Jezus' leerlingen hebben deel uitgemaakt van dit ongelooflijke wonder. En toch lezen we nu dat dit hun hart niet heeft geopend voor Jezus. Laten we kijken naar Marcus 6, vers 45 tot en met 52. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: houd moed, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Dit verhaal doet denken aan dat in Marcus 4 over de storm op het meer van Galilea. Maar het verschil is veelzeggend. Toen lag Jezus bij zijn leerlingen in de boot. Nu stuurt hij hen voor zich uit en staan ze er alleen voor. Intussen trekt Jezus zich terug op de berg om te bidden. Na zo'n lange, intense dag heeft hij die stilte nodig. Gebed is voor hem niet iets wat je erbij doet, het is de bron. Hoe herkenbaar is dat voor wie in de dienst aan God staat? De leerlingen roeien uit alle macht, maar ze komen nauwelijks vooruit. Het is donker, het is midden in de nacht en ze zijn doodmoe. En dan zien ze plotseling iets wat onmogelijk kan. Een gedaante die over het water loopt en die hen voorbij lijkt te willen lopen. Speelt Jezus een spelletje met zijn leerlingen? Zeker niet. Wie thuis is in het Oude Testament herkent de beweging. Op de berg Sinaï trekt Gods heerlijkheid aan Mozes voorbij. Exodus 33 en 34. En wanneer de uitgebluste Elia zich heeft teruggetrokken op de berg Horeb, gaat de Heer ook aan hem voorbij. 1 Koningen 19. In beide gevallen openbaart God zich aan zijn dienaar die het niet meer ziet zitten. Hier doet Jezus precies hetzelfde. Zijn woorden bevestigen de overeenkomst tussen wat God toen deed en wat Jezus nu doet. Ik ben het. Wees niet bang. In het Grieks staat er letterlijk: ik ben.

Met deze woorden heeft God zijn naam geopenbaard aan Mozes bij de brandende braamstruik. Jezus stapt in de boot en de wind gaat liggen. Wat een contrast met de razende storm in het innerlijk van de leerlingen. Marcus voegt er ook nog eens een pijnlijke noot aan toe. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Ze hebben het wonder van dichtbij meegemaakt. En toch is het nog niet tot hen doorgedrongen met wie ze te maken hebben. Een verhard hart is een verblind hart. Ik herken daar wel iets van bij mezelf. Ik maak momenten mee waarop Gods nabijheid bijna tastbaar is. En toch kan ik bij de eerstvolgende uitdaging alweer vergeten zijn wie er eigenlijk aan het roer staat. Hoe zit dat bij jou?

0: Zij er. En Michel, voldoende voor vandaag. En zo kan het soms wel eens voelen in je leven. En dan mogen we ons eraan herinneren dat God de leider is over ons leven. Dat Jezus in ons woont. En dat we het niet alleen hoeven te doen. Dat hoorden we net in het eerste gedeelte van de overdenking van Hans Alblas van het Evangelisch College.
1: Aan het einde van een uitputtende nacht leggen Jezus en zijn leerlingen aan in de streek van Genesaret. Ze zijn niet eens van plan geweest om daar aan land te gaan. De hevige wind zal de boot hebben doen afdrijven van hun bestemming Bethsaida. Zodra ze voet aan wal zetten, wordt Jezus herkend. We lezen Markus 6, vers 53 tot en met 56. Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Genesaret aan land en daar legden ze aan. Toen ze uit de boot stapten, werd hij, dat is Jezus, meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn mantel mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte werd genezen. Hiervoor hebben we gezien hoe de leerlingen die al zo lang met Jezus optrekken, hem niet herkennen en in paniek raken wanneer hij op het water langs hem loopt. Hier herkent de bevolking van Genesaret hem ogenblikkelijk. En wat dan volgt is adembenemend. Het Griekse woord dat Marcus gebruikt voor druk komen en gaan van mensen betekent letterlijk rondsnellen. Het komt in het hele Nieuwe Testament alleen op deze plek voor. Het ontbreekt Marcus bijna aan woorden. De mensen rennen de hele streek door, van plaats naar plaats, om het bericht te verspreiden dat Jezus er is. Ze sjouwen de zieken op draagbedden mee en ze leggen hen neer op de marktpleinen. Daar, dicht bij de stadspoort, worden de gehandicapten gewoonlijk neergelegd. Voorbijgangers kunnen hen daar bemoedigen of ondersteunen. Maar nu is het ook de plek waar ze kunnen worden genezen. Je herinnert je vast nog wel de vrouw met de bloedvloeien uit Marcus 5. Zij stak haar hand uit naar de zoom van Jezus' mantel. Ze werd genezen doordat ze hem aanraakte. Nu doen mensen dat in grote getale. Iedereen die Jezus aanraakt, wordt genezen. Het valt me op dat Marcus geen woord schrijft over prediking of onderwijs. Hier gaat het alleen maar over genezing. En dat zonder commentaar. Van Jezus niet en van Marcus niet. Jezus geneest wie ook maar naar hem toegedragen wordt. Alsof Marcus ons wil laten zien, ook dit is het koninkrijk van God. Verkondigen en genezen lijken voor Jezus van even grote betekenis. Ze zijn allebei tekenen van Gods reddende werk in deze wereld. Ik moet bij dit gedeelte denken aan de berichten die een paar jaar geleden kwamen uit sommige Amerikaanse universiteitssteden. Plaatsen waar plotseling honderden studenten uren achtereen in gebed bleven. Waar mensen in de rij stonden om te biechten en te bidden. Waar een golf van hernieuwde toewijding over campussen trok, die niemand had zien aankomen. Zulke momenten zijn vaak zeldzaam, maar ze bestaan. En ze stellen ons voor de vraag of wij er klaar voor zijn. Als een grote aantal mensen meer van Jezus willen horen en zien, zijn wij dan bereid en in staat om daarin mee te bewegen. Dit Bijbelgedeelte nodigt ons ook uit om groter te denken. De mensen van Genesaret wachten niet passief af. Ze rennen, ze sjouwen. Ze strekken hun hand uit. Hun verwachting en inzet vind ik aanstekelijk. Er is iets in hen wat weigert te berusten in ziekte en gebrek. En dat alles op alles zet om van Jezus te ontvangen wat ze nodig hebben. Misschien is dat wel de diepste les van deze verse uit Marcus. In het gedeelte hiervoor zagen we leerlingen met verharde harten. Zij konden de wonderen van Jezus niet verbinden met wie hij is. Hier zien we mensen die minder weten, maar meer durven. Ze strekken zich uit, in geloof, in verwachting, in inspanning. En niemand die Jezus aanraakt, gaat weg zonder door hem te worden genezen. Hoe open sta jij ervoor dat Jezus ook in jouw leven en misschien wel op grote schaal om je heen zijn reddende werk doet? En in hoeverre ben je bereid om daarvoor in beweging te komen?

Need to Brief, Jorde. The Long Surrender bij Groot Nieuws Radio. Daarvoor de overdenking van Hans Alblas, die je ook kunt terugluisteren in onze podcast. Die vind je via grootnieuwsradio.nl/podcast. Zometeen na 6 uur, de nieuwe morgen met Jordi van de Geest.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groener wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De hypotheker.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
0: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 6 uur.
10: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Maarten van der Weijden begint maandag aan een nieuwe zwemtocht voor het goede doel. Het wordt zijn laatste en langste zwemtocht, helemaal van Vught via Breda en Gouda naar Utrecht. Daar zit het Prinses Maxima Centrum, dat gespecialiseerd is in kinderkanker, waar de opbrengst naartoe gaat. De tocht duurt 6 dagen. De bosbrand in het noorden van Limburg vorige week heeft duizenden jeneverbeststruiken verwoest. Het duurt nog jaren voor die zijn teruggegroeid. Er zijn er nog maar zo'n 100 van over. Het vuur laait af en toe weer op en de brandweer is nog altijd bezig met nablussen. Wordt geprobeerd om die laatste jeneverbeststruiken te behouden. De zware aardbeving in Colombia heeft ook flinke gevolgen voor de wereldwijde koffiehandel. Want de belangrijkste haven voor de export is zo goed als onbereikbaar geworden. Er zijn nog wel andere havens, maar er zijn geen vrachtwagens om de koffie daar te krijgen. Colombia is een van de grootste koffieproducenten van de wereld. En dan het weer van Weer Online. Het wordt vandaag zonnig en droog. De maximumtemperatuur ligt tussen de 24 en 31 graden. Morgen wordt het nog een flink stuk warmer met 30 tot 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er staat een korte file bij de Duitse grens op de A12 van Arnhem naar de grens. Vanaf Beek tot de Duitse grens 5 minuten extra reistijd.
12: Hele goedemorgen. Het is woensdagochtend 12 augustus, 6:02. Dit is de Nieuwe Morgen die zometeen van start gaat met Sharon Kips. Kom tot de vader. En heet jezelf welkom in de Grootnieuws Radio app om even door te geven welk lied ik zometeen voor je mag draaien na Sharon Kips. Dus wie ben je en wat wil je horen? Stuur even een berichtje met de Grootnieuws Radio app.
13: Vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
16: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
15: Zonnebrandcreme?
16: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden.
17: Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
18: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
19: Zijn we al?
18: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
20: Oh ja, verzekering.
18: En weer door met de Ora autoverzekering.
21: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Douwe Egberts koffie, 25% korting. En Plus frambozen, Nederlandse aardbeien en rode bessen. Per schaal, €2,99. We doen met je mee. Plus.
22: Ik doe het voor gezonde nieren.
23: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
24: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
25: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt Klopper Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
26: De Nieuwe Morgen.
27: Met Joeri van der Geest.
26: Het christelijke radiostation.

Het is een beetje geschreven uit noodzaak, zou je kunnen zeggen. Russell Frager kwam met zijn vrouw terecht in een kerk in Sydney in Australië. Een kerk die later Hillsong ging heten en ze zongen daar de liedjes van de man die alles voor de kerk schreef. Maar die man die vertrok naar Amerika. En toen vroeg iemand hardop tijdens de dienst wie het voortaan moest doen, wie de liedjes voor de kerk zou schrijven. En deze Russell die dacht stilletjes, nou ja, misschien kan ik dat wel. Hij probeerde het gewoon en een van de eerste liedjes die op die manier ontstond was, ja, gewoon voor die kleine gemeenschap. So You Would Come. Ik hoorde het net in het Nederlands, want het wordt wereldwijd inmiddels gezongen. Kom tot de vader, Sharon Kipps. Haar uitvoering klonk zojuist aan het begin van deze nieuwe dag. Het is woensdag 12 augustus, 10 minuten over 6. Van harte welkom bij De Nieuwe Morgen hier op Groot Nieuws Radio. Er komen al leuke berichtjes binnen van mensen die zichzelf wakker melden voor de lijst met wakkere mensen. Ook jij kunt dat doen. Even een berichtje sturen. Je naam is voldoende. Ook wel even leuk om te weten waarom je luistert, waar je bent. Als je dat doorstuurt, dan noem ik het zometeen voor de lijst met wakkere mensen. Ja, dan ligt er nog een andere vraag op tafel. Welk lied zou je willen horen? Dankjewel Matthijs voor het doorsturen van jouw verzoek. Je zegt goedemorgen. Ik ben vandaag weer vroeg op pad met de vrachtwagen naar Den Haal. Goedemorgen, Den Helder. Ik zou graag Toon Mijn Liefde willen horen. Nou, bij deze.

0: De Ontwekking Band met Talita Naarwijn. Ontwekkingslied 705. Ton, mijn liefde. Een hele goede morgen. De nieuwe morgen aan het begin van deze nieuwe dag. Woensdag 12 augustus. Het is een dag waarop Nederland zich opmaakt voor de extreme hitte. En ook voor de zonsverduistering vanavond. De zon die blijft schijnen. Het wordt alleen maar warmer deze week. Vandaag al tegen de 30 graden in het zuiden. En morgen en vrijdag, dan loopt het verder op. In het oosten kan het vrijdag zomaar 38 graden worden. Maar eerst dus vanavond iets anders om naar uit te kijken. Om naar buiten te kijken. Want rond 8:10 dan schuift de maan voor de zon. Bijna 90% verdwijnt erachter. En je moet er dan niet helemaal naar kijken, want dat is slecht voor je ogen. Dat is het verhaal. Je hebt er een speciaal brilletje voor nodig. Nadeel daarvan, die is bijna overal uitverkocht. Maar goed, ik zie de beelden achteraf wel op de socials. Kijk nu even in de Grootnieuws Radio app. Ik zie al leuke berichtjes binnenkomen. Onder meer van, even kijken, Nagali. Zij begint haar dag met gedachten over de Bijbelstudie van gisteravond. Over dat bij God alles mogelijk is. Nou, dat is een mooie gedachte om mee wakker te worden. Ook Henk en Lianne, Boas, Suze en Nina die luisteren mee met elkaar in de auto. Ze rijden momenteel terug van ruim 2 weken Frankrijk. Hebben nog 8,5 uur voor de boeg. Dus die hebben wel behoefte aan lekker energieke muziek. Nou, ik zal eens kijken wat ik zo meteen kan betekenen voor jullie. Ook jij kunt jezelf wakker melden in de app van Grootnieuws Radio. Wie ben je en waarom ben je wakker? Stuur een bericht met de Grootnieuws Radio app.
1: De dagtekst.
0: Eerste dagtekst van vandaag. Die komt vandaag uit de brief van Paulus aan de christenen in Rome. Gemeente waar mensen heel verschillend in het geloof staan. De een streng, de ander vrijer. En juist tegen die mengelmoes zegt Paulus dit. Romeinen 14, vers 1. Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De dagtekst van vandaag, Romeinen 14, vers 1.

Neil Wickham, Brian and Jen Johnson en Forever We Sing Hallelujah. 6 minuten voor 6:30. Fijn dat je erbij bent op dit vroege tijdstip. Misschien een, nou, troostende gedachte. Je bent niet alleen wakker. In de Groot Nieuws Radio hebben heel veel mensen die zichzelf wakker melden. Ik loop even langs de eerste wakkere mensen. Onder meer Kees onderweg naar Sneek vanuit zijn DAF Hotel. Een gezegende rit, Kees. En Jeanette, die heeft de dag al goed gestart. Eerst een fris fietstochtje naar het station en nu in de trein richting werk. Jolien is ook aan het fietsen van Kantens naar Bedum. Genietend van Gods schepping onderweg stuurt een mooie foto van de opkomende zon. En datzelfde bericht ontvang ik uit Emmen, want daar rijdt iemand naar boven Smilde met een mooie wens erbij. Dat je vreugde mag vinden in Jezus, wat je dag ook brengt. Dan ook heel veel mensen in de vrachtwagen die zich melden. Onder meer Henk, die rijdt naar de Maasvlakte. Wim, die gaat van Klarenbeek naar Leeuwarden. En Ronald, die pakt de route van Leeuwarden naar Amsterdam. Dan Wietse, die rijdt na een heerlijke vakantie weer richting Enschede. Nog even bijkomen van een week op de Battled, de camping. En dan weer de weg op. Nou, succes mannen. Let een beetje op elkaar, zou ik zeggen. Antje, die luistert ook lekker mee. Gaat zometeen aan het werk. En ook Gerda, die heeft zometeen de gezelligste keuken van allemaal. Ze gaat wafelbeslag maken en die tegen 10:30 bakken. Want er komen namelijk 2 vriendinnen op de koffie. Nou, en zonder wafels kan dat natuurlijk niet. Jan uit Barneveld is erbij. Rosa is er ook nog. Fijn dat jullie er zijn. Ik zie hier een berichtje binnenkomen van André. Die luistert mee vanuit Enschede. Remco, die meldt zichzelf wakker. Corina, die zegt goedemorgen, jullie. Fijne uitzending. Eline, goedemorgen. Precies, we zien achteraf de beelden wel van de zonsverduistering. Hele mooie woensdag wensen. John uit Arnhem, die wens mij, de collega's en jou als luisteraar een hele gezegende uitzending. Ja, en zo komen er heel veel berichtjes binnen. Ook jij kunt er nog bij in de Groot Nieuws Radio-app. Heet jezelf van harte welkom. Hoor je zometeen de Groot Nieuws update met het nieuws dat deze ochtend opvalt in de kranten en andere media. Eerst muziek van Dean. Dit is Heel Mijn Hart Zingt.

0: Groot Nieuws Radio met de muziek van Dean. Heel mijn hart zingt. Het is 6:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Den Haag is een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Bij de herdenking gisteravond voor haar huis legden mensen bloemen en werden kaarsjes gebrand. Ook werd er aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen. Ongeveer een kwart van de ernstig psychisch zieke mensen zijn buiten beeld van zorgbehandelaars. Het zijn ruim 60.000, meldt de GGZ. De kans dat zulke mensen weer terugvallen is groot. En Nederlands succes op de EK atletiek in Engeland. Nadine Visser heeft goud veroverd op de 100 meter hoorde. Het scheelde zo weinig met haar Poolse tegenstander dat de jury een finishfoto nodig had om Visser aan te wijzen als winnaar.
2: Groot nieuws update.
0: De Amerikaanse president Donald Trump wil dat kinderen in zijn land minder inentingen krijgen. Nu worden ze nog beschermd tegen 18 ziektes, zometeen tegen 11. Ook wil hij de combinatieprik tegen bof, mazelen en rode hond opsplitsen in losse prikken. Dat is beter voor de keuzevrijheid van ouders, vindt hij. Het Nederlands Dagblad schrijft dat de staten zelf mogen bepalen welke vaccinaties nodig zijn voor school, dus onduidelijk is hoeveel er echt verandert. In diezelfde krant het Nederlands Dagblad een openhartig interview met Eline Segers, jongerenwerker bij Open Doors en zangeres in de Petrusband. Ze was onlangs nog in Nigeria, waar ze met een groep christenen Psalm 13 zong. Dat lied begint met "Hoe lang, o Heer, vergeet u ons?" en eindigt toch met vertrouwen op God. Rauw en eerlijk tegelijk, vindt ze. In Nederland ziet Eline bij christenen juist veel lauwheid, ook bij zichzelf. Waar geloof daar je leven kan kosten, is de grootste verleiding hier volgens haar de afleiding van sociale media. Ja, dan ook nieuws over christenvervolging in dat land waar ze dus geweest is, Nigeria. Want daar kwam afgelopen week opnieuw geweld tegen christenen voor. In de deelstaat Plateau kwam een man om het leven toen hij op weg was naar de kerk met zijn Bijbel in de hand. Het is al de derde christen die daar binnen 1 week door wordt omgebracht, meldt C Vandaag. De aanvallers zijn vermoedelijk gewapende Fulani-strijders, een groep veehouders die steeds vaker botst met christelijke boeren in het gebied. De autoriteiten daar hebben nog niemand opgepakt. En vanavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien, meldt Weer Online. Rond 7:50 is het hoogtepunt en verdwijnt 90% van de zon achter de maan. Vroeger was zo'n verduistering voor gelovigen meer dan een mooi schouwspel. Nederlands Dagblad legt uit waarom, want in de Bijbel wordt het donker als Jezus sterft aan het kruis. En daarom zagen christenen er eeuwenlang een teken van God in. Een oproep tot bekering of een dreigend oordeel. Calvijn die waarschuwde daar juist tegen. Wie uit de stand van de zon en de maan de toekomst wil voorspellen, doet aan bijgeloof, vond hij. De meeste theologen zien er vandaag geen boodschap van God in, maar wel een reden om stil te staan bij hoe bijzonder deze schepping is. Dan nog het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Ja, het wordt een warme dag vandaag, veel zon. Het wordt vanmiddag van noord naar zuid tussen de 26 en 32 graden. Morgen opnieuw veel zon en dan nog warmer dan vandaag. Dan wordt het tussen de 30 en 36 graden. Dan de verkeersinformatie van de ANWB.
3: Op de A50 van Os naar Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met ruim 20 minuten vertraging. Daar staat een auto in brand, 2 rijstroken zijn dicht.
4: Joeri van de Geest.
0: Vrienden, een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen gaan lezen uit Lucas hoofdstuk 23 vanaf vers 26. Nu eerst muziek van Jackie Velasquez.
2: De nieuwe morgen.

Jackie Velasquez en On My Knees hoort je in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio, waar Peter al op de weg zit van Amersfoort naar de Meern. En Oebele, die bestuurt de lijnbus, lijn 96 van Zürich naar Bolsward. God is goed, schrijft hij erbij. Nou, gezegende rit toegewenst.

0: Charity Gill en Come Alive. Het is Groot Nieuws Radio, waar we elke dag om 7:15 lezen uit de Bijbel. En ja, vandaag een gedeelte dat wel in het bijzonder opvalt, want op het moment dat Jezus aan het kruis hangt, wordt het overdag donker over het hele land. En uitgerekend vandaag lezen we dat gedeelte uit Lucas 23... op de dag waar vanavond de maan voor de zon schuift en er ook een zonsverduistering te zien is.
1: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
2: Met Ben Ketting.
0: We lezen vandaag Lucas 23 vanaf vers 26.
3: Jezus aan het kruis. Toen ze Jezus meenamen, grepen ze een man die net van zijn land kwam. Dat was Simon uit Cyrene. Ze legden het kruis op zijn rug en dwongen hem om het achter Jezus aan te dragen. Een grote groep mensen volgde hem, ook veel vrouwen volgden. Huilend en handen wringend van verdriet over hem, liepen ze mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei: "Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, maar om jullie zelf en om jullie kinderen, want er komt een tijd dat de mensen zullen zeggen: 'Het is heerlijk voor je als je nooit kinderen hebt gekregen.' Want de mensen zullen tegen de bergen zeggen: 'Val op ons,' en tegen de heuvels: 'Bedek ons.' Want als de mensen deze dingen doen met de levende tak, wat zal er dan met de dorre takken gebeuren?" Er werden ook nog 2 misdadigers meegenomen. Ze zouden tegelijk met Jezus ter dood gebracht worden. Zo kwamen wij de plek die Schedelplaats werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de 2 misdadigers werden gekruisigd, de een links en de ander rechts van hem. Jezus zei: "Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen." En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken, ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden: "Andere mensen heeft hij gered. Laat hij dan nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de man die door God is uitgekozen." Ook de soldaten kwamen hem belachelijk maken. Ze brachten hem zure wijn en zeiden: "Als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan." Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond: "Dit is de koning van de Joden." Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Een van de gekruisigde misdadigers schold Jezus ook uit: "Jij bent toch de Messias? Red dan jezelf en ons." Maar de andere zei tegen hem: "Ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als hij? Het is rechtvaardig dat wij deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat we hebben gedaan. Maar hij heeft helemaal geen kwaad gedaan." En hij zei tegen Jezus: "Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt." Jezus zei tegen hem: "Ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn." Het was ongeveer 12:00 'smiddags. Toen werd het in het hele land donker tot 3:00 'smiddags. Want er kwam een zonsverduistering en het gordijn in de tempel scheurde doormidden. En Jezus riep luid: "Vader, ik vertrouw mijn geest aan u toe." Toen hij dat gezegd had, stierf hij. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. Hij prees God en zei: "Inderdaad, deze man was onschuldig." De grote groep mensen die waren komen kijken gingen naar huis terug toen alles voorbij was. Ze wrongen hun handen van verdriet. Al zijn kennissen stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem vanaf Galilea waren gevolgd stonden daar te kijken en zagen alles wat er gebeurde. Jezus' begrafenis. Er was een man uit Arimathea die Jozef heette. Hij was een goed mens die leefde zoals God het wil. Hij hoorde bij de vergadering. Hij was het niet eens met wat de vergadering had gedaan. Hij zelf keek uit naar het koninkrijk van God. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij haalde het lichaam van het kruis. Daarna wikkelde hij het in linnen doeken en legde hem in een rotsgraf waarin nog nooit een dode was gelegd. Het was de dag van de voorbereiding en de heilige rustdag begon bijna. De vrouwen die met hem uit Galilea waren gekomen volgden hem. Ze zagen hoe hij in het graf werd gelegd. Toen ze thuisgekomen waren, maakten ze zalfolie klaar van mirre en specerijen om later zijn lichaam mee te zalven. En op de heilige rustdag rusten zij. zoals dat moet van de wet van Mozes.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

En hoe sterk ook de storm. Maar het is 6 minuten voor 7. Op deze woensdagochtend, waar vandaag veel zon en warmte is. Het wordt vanmiddag 26 tot 32 graden. Uitgebreide weerbericht en het nieuws uit de wereld hoor je zometeen om 7 uur naar Keith en Kristen Getty. Dit is O Church Arise op Groot Nieuws.

0: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen laten je lachen.
2: It's funny, because it's true.
1: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
7: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis, dat is de ja van Jumbo.
8: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
9: Grootnieuws Radio.
10: Het christelijke radiostation.
9: Het ANP-nieuws van 7 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Tientallen mensen hebben gisteravond in Den Haag een vrouw herdacht die afgelopen weekend werd doodgeschoten. Voor haar huis werden 3 minuten stilte gehouden. Ook lieten nabestaanden en omwonenden bloemen en kaarsen achter en vroegen ze aandacht voor geweld tegen vrouwen. De vader van haar kinderen is opgepakt als verdachte. Na behandeling raakt een kwart van de ernstig psychisch zieke patiënten uit beeld, meldt de GGZ. Het gaat om ruim 62.000 mensen. De kans op terugval is dan groot. Volgens de GGZ zou het helpen als deze mensen iemand toegewezen krijgen die ze blijft zien. Deze zogenoemde bemoeizorg moet dan in alle gemeenten beschikbaar zijn. ABN AMRO wil medewerkers verplichten om minimaal de helft van de week naar kantoor te komen. Volgens het Financieel Dagblad gebeurt dat op aandringen van de directeur. Die was geschrokken dat het in het hoofdkantoor op de Amsterdamse Zuidas zo stil was. Sinds corona mocht ABN AMRO personeel zelf bepalen waar ze werkte. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag en 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en veel warmer nog, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB.
13: Op de A50 Os richting Arnhem staat file tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht.
14: Goedemorgen, zometeen op Grootnieuws Radio. Muziek van Cody Carnes met zijn diepste wens dat Jezus groot wordt gemaakt in het leven van jou en mij. Een gebed om zelf kleiner te worden, zodat Gods glorie en lofzang door woorden en daden zichtbaar en groter wordt. Christ be magnified, hoor je zometeen.
15: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
16: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
9: Praxis.
15: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
17: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf €1,99. En alle Ola waterijsjes voor €2,49. Lidl, je verdient het.
12: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
18: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Vakantie voorbij? Nu al? Het is back to school bij Mediamarkt. Scoor nu een Samsung Galaxy Book 4 laptop met Intel Core i5 processor voor €555. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
21: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
22: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen. Op kika.nl.
23: De nieuwe morgen
24: met Joeri van der Geest.
23: Het christelijke radiostation.

0: Cody Carnes. Christ be magnified. Laat Christus groot worden. Laat hem worden verheerlijkt. Mooie oproep van Cody Carnes. Die klinkt aan het begin van deze nieuwe dag. Het is woensdag 12 augustus, 9 minuten over 7. Een hele goede morgen. Dit is de nieuwe morgen op Groningen Radio. Ik hoop dat je een mooie dag hebt. Dat er dingen zijn waar je naar uit kunt kijken. Neem even een bak met nieuwtjes door. Ik zie dat er een nieuwe lijst is verschenen vandaag waar Nederland zich het meest aan ergert in het verkeer. Ja, en de nummer 1 die is verschoven of ingehaald, om dat maar even met mooie termen te zeggen. Vorig jaar stond er nog bovenaan de auto die geen richting aangeeft, maar wel van rijstrook verwisselt. Dan weet je nooit welke kant die op gaat. Maar dat is niet meer waar de meeste automobilisten zich aan ergeren. Er is namelijk een nieuwe koploper. En ja, je kent hem waarschijnlijk wel. Die auto die dan vlak achter je in de spiegel verschijnt. Bijna tegen je bumper aan. Bumperkleven. Dat is nu de grootste ergernis in het Nederlandse verkeer. En ander nieuws voor vanavond. Ja, wordt eigenlijk al dagen over gesproken. En ook dagen naar uitgekeken. De maan die langzaam voor de zon verschijnt. Bijna de hele zon die verdwijnt, alsof er een soort enorme hap uit wordt genomen. Jarenlang is het niet gezien hier in Nederland. Duurt ruim 50 jaar voordat het weer zover is. Dat is dus de zonsverduistering. Half Nederland die wil er zo'n, dat noem je een eclipsbrilletje. Dat zijn van die brilletjes waarmee je dan als een soort zonnebril naar dit verschijnsel kunt kijken. Maar die zijn nu bijna overal uitverkocht. Recht in de zon kijken, dat moet je niet doen, dat zeggen de oogartsen. Maar er is een andere simpele manier. Je kan een klein gaatje in een stuk papier maken en dan het zonlicht daardoor op de grond laten vallen. Dan zie je die hap uit de zon gewoon op de stoep verschijnen. Nou, het is te lezen in de krant. Dat doe ik dan ook. Hey, en dan nog iets anders, want ik kreeg een leuk berichtje binnen van Henk.
1: Goedemorgen, Jori en alle luisteraars. De week is voor mijn gevoel nog maar net begonnen. En ook al weer bijna ten einde. Als het om werk gaat, één dagje werken. En dan is het tijd voor Graceland. 4 dagen Graceland. Ik heb er zin in. Dus nu even werken in Amersfoort. En dan is het een lekker lang weekend. Ik wens jullie allemaal een fijne en gezegende dag. En wie weet, tot ziens op Graceland.
0: Ja, leuk Henk. Heel veel plezier en alvast een heel goed weekend gewenst. Graceland is een festival. Ik las daar vanmorgen nog een berichtje over dat ze daar iets handigs doen. Want er staat een handyman met een busje vol gereedschap. En die is dus handig, een handyman, daar komt de term waarschijnlijk ook vandaan. En als je dan bijvoorbeeld een luchtbed hebt dat lek gaat of ter breedte is aan je caravan, nou, dan loop je even langs de handyman en dan wordt het voor je gefixt. Nou, dat is toch handig allemaal. Wie ben je? Waarom ben je wakker? Je mag een berichtje sturen met de Grootnieuws Radio app.
2: De dagtekst.
0: Dat is Romeinen 14 vers 1. Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Romeinen 14, vers 1.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

I praise. Je hoorde Brandon Lake en That's Who I Praise. Ik heb een liedje klaarstaan van Martijn Buwalda met een ontzettend mooie tekst. Wat ben je kwijtgeraakt? Waar heb je de strijd gestaakt? Er zijn vragen die je zomaar bezig kunnen houden. Ja, Martijn Buwalda die heeft er iets moois mee. Want hij had laatst een oproepje op zijn Instagram en op zijn Facebook over teksten van zijn liedjes die zo op een tegeltje kunnen. En eigenlijk de vraag: welke zin of welk tekstgedeelte uit een van mijn liedjes zou ik zo op een tegeltje kunnen zetten? En ik heb er ook een hele mooie van in dit lied over kwijtraken. Dat je heimwee hebt betekent dat je het gevoel van thuis kent. Een gebroken hart betekent dat je weet wat liefde is. Ik vind het een ontzettend mooie tekst van Martijn Buwalda in dit lied. Het heet Wat er straks weer is en je hoort het nu in de Nieuwe Morgen op Groot Nieuws Radio.

0: Joy Enriquez and Lord I Need You. Het is 7:30 en dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Kans is groot dat tienduizenden psychiatrische patiënten na hun behandeling weer in de problemen komen, zegt de GGZ. Oorzaak is dat ze niet meer worden begeleid en dat is in veel gemeenten niet meer verplicht. Een lichtpuntje voor reddingswerkers in Colombia. Daar is bijna anderhalve dag na de zware aardbeving een vrouw levend onder het puin vandaan gehaald. Het zou oké met haar gaan. En we krijgen misschien een Spanjaard als de nieuwe bondscoach van Oranje. Volgens de Telegraaf heeft de KNVB gesproken met Roberto Martinez. Die was het afgelopen WK nog bondscoach van Portugal.
2: Grootnieuws update.
0: Het Amerikaanse zorgprogramma voor mensen met een laag inkomen vergoedt geen geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen meer voor minderjarigen. Daarover schrijft het Reformatorisch Dagblad: geestelijke hulp blijft wel vergoed. President Trump die kondigde de maatregel aan op sociale media als nieuwste stap in een reeks maatregelen tegen transgenderzorg sinds hij aantrad. Zulke operaties bij kinderen die zijn zeldzaam. Trump die noemt de ingrepen schadelijk, terwijl de meeste grote artsenorganisaties in het land vinden dat deze zorg wel beschikbaar moet blijven. En daarom stappen ze naar de rechter. En steeds meer christenen wereldwijd die hebben moeite om aan een Bijbel te komen. Toch bereikten de lokale kerken vorig jaar meer dan 2 miljoen mensen met Gods woord, meldt de christelijke organisatie Bible League. Gelovigen deelden de Bijbel ondanks vervolging, armoede en soms maandenlang wachten op nieuwe boeken. Volgens directeur Rick van Heusden groeit juist onder druk de honger naar de Bijbel. Maar wereldwijd hebben nog altijd meer dan 100 miljoen christenen geen eigen Bijbel. En vanavond is de grootste zonsverduistering van deze eeuw te zien. Rond 7:50 is het hoogtepunt en verdwijnt 90% van de zon achter de maan. Vroeger was zo'n verduistering voor gelovigen meer dan een mooi schouwspel. Nederlands Dagblad die schrijft erover: in de Bijbel wordt het donker als Jezus sterft aan het kruis. En daarom zagen christenen er eeuwenlang een teken van God in, een oproep tot bekering of een dreigend oordeel. Calvijn die waarschuwde daar juist tegen: wie uit de stand van de zon en de maan de toekomst wil voorspellen, die doet aan bijgeloof, vond hij. De meeste theologen die zien er vandaag geen boodschap van God in, maar wel een reden om stil te staan bij hoe bijzonder de schepping is. Vandaag in het Nederlands Dagblad. Dan het grootnieuws radioweerbericht van Buienradar. Vandaag veel zon. Nou ja, 7:50 dus even niet, maar het wordt wel heel warm. Het wordt vanmiddag van noord naar zuid tussen de 26 en 32 graden. Morgen opnieuw veel zon, dan nog warmer dan vandaag. Het wordt dan tussen de 30 en de 36 graden. Verkeersinformatie dan, die krijg je van de ANWB.
3: Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.
0: Come, now is the time to worship. Brian Dirksen hoor je zo meteen, net als de overdenking van Kees Posma. Nu eerst Lauren Daigle en Let It Be a Hallelujah.
2: De nieuwe morgen,

Brian Dirksen, come, now is the time to worship. Het is 7:50, over een paar minuten hoor je een overdenking van Kees Posma. Hadden we even een mooi moment om stilgezet te worden bij een aantal gedachten. Eerst een gebed om kalmte van Irma D. God geeft

0: 2.
1: Irma die en gebed om kalmte. Het is tijd voor de overdenking van Kees Posma. Deze woensdagochtend hoor je hem uit het rijke archief van de podcast Preken en Overdenkingen. Ook deze overdenking die staat erin en heet Jezus zwijgt.
2: Mijn kookpunt was bereikt. Of ik het nu goed zag of niet, maakte voor mij niet uit. Van hogerhand moesten ze maar eens weten wat er zich zoal afspeelde bij mij op het zendingsveld. Dat ik de meest fantastische ideeën had, waar niemand naar wilde luisteren. Dat ik de weg voorwaarts zag, maar iedereen zijn oogkleppen ophield. Ik trof de CEO van onze organisatie in de hotellobby. Met mijn vriendelijkste glimlach stapte ik kordaat op hem af. En het lukte me warempel om zijn blik te vangen. Hebt u even een momentje? Ik zou graag uw advies willen over iets waar ik al een tijdje mee rondloop, sprak ik hoopvol. Hij stond op, wees op de lege plek naast zich op de bank en samen ploften we neer. Ik had mijn relaas goed geoefend. 15 minuten lang luchtte ik mijn hart, her en der met een scherp randje. Die tong blijft toch moeilijk te temmen. Maar ik was behoorlijk tevreden met mijzelf. De CEO knikte zo nu en dan, waarmee hij duidelijk maakte dat hij begreep wat ik zei. En hij keek me belangstellend aan. Toen ik mijn laatste woord gesproken had, vroeg hij me of hij zijn feedback mocht geven. Ik stemde in. Hij zei, Kees, je hebt veel gezegd, jongen. Dit is wat ik je mee wil geven. Neem jezelf toch niet zo serieus. Hij ging staan, schudde mijn hand en liep weg. Dat was het dan. Ik ben 2 jaar boos op die man gebleven. Waar ik mijn gram probeerde te halen en jammerlijk faalde, zie ik bij Jezus iets heel anders. Voor Pilatus, Herodes en Caiaphas, leiders in zijn dagen, die dachten over zijn lot te kunnen beslissen, uitte hij geen enkele kreet van ongeduld. Niet één bitter woord, niet één verbale uithaal vanwege de situatie waarin hij zich bevond. Hij bleef stil voor zijn slachters, een spreker zonder woorden voor zijn scheerders. Maar hij zweeg en hij antwoordde niets. Met gemak had hij hen onder de tafel kunnen praten, hen versteld doen staan van zijn redenaarskunsten. Maar hij koos ervoor om te blijven zwijgen. Gelijk hebben en gelijk krijgen zijn 2 verschillende dingen. Doen als Jezus betekent dat je weet wanneer er gesproken moet worden, maar ook beseft wanneer zwijgen goud is. Niet alle lastige situaties thuis, op kantoor of tijdens het familieweekend zijn gediend met het venijn dat zich in onze tong bevindt. Met zijn rappe tong redt hij zichzelf overal uit, hoorde ik laatst iemand zeggen. Het was bedoeld als compliment. Maar soms moet je niet uit een situatie gered willen worden. En zeker niet met je rappe tong. Jezus deed dat ook niet. Hij bleef stil en hij onderging wat moest gebeuren. Hij deed zijn mond niet open. 8 jaar na mijn akkefietje liep ik de CEO weer tegen het lijf. Weer in een lobby, maar in een ander hotel in een ander land. Ik kon hem uit de grond van mijn hart bedanken voor de waardevolle levensles die hij me destijds meegaf. Don, zei ik ben 2 jaar boos op je geweest. Tot ik jouw opmerking om mezelf niet zo serieus te nemen op waarde kon schatten. Hij lachte en hij was blij voor mij, omdat ik had uitgepakt wat hij me op die middag cadeau had gegeven. Bescheidenheid zie je te mens. Don had de ochtend voor onze 2e ontmoeting afscheid genomen als CEO. En hij vroeg vergeving voor alle keren dat hij gedurende zijn 20 jaar leiderschap mensen had laten struikelen. Zijn woorden raakten ons, maakten ons stil en deden ons reflecteren op ons eigen handelen. Zulke woorden moeten gesproken worden. De rest mag wel eens wat vaker ingeslikt worden. Waar mag jij nog wat vaker zwijgen?

0: gezellig wakker worden met een hoopvol geluid van Joke Buijs en Jezus, ik geloof u. Dit is Grootnieuws Radio, de nieuwe morgen op de dag waarop vanavond half Nederland naar de lucht gaat staren. Want voor het eerst in 27 jaar schuift de maan voor de zon langs. En dan krijgen we dus een gedeeltelijke verduistering, toch nog goed voor bijna 88%. Vanavond rond een uur of 7 is het zover en 8:10 het hoogtepunt. Zit wel meteen een addertje onder het gras, want wat donker lijkt, is het niet. Een oogarts die legt uit in de krant dat een stevige zonnebril nog altijd veel te veel licht doorlaat. Een echte eclipsbril, die heb je nodig om bijna alles tegen te houden. En ik las meteen ook een interview van Jennifer. Zij keek een aantal jaar geleden af en toe even omhoog, ook bij zo'n zonsverduistering zonder bril. Kort maar, dacht ze. Maar een uur later zag ze zwarte vlekken en die zitten er nog steeds. Dus die heeft permanente oogbeschadigingen opgelopen. Dus wees een beetje voorzichtig vanavond. Dan zometeen om 8:15 ongeveer, in de ochtend, spelen weer een nieuwe ronde van de Grootnieuws Radio Bijbelquiz.
1: En verder vandaag?
0: Ja, doen we dus zometeen. En lijkt het je nou leuk om mee te spelen met die Bijbelquiz? Dan mag je je even aanmelden. Grootnieuwsradio.nl/Bijbelquiz. Ik heb voldoende aan je naam en telefoonnummer. Heb je kans dat ik je even opbel om te vragen om mee te spelen voor die Bijbelquiz? Dus wil je meedoen? Grootnieuwsradio.nl/Bijbelquiz. Hoor je zometeen de nieuwsupdate van 8 uur met ook het weerbericht van vandaag. Spoiler, het wordt warm. Eerst muziek van For King and Country.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Thijs en Jorieke.
7: Live.
8: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
7: Over het thema Weerbaar in de onrust.
8: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
9: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
8: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
1: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
9: Tot dan!
10: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 8 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De kans is groot dat tienduizenden ernstig psychiatrische patiënten na hun behandeling weer terugvallen. Dat meldt de GGZ. Ze krijgen bijvoorbeeld opnieuw geldproblemen of raken dakloos. Volgens de GGZ moet er voor deze mensen ook na behandeling een vangnet zijn. Gemeenten zijn dat niet meer verplicht, maar dat zou wel weer moeten. In Etten-Leur in Brabant is een vrouw uit een brandend huis gehaald. Ze werd gevonden op zolder. Ze is gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. De brand brak na middernacht uit en sloeg over naar de buren. Na 2 uur blussen had de brandweer het vuur onder controle. Waardoor de brand in Etten-Leur is ontstaan is nog niet bekend. Bijna 1,5 dag na de zware aardbeving in Colombia is iemand bevrijd onder het puin van een ingestort gebouw. Toen de vrouw werd gevonden duurde de reddingsoperatie daarna nog 16 uur. Het zou oké met haar gaan. Het dodental van de beving in Colombia is opgelopen naar boven de 200. En dan het weer van Weer Online. Het wordt een zonnige dag, 24 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en nog veel warmer, 30 tot lokaal 37 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
12: ANWB. Bijna overal rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Heteren 5 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel Noord en Sint Oederode 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een spoedreparatie. De linker rijstrook is dicht.
13: Een hele goede morgen op deze woensdagochtend die zometeen verder gaat met de Casting Crowns. Your love is extravagant.
14: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
16: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij Helix.nl.
17: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
19: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Saios haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow. En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
17: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Je hemelt het voordeel zo binnen.
18: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro. Met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
21: De Nieuwe Morgen.
22: Met Joeri van der Geest.
21: Het christelijke radiostation.

0: Ik vind het een mooi woord. Extravagant. Dat is waar de Cass & Crowns over zingen. Your love is extravagant. 8:10. Goedemorgen op deze woensdagmorgen, waar je zometeen om 8:15 weer een overdenking hoort van Kees Posma. Het is zomerperiode, dus we halen een aantal hele mooie overdenkingen uit het rijke archief, die je zelf ook kunt vinden in de podcast Preken en Overdenkingen. Honderden overdenkingen die je daar kunt vinden en luisteren. Dus zeker een aanrader. Ja, en zometeen om 8:15 ook weer een nieuwe ronde van de Bijbelquiz, de Groningen Radio Bijbelquiz. Ik heb een aantal prijzen hier in de studio liggen. Onder meer een cursusmap die je meeneemt op reis door de hele Bijbel. Ook een boek dat je helpt om de Bijbel beter te lezen en te begrijpen. Nou, die prijzen die kun je deze zomer winnen met de Bijbelquiz op Groningen Radio. Zometeen dus weer een nieuwe ronde. 60 seconden krijg je de tijd en in die minuut beantwoord je zoveel mogelijk vragen goed. Speel je mee, dan maak je kans op die prijzen. En ja, we hebben daarnaast nog een soort weekklassement. Gisteren 10 goede antwoorden binnen 1 minuut. Ga je daar overheen, dan maak je ook nog eens kans op de weekprijs. En die weekprijs, dat is een jaar lang een cursus online bij het Evangelisch College, zodat je een jaar lang de tijd krijgt om de diepte in te gaan. Dat is ook een mooie prijs, heel veel geld waard, dus je kan het allemaal winnen. Maar goed, meedoen is sowieso leuk, hè? grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Zometeen weer een nieuwe ronde, nieuwe kansen.
1: De dagtekst.
0: Dat is Romeinen 14, vers 1. Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Aanvaard degenen die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Romeinen 14, vers 1.

0: en ik zal van me houden. Deze zomer op Grootnieuws Radio spelen wij de Bijbelquiz met het Evangelisch College. Je krijgt 1 minuut de tijd om zoveel mogelijk vragen goed te beantwoorden. Een aantal mooie prijzen die daarvoor op het spel staan. Een boek en een cursus. En je doet ook nog eens mee voor het weekklassement, waarbij je een jaar lang verdiepende stof krijgt om je te verdiepen in de Bijbel. Corien, die staat momenteel bovenaan. Speelde gisteren mee 10 antwoorden goed. Jan Hayo, die speelde maandag mee. Staat nu op nummer 2 met 9 goed. En aan de telefoon Arjan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heb je al een beetje mee kunnen luisteren de afgelopen weken met de Bijbelquiz?
1: Nou, ik heb gisteren zeker meegeluisterd. En zij deed heel goed. Dus,
0: ja, en denk je dat je er overheen kunt? Of...
1: Nou, ik ga in ieder geval mijn best doen.
0: Ja, nee, oké, dat is een goede, dat is een hele goede houding. Oké. Ja. Nou, ik heb een aantal vragen voor mijn neus staan. Als je er klaar voor bent, dan ga ik gewoon de timer starten. 60 seconden en dan ga ik je heel veel succes wensen.
1: Ja, dankjewel. We gaan ons best doen.
0: Oké, dan gaan we ons best doen. Dan start ik de timer. En dan heb ik gelijk een open vraag voor je. Wat is het laatste boek van de Bijbel?
1: Openbaringen.
0: Dan de volgende vraag. Wat betekent Deuteronomium, eerste of tweede wet?
1: Tweede.
0: Dan de volgende vraag, een open vraag. Wie werd in een leeuwenkuil gegooid?
1: Daniel.
0: Dan een keuzevraag. Wie was er eerder, Elisa of Elia?
1: Elia.
0: Een open vraag. Welk beroep had Jozef, de vader van Jezus?
1: Timmerman.
0: Dan een keuzevraag. Welke evangelie begint met in het begin was het woord, Johannes of Matthäus?
1: Johannes.
0: Hoeveel discipelen had Jezus? Een open vraag.
1: 12.
0: Welke koning volgde koning David op? Een open vraag.
1: Salomo.
0: Dan een keuzevraag. Welk dier sprak tegen Bileam, een ezel of een koe?
1: Ezel.
0: Welke koning werd ziek, maar mocht van God nog 15 jaar leven? Open vraag.
1: Pas.
0: Wat betekent de naam... Oké, ik maak hem even af. Wat betekent de naam Petrus? Een open vraag.
1: Wat? Rots.
0: Nou... Dan zit ik even de vragen erbij te pakken. Ik heb 11 vragen aan je gesteld. En hoeveel denk je dat je er goed hebt?
1: Ik denk 10. Dan moet ik er eentje passen.
0: Nee, ja, inderdaad. Je hebt inderdaad 10 goed. 1 pas had je. Dat was de 10e vraag. Welke koning werd ziek, maar mocht van God nog 15 jaar leven? Hiskia was dat.
1: Ja. Ja.
0: Hey, maar voor de rest had je alles goed. Wat betekent dat je nu op een gedeelde eerste plek met Corien staat?
1: Nou, dat is lekker. Ja, dan gaan we samen naar de cursus.
0: Ja. Ja, het is een online cursus, dus dat scheelt. Je krijgt dan, nou ja goed, dat hoor je komende vrijdag als je wint. Maar dat is een hele mooie cursus van het Evangelisch College.
1: Ja, precies. Ja. Okay. Nou, we gaan het afwachten.
0: Helemaal goed, Arjan. Je staat bovenaan met een gedeelde plek van Corien. En ik wens je voor nu een hele mooie woensdag toe.
1: Ja, dankjewel. En jullie een goede uitzending.
0: Dankjewel. Komt helemaal goed. Yep. Zometeen op Grootnieuws Radio. Muziek van Op en Top Vrouw. Het zegenlied is onderweg. Naar So Will I van Hillsong United.

vrouw, je hoorde het zegenlied daarvoor, Hillsong United. Arjan en Corien, ja, ze hadden 10 goede antwoorden binnen 1 minuut en delen op dit moment de eerste plek van de Bijbelquiz voor deze week. Jan Hayo, die zit eronder, die zit ze op de hielen met 9 goede antwoorden, maar er zijn nog 2 dagen te gaan voor deze week. Dus zit je nu te denken, nou, 10 goed en dat binnen 1 minuut, daar kan ik misschien wel overheen, of ik wil het in ieder geval proberen, dan hoor ik graag van je. Je speelt niet voor niks, want bel ik je op, dan krijg je hoe dan ook de cursusmap Rondreis door de Bijbel en ook het boek Haal meer uit de Bijbel. En heb je de meeste antwoorden goed van de week, dan mag je een jaar lang gratis meedoen met de Bijbelcursus online van het Evangelisch College. Dus wie weet spreek ik je morgen. Je telefoonnummer kun je nu doorgeven via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz. Zometeen de grootnieuwsupdate naar Rent Collective.

0: Trend Collective en Counting Every Blessing. Zometeen om 9 uur gaan we daarmee door. Nu eerst de nieuwsupdate van 8:30. Dit zijn de hoofdpunten van het ANP-nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Het aantal meldingen over funderingsproblemen door de extreme droogte is nu al verdubbeld vergeleken met vorig jaar. Dat zegt het kenniscentrum tegen BNR. Het gaat bijvoorbeeld om scheuren in woningen en scheefgezakte ramen. Tienduizenden mensen met een zware psychische aandoening worden volgens de GGZ misschien voor niks behandeld. Na hun opname worden ze niet goed begeleid en dan kunnen ze opnieuw in de problemen raken. En er was een woningbrand in Etten-Leur en daarbij is een vrouw gered. Ze werd gevonden op zolder en is gereanimeerd. Daarna is ze naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur sloeg over naar de buren, maar was na een paar uur blussen onder controle.
2: Groot nieuws update.
0: Het Nederlands Dagblad heeft een openhartig gesprek met Eline Segers, jongerenwerker bij Open Doors en zangeres in de Petrus Band. Ze was kort geleden in Nigeria, waar ze samen met een groep christenen onder meer Psalm 13 zong. Dat lied opent met Hoe lang, o Heer, vergeet u ons? En eindigt toch met vertrouwen op God. Rauw en eerlijk tegelijk noemt ze dat. Hier in Nederland ziet Eline bij christenen juist veel lauwheid, ook bij zichzelf. Maar het geloof je daar je leven kan kosten, is de grootste verleiding hier volgens haar de afleiding van je telefoon. En datzelfde Nigeria was afgelopen week weer in het nieuws door geweld tegen christenen. In de deelstaat Plateau kwam een man om het leven toen hij op weg was naar de kerk met zijn Bijbel in de hand. Hij werd daar doodgeschoten. Het is al de derde christen die daar binnen een week omkomt, meldt C vandaag. De daders zijn waarschijnlijk gewapende Fulani-strijders, een groep veehouders die steeds vaker in botsing komt met christelijke boeren in de streek. Tot nu toe heeft de politie niemand daar opgepakt. En vanavond rond 8:10 kun je de grootste zonsverduistering van deze eeuw zien, mailt weer online. Dan schuift namelijk de maan voor de zon en verdwijnt 90% daarvan. Voor christenen was zoiets vroeger meer dan een mooi gezicht, schrijft het Nederlands Dagblad. In de Bijbel wordt het donker als Jezus sterft aan het kruis en daarom zagen gelovigen er eeuwenlang een teken van God in. Soms zelfs een waarschuwing voor het oordeel. Nou, Calvijn, die was het daar niet mee eens. Wie uit de stand van zon en maan de toekomst wil voorspellen, doet aan bijgeloof, vond hij. De meeste theologen die zien er vandaag geen boodschap van God in, maar wel een mooie reden om even stil te staan bij hoe bijzonder zijn schepping is. En het bijzonder begin van de zondagse kerkdienst in Parijs, want een vrouw van boven de 80 die vond 2 handgranaten in haar flat en nam ze toen mee naar de kerk om ze aan de pastoor te laten zien. Nou, die schrok er meer van dan zij en waarschuwde meteen de hulpdiensten. De kerk die ging dicht en zo'n 100 kerkgangers die moesten naar buiten, meldt C vandaag. Na een uur was alles weer veilig en raakte niemand gewond. Waar de granaten vandaan kwamen, dat is nog niet bekend. De vrouw die dacht waarschijnlijk vooral praktisch iets gevaarlijks gevonden even meenemen en aan de pastoor vragen wat ze ermee moet. Ja, dan het grootnieuws radio weerbericht van Buienradar. Vandaag is er veel zon en wordt het warm met van noord naar zuid 26 tot 32 graden. Morgen dan is het opnieuw zonnig en wordt het nog warmer dan vandaag. De temperatuur komt uit op 30 graden in het noorden, 36 graden in het zuiden. Dan de verkeersinformatie van de AWB.
3: Door de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch staan er wel een paar lange files op de A2 van Den Bosch naar Amsterdam, tussen de afrit Utrecht Centrum en Breukelen, 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Er ligt daar wat rommel op de weg, 2 rijstroken zijn dicht. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda Noord en knooppunt Klaverpolder, 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. A28 Amersfoort richting Utrecht, tussen de afrit Den Dolder en knooppunt Rijnsweerd, 4 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door het problemen op de A27. En op de A50 van Os naar Eindhoven, tussen Veghel Noord en Sint-Oederode, 4 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een spoedreparatie aan de vangrail. De linkerrijstrook is dicht.
4: Van de Geest.
0: Vrienden, een hele goede morgen op deze woensdagochtend, waar we zometeen een overdenking horen van Kees Post, maar ook Andrew Rip is onderweg naar Kingabaan. Dit is Uw Vleugels Over Mij.
2: De Nieuwe Morgen.
4: Het christelijke

0: Drew Rip en I Do It Again, een lied geschreven vanuit het perspectief van Jezus zelf. Vanuit het kruis kijkt iemand naar jou. Hij herinnert zich het brood en de wijn, de doornen, de spijkers en ook de laatste woorden voor hij stierf. En elke pijn zegt hetzelfde. Als het moest, dan doe ik het zo weer. Drew Rip en I Do It Again maakt het 8:43. Tijd voor de overdenking van Kees Posma. Hij is voorganger, ook kerkplanter, die werkt voor ECM Nederland. En ook schrijver van het boek Doen als Jezus. Deze overdenking die kun je ook terugvinden in de podcast Preken en Overdenkingen. En heet Jezus zingt een toontje lager.
1: Mijn zoon hield op zijn 7e een spreekbeurt over de 7 klassieke wereldwonderen. We kunnen stellen dat hij de hersens van zijn moeder heeft. Nu, 10 jaar later, zit er ook voldoende eigengereid kattenkwaad in. Fijn dat hij ook iets van mijn genenpool heeft meegekregen. Het verhaal gaat dat hij na 30 minuten nog aan het woord was en dat juf Margriet met de witte vlag moest zwaaien om hem te laten stoppen en daarmee zijn leeftijdsgenootjes bevrijden uit hun benarde positie. Een wereldwonder dat ontbrak in zijn spreekbeurt was de menswording van God. Het is voor mij onvoorstelbaar dat er ergens in de tijd God zich liet verschonen, leerde kruipen en zijn zere knie moest laten schoonmaken en verbinden na een valpartijtje in een steeg, ergens in Galilea. Dat hij dorst had, moe werd naar een lange tocht door Samaria. Jezus nam afstand van veel privileges die hij in de hemel had. Hij nam de gestalte van een slaaf aan en als slaaf liet hij zich vernederen en werd hij gehoorzaam tot in de dood. De dood aan het kruis. Dat proces van afdalen, van ontlediging, is fascinerend. Daar kunnen, naar mijn bescheiden mening, de Taj Mahal, de Chinese muur en de rotswoningen van Petra een klein puntje aanzuigen. Langs het water zie ik iets van wat er in jou en mij moet gebeuren, als we willen doen zoals Jezus deed. 2 mannen zijn betrokken bij een doopritueel. Het zijn neven. De ene een halfjaartje ouder dan de andere. De oudste heeft een grote aanhang. De jongste was de reizende ster van zijn dagen. Slechts 1 positie te vergeven. Zal het een strijd worden op leven en dood, hart tegen hart? Niets van dat alles. Johannes, de oudste, kent zijn plek. Ik ben de Messias niet. Ik ben voor hem uitgezonden. Dat hij in Jezus aanwezigheid mag zijn en in zijn dagen vervuld mag zien worden waar al 100 jaren naar is uitgekeken, vervult hem met een diepe vreugde. Terwijl hij dit met zijn eigen volgelingen deelt, ziet hij misschien wel de weifeling in hun ogen. Ze willen hem trouw blijven, maar willen ook niets missen van wat de nieuweling gaat doen. Zeker niet nu hun eigen meester zo hoog van hem opgeeft. Met een paar woorden geeft Johannes de nieuwe verhouding goed weer. Hij moet meer worden, ik echter minder. De andere man, de jongste, is Jezus zelf. Als wij als Jezus willen zijn, dan zal ook in ons een proces van ontlediging moeten plaatsvinden. Koning ik zal van de troon moeten, zodat we de troon aan iemand anders kunnen toekennen. Laat het je lijfspreuk worden. Hij moet groter worden en ik kleiner. Het zal je helpen om in je relaties de ander tevoorschijn te toveren. Je zult zien dat je meer gaat luisteren in plaats van met je eigen verhalen te koop gaat lopen. Het magnetisch veld dat je misschien rondom je hebt zal afgebroken worden. Allerlei soorten mensen zullen zich bij je thuis gaan voelen. En als je dan in de winter van je leven komt en je kijkt terug op de eerste 3 seizoenen, dan zul je gaan beseffen, juist door kleiner te worden, werd ik groot. Net als hij die de naam boven alle namen kreeg door zijn bereidheid Gods wegen te gaan. De wonderen zijn de wereld nog niet uit.

0: Vera Worship met Javed en Sifra Bex en een simpel liefdeslied. Zometeen vanaf 9 uur de blessings met Daan Hartgers. Goedemorgen, Daan.
1: Goedemorgen, Jordi.
0: Wat is jouw grootste ergernis in het verkeer?
1: Bumperkleven.
0: Bumperkleven?
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Oh.
0: En nou, omdat er een onderzoek hier naar buiten is gebracht. Ja. Heb je het al gelezen?
1: Ja, dat is niet meer nummer 1 volgens mij.
0: Nee.
1: Maar bij mij wel.
0: Maar de grootste ergernis bij mannen...
1: Wat was het? Richtingaanwijzer?
0: Richtingaanwijzer. Vooral even kijken. Bumperklevers, die zijn de grootste verkeersergernis van Nederlanders. Uit nieuw onderzoek blijkt dat de meeste mensen dat het meest irritant vinden. Mm-hmm. Maar vrouwen, die ergeren zich het meest aan bumperklevers. Mannen, daar heb je er een, aan telefoongebruik. Dus als je andere mensen in het verkeer ziet met de telefoon appjes sturen... dan vinden mannen het meest irritant.
1: Ja. Ja, ik vraag me nu even af of ze bij mij in de auto kijken.
0: Nee, dat is waar.
1: Doe je dat nooit?
0: Wat?
1: Even...
0: Een appie achter het stuur?
1: Ja.
0: Nee.
1: Echt niet?
0: Nee.
1: Oh, ik wel eens.
0: Ja.
1: Hoort niet.
0: Nee, mogen we onze luisteraars
1: niet goed
0: aanmoedigen?
1: Is niet goed.
0: Ook niet voor zometeen met de blessing.
2: De eerste blessing van de dag.
1: Nou, we stappen straks in de auto natuurlijk. En we reizen af naar de provincie Utrecht. In die provincie woont ergens Jani. En als het een beetje meezit, worden we straks daar ontvangen met taart. En waarom, daar hoor je straks meer over. Nou, bij wie gaan we nog meer het komend uur op visite? En mogen we een blessing bezorgen? Laat het ons maar weten. Dat kan via onze Grootnieuws Radio app. Dus voor wie heb jij een verzoeklied, een blessing, om welke reden dan ook? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app.
0: Ja, maar niet tijdens het rijden.
1: Nee. Als je weer thuis bent, hè?
0: Oké, heel goed. Daan, ik wens je een hele mooie uitzending.
1: Nou, dat is attent, dankjewel.
0: Vanaf 9 uur, zometeen de blessings met Daan Hartgers.

0: glasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers, altijd laag.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: hbn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
3: Dit is een boodschap van Sieren. Een maatschappij, dat ben jij.
4: Grootnieuws Radio.
5: Het christelijke radiostation.
4: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. Door de extreme droogte zijn er nu al 2 keer zoveel meldingen over funderingsproblemen als vorig jaar. Dat meldt het kenniscentrum volgens BNR. Het gaat over scheuren in woningen en scheve ramen in onder meer het Groene Hart en het rivierengebied. Er zit veel klei en veen in de bodem en dat krimpt als het grondwater zakt. De GGZ slaat alarm over tienduizenden mensen met een zware psychiatrische aandoening. Als ze na een geslaagde behandeling de kliniek verlaten, worden ze niet goed begeleid. Ze kunnen dan opnieuw in de problemen raken. Volgens de GGZ is zo'n behandeling dan eigenlijk voor niks geweest. Meer dan 20 aanhangers van NAC Breda mogen in ons land geen enkele betaald voetbalwedstrijd meer bezoeken. De KNVB heeft een landelijk stadionverbod opgelegd. Aanleiding zijn problemen rond de thuiswedstrijd tegen Heerenveen vorig seizoen. Aanhangers gooiden tot 2 keer toe brandende fakkels op het veld. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
4: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Vanwege de zomervakantie is er geen sprake van een ochtendspits. Toch zijn er wel wat problemen onderweg. Zo is de A7, de afsluitdijk, in beide richtingen dicht bij de Lorentsluizen. Dat komt door technische problemen. Het verkeer zowel vanuit Friesland als vanuit Noord-Holland kan beter omrijden via Flevoland. Dat kan via Lelystad en Enkhuizen over de A6 en 307 en de A7.
9: Ik zei net tegen mijn collega Juri dat we voor onze eerste blessing afreizen naar de provincie Utrecht. Nou, of je nu in Noord-Holland zit, in Friesland of in Brabant, Limburg, Zuid-Holland, waar dan ook, waar luister je naar ons? Ben ik even benieuwd naar. En hoe zit je erbij? Laat het ons weten via onze Grootnieuws Radio app.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we het alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
14: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
15: Ping, ping, ping, ping, ping.
14: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
16: Voel mij zo free.
17: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
17: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Wauw deals bij Ethos. Zoals alle Bioderman, nu 50% korting. Dat is je favoriete skincare voor de beste prijs. Kom voor nog meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
20: Mooi van Ethos.
4: Blessings.
21: Met Daan Hartgers.
4: Het christelijke radiostation.

Ergens in een café in Thailand ontstond het idee voor het schrijven van dit lied. Muzikanten waren daar op zendingsreis, waren zeer onder de indruk van alle ellende daar. En hun gedachten en hun gebeden waren: en toch, ondanks alles, bent u God van dit land, van deze stad. En ze maakte dit lied van God of This City. En Chris Tomlin maakte daar deze versie van. Het is 9:10. Welkom op Grootnieuws Radio. We gaan ze weer bezorgen. De blessings. En wel voor deze, wat is het, woensdag, de 12e augustus. Er is nog ruimte, misschien zo hier en daar, voor een blessing. Moet je wel snel zijn. Maar ik vroeg je, waar zit je? Waar fiets je? Waar lig je? Nou, er wordt nogal geluisterd naar ons op allerlei verschillende plekken. Daar gaan we. Mariet, die luistert vanaf hun daktent. Oh, prachtig, in de Franse Alpen. Familie Bouwens vanuit België. Wij wonen daar, de kinderen zitten lekker aan het ontbijt. En hebben daar ook Belgisch lekker Grootnieuws Radio bij aan. Elsbeth, die woont in Zuid-Duitsland, luistert daar naar ons. Groeten aan mijn lieve ouders, zegt ze, in Katwijk. Nou, bij deze. En Jan en Anja zijn onderweg naar Hardenberg. En ze zijn te herkennen, hoor, in de auto. Ze zijn namelijk gekleed in een Grootnieuws Radio t-shirt. Dat is mooi. Eerste blessing nu in de provincie Utrecht. Ligt het dorp Polsbroek, waar pak een beet zo'n 1300 mensen wonen. Waaronder ook Jani Meerkerk. En Jani, Ria Tollenaar, wil jou het volgende laten weten. Lieve Jani, je bent jarig vandaag. Ik wil je van harte feliciteren. Gods zegen toewensen en heel veel liefs van Ria. Dit lied, deze blessing, is speciaal voor jou. Ik wil u danken, Heer.

0: Matt Redman, It Is Well With My Soul. Daarvoor, ik wil u danken. Van Ria Tollenaar, speciaal deze blessing voor Jani Meerkerk.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Rommy uit Apeldoorn, opgelet. Er is iemand die je wil feliciteren. Nou, dat doet ze bij deze. Dat is Lydia. Lieve Rommy, vorige week zat je nog lekker op de camping. Dus bij deze een verlaten blessing nog voor je verjaardag. Je bent een doorzetter, een harde werker. Dus ga maar lekker even achteroverleunen om te luisteren naar dit lied voor jou. God heeft jou nooit in de steek gelaten. En dat zal hij ook nooit doen. Hij blijft trouw. Tot snel, liefs van Lydia. Won't start now.
3: I've never seen a morning. The sun forgot to rise. In every single detail. You're faithful every time. I've never lived a moment

Ademproject met Halleluja. Daarvoor Won't Start Now van Lydia. Speciaal die blessing voor Rommy. Voor de volgende blessing gaan we naar Nijmegen. En die bezorgen we daar namens Monique en Pap Hartman voor Dominique Hartman. Lieve Dominique, wat was de afgelopen tijd moeilijk voor jou na het overlijden van jouw lieve moeder? En wat wensen wij jou rust en vrede toe na deze moeilijke tijd? Vandaag is jouw verjaardag en daarom willen we jou een beetje opvrolijken en bemoedigen door dit lied te laten horen. En te laten horen dat we heel veel van je houden. En dat we naar uitkijken om jou binnenkort weer in onze armen te kunnen sluiten. Door de grote afstand zien we elkaar niet zoveel, maar je bent altijd in ons hart en in onze gedachten. We wensen jou vandaag, ondanks alles, een hele fijne dag toe en geniet van alles wat de Heer jou geeft. Samen met jouw lieve zoon, Valentino, en jouw lieve man, Patrick. We houden heel veel van jullie allen. Heel veel liefs van Pap en Mo.

0: Eén grote familie namens pap en mo, speciaal voor Dominique en zoon Valentino en hun lieve man Patrick.
1: Muziek is een zegen.
2: Dus delen we er zoveel mogelijk van uit.
1: Vraag ook een plaat aan en deel een blessing uit.
2: Ga naar grootnieuwsradio.nl/blessings.
0: Nou, nu we toch in die familiehoek zitten, pak er even 3 appjes bij die zomaar binnengekomen zijn. Goedemorgen, we zijn onderweg van het mooie Zeeland naar Brabant om in Eindhoven een studentenkamer startklaar te maken. Zodat onze dochter Jasmijn daar een mooie start kan maken en daar een blessing kan zijn. Voor ons is ze dat al, namens Jan en Rianja en Jasmijn. Dan even kijken. Er kwam een berichtje binnen van Hein en Meike. Goedemorgen, wij zijn onderweg van Hardenberg naar Den Haag om de 43ste verjaardag van onze dochter Leni te vieren. Nou, en nog een dochter. Margriet die appt mij. Goedemorgen, Daan. Hier in Noorwegen is het een beetje herfstig. Dus bij deze de herfstgroeten. Zou je mijn dochter in Nederland de groeten willen doen? Maar natuurlijk bij deze, Margriet. Dus voor de dochter van Margriet, ja. Gerda die zat in de Bijbel de brief aan de Galaten te lezen over dat we elkaars lasten moeten dragen en dacht, het is mooi misschien om daar een blessing bij aan te vragen voor al die mensen die vermoeid zijn, mensen die het moeilijk hebben, die het leven misschien allemaal niet trekken, voor mensen die wel wat hulp kunnen gebruiken. Daar past dit lied prachtig bij. Van Michael W. Smith, I Will Carry You.

0: I Will Carry You, Michael W. Smith. Gerda bezorgde deze blessing bij mensen die het momenteel moeilijk hebben. Dank voor je mooie verzoek. Dan nu door naar Ridderkerk, waar een hele groep mensen een jarige wil feliciteren. Onze zus, schoonzus Arja van Dijk is gisteren 80 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. We wensen je Gods onmisbare zegen toe. Aanstaande zaterdag gaan we dit Deo voor Lente met elkaar vieren. Nu alvast een muzikale verrassing en een liefdevolle groet van Anneke en Evert, Wilma, Marjan, Jan en Corrie, Marieke en Frans, Willem en Wilma. Voor Arja van Dijk, speciaal dit lied, Jeruzalem, stad van goud.
1: Stel niet uit wat je vandaag nog kan doen.
2: Voor iemand een plaat aanvragen bijvoorbeeld.
1: Ga nu naar grootnieuwsradio.nl/blessings.

0: blessing.
1: Ja, niet alles is te plannen. Veel verzoeken komen in de loop van de week al bij ons binnen. Maar soms is er eens iets dat je denkt, ja, dat is niet te plannen. Deborah, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Daan.
1: Ja, wat is er gebeurd, Deborah?
2: Ja, er heeft een heel groot wonder plaatsgevonden de afgelopen uren. En ja, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. Dat moet gevierd worden.
1: Wat is er gebeurd?
2: Mijn lieve vriendin, Maria, die heeft een vijfde kleinkindje gekregen. Oh. Een kleindochter dit keer. Sevi. En zij is daar speciaal voor uit Griekenland weer terug naar Nederland gekomen. Die bevalling was ook niet gepland. Die is eerder gekomen dan dat de bedoeling was. Oh. Maar je kan je voorstellen, ze is er enorm blij mee. En haar moeder is ook jarig vandaag. Die is 92 geworden. Dus het is een heel speciaal verjaardagsgeschenk.
1: Oh joh, en zij is een vriendin van jou, begrijp ik.
2: Ja, we hebben elkaar leren kennen via Groot Nieuws Radio. We hebben allebei een Griekse man. En Maria hoorde mij een keer in de uitzending. En zo is het allemaal gekomen. En daar heb ik een hele lieve zus bij. Waarvoor hartelijk dank.
1: Wat een mooi feest, alles bij elkaar. Ja,
2: ja. Zeker. We zijn gezegend.
1: Ja, wat mooi. En even, ja, het zijn van die vragen. Gaat alles goed met moeder en dochter?
2: Ja, het gaat heel goed. Dus bij deze ook voor dochterlief natuurlijk. Ja. De allerliefste wensen.
1: Mooi zeg. Ik hoop dat het goed blijft gaan natuurlijk. Geniet ervan samen. Ja, jij ook, hè, want je geniet wel een beetje mee, proef ik. Hè?
2: Dankjewel, ja. Heel lief.
1: Nou, gefeliciteerd. Ik heb een mooi lied van CC Winans voor jullie klaarstaan.
2: Ja, nog even een laatste ding.
1: Ja, zeker.
2: Maria,
1: ja.
2: Calimera, Joy in the Morning.
1: Yes.
2: Heel veel liefs.
1: Ja, mooi.
2: Dankjewel.
1: Doei, doei.
2: Dag, dag.
1: Doeg. Ah, blessed assurance.

0: Als ik jou vergeet, o Jeruzalem, laat mijn rechterhand aan zichzelf vergeten.
1: Namens Anneke, Evert, Wilma, Marjan, Jan, Corrie, Marieke, Frans, Wilma en Willem. Dit lied, deze blessing, Jeruzalem, stad van goud, voor de 80-jarige Arja van

Voor de verse moeder en baby en voor de hele familie. Blessed Assurance, you're the CC Winans. Meta en Dedo Lutjeboer willen iemand in Muntendam feliciteren. En wel Lisbeth Prins. Van harte gefeliciteerd met jouw 66ste verjaardag, Lisbeth. We bidden jou godsrijke zegen toe voor het komend levensjaar. Succes vanavond als je de leiding hebt van de vrouwenavond bij de kinderfeestweek in Veendam. Dit lied, deze blessing, is speciaal voor jou. Een simpel liefdeslied.

0: duurt ruim 5 minuten. Maar wat mij betreft draai ik hem gewoon nog een keer. Maar dat kan niet. Wat een wonderschoon lied is dit, zeg. Een simpel liefdeslied. Wat mij betreft de nieuwe nummer 1 in de top 1008. Maar ik loop een beetje vooruit op de zaken. Van Metta en Deddo, speciaal voor Liesbeth. Goedemorgen, Lucas.
1: Ja, goedemorgen, Daan.
0: Wat heb je bij je?
1: Ik heb mezelf bij me. Ik heb een koptelefoon bij me. Ik heb een plopkap meegenomen. Een laptop.
0: Een vraag.
1: En een vraag natuurlijk voor vandaag. Ja, je mag vandaag Lucas in de zomer maken. Ja. Geen Unies, geen Thijs en Jurieke, maar mij dus. Ja. En een vraag. We gaan op zoek naar een vakantieland. Ja. En de eerste hint is, hier vind je de kliffen van Moher.
0: Moher?
1: Ja. Tje. Weet je het? Geef het door via de Gronings Radio WhatsApp.
0: Ben benieuwd. Grootnieuwsradio.nl/blessings voor de aanvragen voor de rest van de week.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Ja, zeker. De Hypotheker.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
3: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
4: Oh, weer een muis.
3: En samen spelen.
4: Kom maar. Ja.
3: Au. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
3: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 10 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam is vanochtend de rechtbank op meerdere plekken beklad. Met rode verf is onder andere de tekst pedofielen geschreven. Volgens Rijnmond kan het gaan om een protest tegen de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De tekst wordt verwijderd en de politie onderzoekt camerabeelden van de bekladding. De scholen beginnen straks weer en ook die bereiden zich voor op de droogte. In Leeuwarden worden gymlessen buiten voorlopig alleen op kunstgras gegeven. Dan kunnen de gewone grasvelden herstellen, zegt de gemeente. Het verbod geldt de eerste 2 weken na de vakantie. Daarna wordt per week gekeken of gymmen weer op echt gras kan. Blije gezichten van strandtenthouders. Vanavond is de grootste zonsverduistering in jaren in ons land. En met het mooie weer erbij zorgt dat voor topdrukte in de strandtenten. Volgens BNR zijn veel van die zaken volgeboekt. En in hotels aan het strand is bijna geen kamer meer te krijgen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag en nog steeds droog. Het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Er staat wel file op de afsluitdijk richting Friesland tussen Breesanddijk en Kornwerderzand. 6 kilometer met een kwartier vertraging. De andere kant op bij Kornwerderzand 4 kilometer. En daar is het op onthoud 10 minuten.
11: En zometeen is het tijd voor muziek van Lauren Daigle.
12: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
13: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
14: geeft ruimte.
15: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
16: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
17: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
18: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium Sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
20: Lucas in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Look up. Ja, kijk omhoog, kind. Dat is de oproep in dit lied van Lauren Daigle.
1: Lucas in de zomer.
0: Een hele goedemorgen. Het is 6:10. Gezellig dat je luistert deze woensdagmorgen. Ja, deze zomer zijn de programma's Brandstof en Thijs en Jurieke met vakantie. Maar de presentatoren die gaan gewoon door. Afgelopen weken hoorde je Eunice. Die is er morgen en overmorgen trouwens ook weer. Thijs en Jurieke ga je vanaf volgende week horen. En vandaag mag ik samen met jou de zomer vieren. Ja, en dat is niet alleen zon, zee en strand, maar ook een goede kernboodschap. Want wat is nou de allerbelangrijkste boodschap om te brengen? Nou, die vraag ga ik stellen aan iemand die altijd inspireert, soms ook een beetje kan opschudden en het nadenken kan zetten. En je hoort hem vaker op dit tijdstip, vooral in Thijs en Jurieke. Ik heb het over Arie de Rover, ik heb hem zo meteen aan de telefoon. Maar eerst gaan we op zoek naar een vakantieland. Ja, ik ben nog nooit in dat land geweest. Het schijnt wel heel erg mooi te zijn daar. Want je vindt er de kliffen van Moher. Het zijn de hoogste kliffen van Europa. Ze zijn 8 kilometer lang en het wordt een natuurwonder genoemd. Nou, weet je over welk land ik het heb? Laat het dan weten via de Gronings Radio WhatsApp. En ik kijk al even met een schuinoog naar de berichten die binnenkomen. Er komen al goede antwoorden binnen, maar er komen ook al foute antwoorden binnen. Nou, weet jij het goede antwoord? Laat het weten of waag gewoon een gokje. Dat mag, hè, via de Gronings Radio WhatsApp dus. En zometeen krijg je alvast een gratis muzikale hint over dit vakantieland. Naar muziek.

0: Ja, deze band die komt uit het vakantieland waar we naar op zoek zijn. Dat is dus de muzikale hint. Je hoort de We Are Messengers en A Thousand Times. Kom ik zo meteen op terug, op dat vakantieland. Eerst ga ik even kletsen met Jolinde. Jolinde, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt lekker vakantie. En je was deze woensdagochtend heerlijk aan het ontspannen.
1: Ja, klopt.
0: Ja, hoe ziet dat er voor jou uit, Jolinde, ontspannen?
1: Nou, lekker lezen of ik ben bezig om origami te leren.
0: Oh.
1: Dat soort dingetjes.
0: Origami, help me even, wat was het ook alweer?
1: Japanse papiervouwkunst.
0: Oh, oké. Okay. Kijk, wat leuk zeg. En waarom, hoe kom je daarmee in aanraking dan met origami?
1: Door naar Japan te gaan.
0: Oh, je bent serieus in Japan geweest ook?
1: Ik ben afgelopen winter 2 maanden in Japan geweest,
0: Wauw, zeg. Kijk, en wat intrigeert je dan zo in origami? Wat is daar leuk aan? Waarom ga je dat doen?
1: Het is lekker creatief bezig zijn. En het is gewoon, je maakt foutjes en dan ineens komt er een beestje uit.
0: Ja.
1: Dat is gewoon, leuk.
0: Ja, dat is denk ik ook wel heel erg ontspannend en ook wel goed voor de mentale gesteldheid, of niet?
1: Ja, zeker. Ja, zeker weten.
0: Nou, mocht je nog een ontspannende hobby zoeken, ook gewoon voor als het seizoen weer begint, ga lekker origami doen. Lekker papier vouwen, inderdaad. Hey, en volgende week mag je weer aan de slag. Ben je daar dan deze week al mee bezig in jou, vraag ik me ook af?
1: Ja, wel een beetje, ja. Want ik heb al mailtjes gekregen van, deze opdracht ga je volgende week mee aan de slag. Dus
0: Ja. En wil je dan ook terug in je vakantie, of doe je dat dan niet?
1: Ja, dat doe ik dan wel, want dan krijg ik wel de vraag van, heb je daar tijd voor? Dus dan doe ik dat wel.
0: Oké. Okay. Nou, Jolinde, tip van mij. Blijf nog even lekker in ontspanning deze dagen. Het werk begint volgende week weer. Oké. Okay. Hey, we waren ook op zoek naar een vakantieland.
2: Vakantieland gezocht.
0: En de hint was, je vindt hier de kliffen van Moher. Ik heb nog meer hints. Nou, de band die ik net draaide, We Are Messengers, komt uit het vakantieland. De nationale kleur is groen. Dublin is de hoofdstad. Nou, dan wordt het al wel duidelijk. En je kan er Guinness bier drinken, als je ervan houdt tenminste. Ik echt absoluut niet. Je vindt er ook heel veel klavers en pubs. Nou, dan moet het toch wel duidelijk zijn, Jolinde, of niet?
1: Ja, volgens mij wel. Volgens mij is het Ierland.
0: Ja, Ierland, natuurlijk. Je bent al een keer in Japan geweest. Ben je ook al een keer in Ierland geweest?
1: Ik ben in Noord-Ierland geweest en toen ben ik via Dublin gevlogen. Dus ik ben er doorheen gereden.
0: Okay. Ja. En heb je er nog mooie herinneringen aan die paar uur in Ierland? In Dublin?
1: Vooral dat het gewoon mooi was. Lekker groen.
0: Ja, hey, en Guinness bier, vind je dat lekker?
1: Heel af en toe een biertje vind ik wel lekker, maar Guinness bier hoeft van mij niet per se.
0: Nee, het schijnt echt heel, heel zwaar bier ook te zijn. Dus voor de fijnproevers, denk ik. Dat ben ik
1: wel
0: benieuwd.
1: Ja.
0: Hey, we gaan een sleutelhanger naar je opsturen van Gronings Radio. Die krijg je als dank voor het meespelen. En die komt er ook wel goed van pas, hè?
1: Ja, zeker. Ik ga vandaag kijken naar een nieuwe fiets.
0: Oh, wat leuk zeg. Nou, heel veel succes met het uitzoeken van een nieuwe fiets. En die sleutelhanger die komt naar je toe van Gronings Radio. Hey Jolinde, fijne ontspannen dagen nog, hè?
1: Ja, leuke uitzending.
0: Dank je, doei.
1: Doei.
0: Zometeen de kernboodschap door Arie de Rover deze ochtend. Muziek komt eraan van Heritage, Count Your Blessings. En eerst bidden we samen met de Opwekking Band voor de vrede voor Jeruzalem.

0: Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu. Via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Muziek van Heritage. Hier bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Count Your Blessings.
1: Groot Nieuws Radio.
2: De kernboodschap.
0: Ja, en onze vrienden van de show hebben we gevraagd om in een paar minuten te vertellen wat volgens hen de allerbelangrijkste boodschap is. Nou, ze krijgen ongestoord 3 tot 4 minuten zendtijd. En daarna is het pas tijd voor vragen. Nou, deze man is met recht een vriend van de show te noemen. Regelmatig te gast bij Thijs en Jorieke. En als hij in de uitzending is geweest, ja, dan gonzen zijn woorden nog lang na. Ze zijn doorleefd, scherp, maar ook vol van genade. Altijd wijzend op de liefde van God. Ik heb het over spreker, schrijver en counselor Arie Derover. Arie, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Lucas.
0: Ja, we gaan zo jouw kernboodschap horen. Maar eerst even, hoe viert Arie Derover vakantie?
3: Nou, dat viert hij nog niet. Wij hebben het nog te goed.
0: Kijk,
3: Joke en ik zijn van een zekere leeftijd dat we niet meer aan de schoolvakanties gebonden zijn. Dus we hopen half september nog naar Zuid-Frankrijk te vertrekken.
0: Oh, heerlijk. Nou, dan zijn de campings denk ik een stuk leger dan nu op dit moment.
3: Dat hoop ik wel, ja.
0: Ja. En is het dan de hele zomer doorwerken of hoe gaat dat?
3: Het is een iets lager niveau, maar ik kan niet echt spreken van een rustige tijd. Nee. Oh. En dat hoeft ook niet. Nee.
0: Dat hoeft ook niet?
3: Nee hoor. Nee. Kijk, je gaf het net al in de introductie aan, ik ben counselor. Ja, de nood gaat bij mensen zomers niet direct over natuurlijk. Dus je hebt misschien een wat ander schema qua planning. Maar nee, mijn dagen draaien nog steeds om het hulp bieden aan andere mensen.
0: Ja.
3: Wat wel rustiger is, zijn vooral de avond- en weekendlezingen. Maar ook de preekbeurt op zondag gaan door. Dus,
0: kijk, gewoon doorgaan en een mooie vakantie in het vooruitzicht. Nou, dat geeft ook wel rust, denk ik. Als je nog weet van, hey, in september gaan we nog lekker even weg naar Zuid-Frankrijk.
3: Dat klopt. Ja. Hoewel ik hoop altijd te leven dat ik niet uitgeput op vakantie hoef te gaan.
0: Nee.
3: Mijn dagelijkse ritme is het allerbelangrijkste.
0: Ja, absoluut.
3: Ja.
0: Hey, we gaan naar je luisteren, want jij hebt voor ons een kernboodschap voorbereid. Ik ben heel benieuwd, dus ik ben een en al oor.
3: Nou, mijn kernboodschap die ik vandaag wil formuleren is dat God je papa is. En ik maak regelmatig mee dat ik dat woord natuurlijk gebruik. Het is ook mijn eigen aanspreektitel naar God. En dat roept bij best wel veel mensen, bij christenen, nog wel eens verrassing op. Bij sommigen zelfs weerstand. En bij velen ook een verlangen. Maar het is voor mij de allerdiepste ontdekking die mijn leven ook echt diepgaand veranderd heeft en nog steeds verandert. Dat je God echt mag gaan ervaren, mag gaan zien als de allerbeste papa die je in je leven ooit hebt kunnen wensen. Voor mij is het overtuigend bewezen dat de Heer Jezus daarvoor kwam. Het hele christelijke geloof draait natuurlijk om de Heer Jezus Christus, die naar ons toe kwam en voor ons verzoening bracht tussen ons als kinderen van God en God zelf. En dat ontroert me, want als God mijn papa is, dan kan ik met alles ook werkelijk bij hem terecht. Al mijn zorgen, al mijn angsten, mijn onzekerheden, mijn verlangens, mijn toekomst, dat wat het leven je kan brengen aan positieve en negatieve dingen, dat kan ik bij God kwijt, met God delen. Ik kan daarin ook al mijn emoties die erbij horen ook echt oprecht laten zien en ervaren. En dat maakt dat ik in het dagelijks leven, zoals ik dat altijd noem, in staat ben om emotioneel volwassen te zijn. En dat gun ik alle mensen. Als iets goed nieuws is uit het woord van God, uit dat wat God is, dan is dat we kinderen van hem zijn, uit pure genade. En dat we die heilige, almachtige en rechtvaardige God, want dat is die, dat blijft die voor mij ook, dat die ervoor gekozen heeft om onze papa te willen zijn. Ja, dat ontroert me diep. De Bijbel spreekt er ook over dat wij erfgenamen zijn. Erfgenamen van God. En dat er een onverwelfde en onvergankelijke erfenis voor ons klaar ligt. En dat maakt dat je in dit leven buitengewoon hoopvol kan zijn. Ook als de omstandigheden zwaar zijn. En die maak ik mee, mensen die in zware omstandigheden zitten. En het allerliefste en het allerdierbaarste wat ik die mensen zou willen meegeven is dat ze gaan ontdekken wie God is als je papa. Voor mij betekent het dat ik elke morgen mijn dag ook begin bij hem op schoot. Zo intiem ervaar ik ook het contact tussen hem en mij. En ja, ik blijf dit een levensveranderende kernboodschap vinden.
0: Ja. God is je papa.
3: Ja.
0: Dankjewel voor het delen, Arie. Ik heb nog wel een paar vragen over. Het is best wel intiem. God is je papa. Je begint je dag op schoot bij hem, zo zeggen dat ook net.
3: Wat?
0: Hoe verhoudt zich dat dan tot een groot en heilig God? Want dat is hij ook.
3: Dat klopt, ja. Die verhouding is het volgt dat die grote en heilige God mijn papa is. Dus ik heb een grote en heilige papa.
0: Ja.
3: Dus de intimiteit wil niet zeggen dat ik daarmee God kleineer. Integendeel, het ontroert me juist des te dieper. Dat hij, want nogmaals, het komt uitsluitend van zijn kant. Dat hij ervoor kiest om ons als mensheid als zijn kinderen te aanvaarden. Hm. Ja, dat vind ik verbijsterend, overweldigend.
0: Ja. Ja. Ja, het is allebei. Hij is en een groot en heilig God en hij is dichtbij. Het is intiem. We mogen hem papa noemen.
3: Ja. Absoluut, ja.
0: Zijn er dingen die je dan niet tegen God zegt of die je voor hem verbergt? Als hij een groot en heilig God is, maar ook je papa. Is het echt alles dat je alles met hem kan delen?
3: Ja, daar ben ik wel naartoe gegroeid. Want nogmaals, ik ben ook begonnen vanuit mijn opvoeding met een heilig en rechtvaardig God waar je diep ontzag voor moest hebben en die je moest vrezen. Dus je had er eerder ontzag en een beetje angst voor. En sommigen hebben daar echt heel veel last van. En dat is juist door de ontdekking van wat Gods genade nou eigenlijk echt betekent, veel meer intiemer geworden. Dus die grootheid die blijft staan. Net als dat voor kleine kinderen voor hun eigen papa geldt. He, die zeggen ook, mijn papa is de allergrootste en de allersterkste. Nou, dat heb ik bij God in overtreffende mate. Maar hij is wel je papa. Hij wil dat je echt alles met hem deelt. En ja, daarin groeien is wel zo intens bevrijdend.
0: Ja.
3: Dat is ongekend. Ja.
0: Hoe kun je daarin groeien?
3: Ja, dat begint allemaal met vertrouwen. Gaan vertrouwen. Hè? Ik noem het ook wel eens zo. Het is niet zozeer in God geloven. Daar heb je eigenlijk nog niets aan. Maar geloof je hem? Geloof je nou echt waar de Heer Jezus voor kwam? En dus, geloof jij nou echt dat door het werk en het leven van de Heer Jezus jij het kind van God bent, waardoor je Abba, papa, vader leert zeggen.
0: Hm.
3: Nou, dat verlangen, dat vertrouwen steeds serieuzer gaan nemen. Ik noem het wel eens al je kaarten daarop gaan zetten. En je afhankelijkheid van dit leven kleiner maken. Dus je surrogaatpappertjes noem ik dat wel eens.
0: Ja.
3: De serie over afgodjes.
0: Ja.
3: Die kleiner maken en hem groter in jouw vertrouwen.
0: Kijk, nou daar kunnen we ons in oefenen. En je sprak ook over een erfenis die voor ons klaar ligt.
3: Ja.
0: Dat is heel abstract misschien nog, die erfenis. Maar wat is dat dan?
3: Nou, voor mij is dat echt het leven waar ik intens naar uitzie. Dus die erfenis is niet zozeer materieel, hoewel we natuurlijk op weg zijn naar een nieuwe wereld. Dat ben ik benieuwd trouwens, hoe die eruit ziet.
0: Ja.
3: Maar voor mij is de meest kostbare erfenis dat de intimiteit met God straks helemaal volmaakt is. Hij zal straks alles in ons allemaal zijn. Ja, daar kan ik van dromen, Lucas.
0: Ja.
3: Hoe dat zal zijn, hoe dat in ons zal functioneren. En tussen ons, als mensen onderling. Dat we een en al liefde en ontvankelijkheid zullen zijn voor elkaar. Dat vind ik zo ontroerend.
0: Ja.
3: Dat is voor mij de erfenis waar ik naar uitzie. Ja, ja.
0: Iets om naar uit te zien, inderdaad.
3: Ja.
0: Nou, als we meer van je willen horen, het podcastkanaal van Thijs en Jurieke staat vol met mooie gesprekken met jou. Die kunnen we checken dus via de podcast van Thijs en Jurieke. Ja. Arie Derover, dank je wel voor het delen van jouw kernboodschap. En alvast een hele fijne vakantie in september.
3: Dank je wel, Lucas.
4: U heeft zelfs uw troon verlaten, u gaf liefde.

Sander en Angela en Erika de Wit hoorde je en God van het Hemelrijk. En dit waren Pat Barrett en Corey Asbury en Build My Life. Prachtig lied, wat ook heel mooi aansluit bij de kernboodschap van Arie de Rover. Ja, Pat Barrett en Corey Asbury zingen: ja, laat me zien wie u bent en vul mij met uw hart. En leid mij in uw liefde ook voor de mensen om me heen. En ook de oproep, ja, bouw je leven op Gods liefde. Want dat is een sterk fundament. Prachtig lied. Ja, de muziek is goed deze woensdagochtend. Zometeen aan Michelle Lee en Maaike van Putten en Veilig in Mijn Armen. Naar deze van Blessing Offer. Dit is Jordans.

0: speciaal gemaakt voor een actiedag en een hele actiemaand zelfs van Compassion. Dit prachtige lied van Anne-Michelle Lee en Maaike van Putten. Je hoorde Veilig in Mijn Armen. En daarvoor Blessing Offer. Altijd fijn om die man te horen hier op deze zender. Dat was Jordans. Ja, voor de volgende vraag ben ik op zoek naar dierenliefhebbers. Zijn die er misschien? Misschien van katten, misschien van honden of misschien ook wel van paarden. Want je hoeft er niets per se van te houden trouwens, maar wel, je moet er wel voor kunnen zorgen. Want ik ben op zoek naar één specifieke luisteraar.
1: Is er iemand die
0: op de huisdieren van iemand anders past? Ja, de zomer is natuurlijk een periode waarin mensen op vakantie gaan. En ja, de goudvis meenemen of de kat of je paard. Ja, die neem je niet zo heel makkelijk mee in je koffer of op de achterbank. Dan laat je die meestal thuis of in de stal of waar dan ook. En dan regel je een dierenoppas. Misschien wel een professionele dierenoppas of misschien een goede vriend, vriendin, familielid of wie dan ook, die een tijdje voor het huisdier gaat zorgen. Nou, Ben, of ken jij die persoon? Meld je dan even nu in de Gronings Radio WhatsApp. En wie weet spreek ik jou dan zometeen na 11 uur. Ja, zometeen ook het nieuws van 11 uur. En dit is muziek van Don Moen. This is I Want To Be Where You Are.

0: verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorg je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
2: Ik doe het voor gezonde nieren.
3: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
4: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
5: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Totsu Gusto en Koffiepads. 1+1 gratis. Unox Soep in Zak. Ook 1+1 gratis. En Hak, Potten, Pakken en Staazakken. Ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Hister Perfect Finish Lak. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Met Esso kun je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso. Omdat elke rit telt.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
10: Grootnieuws Radio.
11: Het christelijke radiostation.
10: Het ANP-nieuws van 11 uur.
12: Goedemorgen, ik ben Ronald Remmelswaan. De reisorganisatie Sabadell haalt vandaag een deel van de ongeveer 80 Nederlanders uit Colombia terug vanwege de aardbeving afgelopen maandag. Andere groep komt vrijdag weer naar Nederland. Niemand raakte bij de beving gewond. Via andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in aardbevingsgebied. De rechtbank in Rotterdam doet aangifte van de bekladding van vannacht. Beveiligers ontdekten vanmorgen dat er in rode letters onder andere pedofielen op deuren van de rechtbank was gespoten. Schoonmakers zijn de teksten nu aan het weghalen. Politie heeft nog niemand opgepakt en onderzoekt camerabeelden. Het blijft voorlopig omrijden voor verkeer dat niet meer over de Merwedebrug over de A27 mag. Rijkswaterstaat heeft extra onderzoek laten doen en het resultaat is hetzelfde. De brug is te zwak en dus niet veilig voor vrachtwagens en touringcars. Het rijverbod ging bijna een maand geleden in. Overtreders kunnen een boete krijgen. En dan het weer van Weer Online. Veel zon vandaag, het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Grootnieuws Radio Verkeer.
13: ANWB.
14: Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Het is wel wat drukker in de grensstreken op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Tussen Zevenaar en de grensovergang 2 kilometer file met daar 10 minuten vertraging. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundenberg en de grens 2 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. Verder rijdt het verkeer langzaam op de N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de Haringvlietdam en Goede Reden 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Voor Zandvoort 3 kilometer stilstaand verkeer. En daar is de vertraging opgelopen tot 20 minuten.
15: Ja, is er iemand die op de huisdieren van iemand anders past? Bijvoorbeeld op het paard of op de kat of de hond of de hamsters. Nou, Monika die meldt zich onder andere. Die is aan het passen op de hamster van iemand uit onze kerk. Laat Monika weten. Nou, ben je ook huisdieroppas deze zomer? Laat het weten via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En zometeen muziek van Tim Huge. Here I am to worship.
16: Here I am to bow down. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
17: Voel mij zo free.
16: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
18: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
16: Wow, dit is echt nice.
18: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tet naar Beter Bed.
13: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week Ben & Jerry's of Hertog Minis 100 of 200 milliliter voor 1 euro. En alle Jumbo Goudse kaas 1 plus 1 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
19: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
20: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal alleen deze week. Bouwhout vurige schaap 2,40 meter, 1 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
21: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
22: Lucas in de zomer. Het christelijke radiostation.

0: Een echte klassieker van Tim Hughes. Dat was natuurlijk Here I Am to Worship.
1: Lucas in de zomer.
0: Goedemorgen. We vieren de zomer bij Grootnieuws Radio. Met elke dag of Eunice in de zomer, of Thijs en Jurieke in de zomer. En vandaag Lucas in de zomer. Een eenmalige uitzending van dit heerlijke programma. Straks krijg je nog een podcasttip van me. En we gaan ook op zoek dit uur naar een ultieme roadtrip plaat. Nou, laat je gedachten er maar vast overheen gaan. En als je een goed idee hebt, je mag hem altijd kwijt via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Maar eerst zijn we op zoek naar huisdieren oppassen.
1: Is er iemand die...
0: Die oppast op de huisdieren van iemand anders die op met vakantie is. Nou, er zijn genoeg dieren oppassen deze zomer. Willianne bijvoorbeeld, die past wel eens op de katten van een goede vriendin als ze een weekendje weg is. En een van de katten was niet zo heel aardig voor een vorige oppas en ging heel vaak naar haar blazen. En naar mij toe doet ze dat gelukkig niet. Ja, dat is ook een mooi verhaal. Louisa, die is een maand lang de oppas van een hondje met de naam Louis. En ze zegt erover, het is echt een godsgeschenk. Nou, mooi om zo naar dieren te kijken, Louisa. Joke past op poes Shaki en een naamloze konijn. Die heeft dus dan geen naam blijkbaar. De dieren van de buren. Dat doen we 3 weken lang. En fijn dat we dat voor elkaar kunnen doen al 20 jaar lang. En Rinjan, die heeft vorige week op de honden en de kat van zijn ouders gepast. En ook op de konijnen van zijn zusje. Nou, lekker bezig. En Anneke, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, jij bent de oppas op een complete kinderboerderij volgens mij, of niet?
2: Nou, dat valt wel mee hoor.
0: Dat valt wel mee. Vertel eens.
2: Het is een gezellige boel.
0: Ja.
2: Ja, nou, mijn man heeft als hobby cavia's. En, dus die hebben wij in de tuin. En, maar dat is ook wel een beetje bij onze kinderen ook doorgecijpeld. Ja. En nou heeft een van mijn dochters, die heeft dan ook in de tuin best wel een groot stuk waar ze dan de konijnen en cavia's heerlijk laten vertoeven. Maar goed, die gingen natuurlijk op vakantie. Dus er werd aan ons gevraagd van willen jullie dan voor de beesten zorgen? Ja, nou natuurlijk willen we dat doen. Ze hebben ook nog een klein katje. Dus die kwam er dan ook nog bij. Dus een hele gezellige boel.
0: Ja, kijk, dus de katten, de cavia's en de konijnen, daar heb je de oppas over.
2: Ja, en dan van mijn andere zoon, die heeft ook nog een grote kater. En daar mochten we dan ook nog oppassen.
0: Ongelooflijk. Ja. Dat heb je een dagtaak aan, Anneke, of niet?
2: Ja, we gaan elke avond na het eten, dan maken we een rondje. En dan gaan we ze allemaal langs. En dan doen we natuurlijk ook meteen de planten en de buitenpotten. En dat is ook nog bij een andere zoon. Dus we gingen elke avond een rondje op de fiets. En dan gingen we even de huisdieren verzorgen.
0: Ja, nou, het kan ook wel klinken als een verplicht taakje. Maar haal je er zelf ook plezier uit, Anneke?
2: Ja, zeker, zeker. Want nou is het sowieso ook wel zo dat ze het ook jaren voor ons hebben gedaan. Voor onze huisdieren, cavia's en planten en kat. Dus dan vind ik ook wel dat ik wat terug mag doen. Maar sowieso vinden we de dieren leuk. Dus we doen het zeker met veel plezier.
0: Ja, ik las net ook...
2: En het was mooi weer, dus we konden lekker op de fiets.
0: Ja, precies. Ja. Dat scheelt ook alweer. Ik las net die reactie van Willianne voor... over een incident met een kat die dan flink gaat blazen naar de kattenoppas. Heb je dat ook zulke ervaringen gehad?
2: Nee.
0: Of,
2: Nee. Ze waren eigenlijk ook wel weer blij als we dan kwamen, want... Ja, ze zijn dan toch wel een beetje alleen. Ja. En dan missen ze een beetje de aandacht. En af en toe een aai over de bol. Dus eigenlijk ging dat prima hoor. Ze kwamen echt wel even naar ons toe. En ze waren verder niet blazig of,
0: gelukkig.
2: Of verder onaardig, dat niet. Nee. Ja,
0: je bent echt een dierenvriend. Heb je misschien een tip voor iemand die is opgezadeld met zo'n taakje... om voor de katten zorgen of voor de cavia? Die gaat niet zo aardig om met de kattenoppas of met de dierenoppas. Wat kun je dan doen?
2: Ja, nou ja, wat ik meestal doe... Ja, ik praat graag, dus ik begin sowieso altijd een beetje ook tegen dieren te praten.
0: Oh, ja.
2: En een beetje zo... ik aai ze en dan een beetje proberen gerust te stellen, zeg maar. En en voor cavia's en zo maakt dat eigenlijk niet zo heel veel uit. Die beginnen zelf vaak wel een beetje te fluiten. Nou, dan fluit je anders een beetje terug. En voor de rest, als ze... hun eten krijgen, dan vinden ze het goed.
0: Ja, dus, die zijn niet zo moeilijk, hè?
2: Nee, die zijn niet zo moeilijk.
0: Oké, okay, nou, goede tip. Gewoon praten tegen de kat en een beetje lief zijn.
2: Ja.
0: En kopjes geven. Ja,
2: ja
0: leuk.
2: Dat.
0: Nou,
2: ja,
0: goed. Ja. Hey, succes nog met de kinderboerderij, Anneke.
2: Ja, ja. Komt helemaal goed,
0: en een
2: hoor.
0: Hele fijne zomer.
2: Ja.
0: Dankjewel,
2: hè. Oké.
0: Zometeen muziek van Hillsong Worship. En dit is Rijer, het lied Yeshua.

0: Hillsong Worship met Thea. Je hoorde I Surrender en daarvoor Reijer en Yeshua. Ja, mocht je de langere gesprekken met Thijs en Jorieke en Brandstof missen, ja, dan kun je altijd nog je toevlucht zoeken tot de podcast. Ja, beide programma's die hebben een podcastkanaal. En er staan heel wat pareltjes online. En daarom krijg je elke dag in dit programma een tip. Ja, vandaag Eunice in gesprek met Wim Wiersma. Hij is geestelijk verzorger bij het Leger des Heils. En collega's en deelnemers zoeken hem op als er behoefte is aan geestelijke ondersteuning. En dat levert bijzondere ontmoetingen en gesprekken op. Maar zelf kent Wim ook de diepte van het leven.
1: En dan denk ik met name dat ik me toch ergens wel thuis voel in die rauwe rand van de samenleving. En ook in het lijden, omdat daar de mens zich bijna op het meest natuurlijke manier, authentieke manier laat zien. Ik moet heel erg denken aan het beeld van de nacht. Als je nu, dag en nacht verschillen natuurlijk dag en nacht. Maar er gebeurt natuurlijk iets bijzonders in een nacht. In een nacht worden vergezichten geopend die je normaal gesproken overdag niet kunt zien. Die hele sterrenhemel, en hoe donkerder het is, hoe meer dat je daarvan ziet, die opent zich pas in de nacht. En die ervaring heb ik ook wel bij het Leger des Heils. En de nacht staat dan even voor mij symbool voor beproeving, voor lijden. Dat juist daar, waar het leven zo rauw is, waar het leven zo gebroken is, waar je soms hartverscheurende taferelen meemaakt, opent zich ook een ander perspectief. Namelijk niet alleen de sterrenhemel, maar ook de hele atmosfeer van Gods genade en goedheid. Die opent zich juist daar waar mensen de controle volledig verliezen.
2: Ja, bijzonder is dit, zeg. En ik kan me voorstellen dat jij, we noemen het de rand van de samenleving. Mm-hmm. Dat zijn niet allemaal keurig christelijke mensen die terechtkomen bij het Leger des Heils, of die ook opgevoed zijn in een kerk zoals jij en ik. Is God daar inderdaad toch zichtbaar aan het werk?
1: Ja, dat is misschien wel het meest mooie van alles. Dat, we zingen dat natuurlijk ook met dat bekende lied van Samen, de naam van Jezus. Gods geest doorbreekt grenzen die door mensen zijn gemaakt. Maar Gods geest houdt zich absoluut niet aan het spoorboekje van hier houdt de christelijke wereld op en daar begint de seculiere wereld.
2: Nee.
1: Nee, Gods akker is de wereld. En je ziet God ook daadwerkelijk aan het werk in levens van mensen die misschien nog van toeten nog blazig weten, die nog nooit iets van het christelijk geloof hebben gehoord, maar ze staan er evengoed wel voor open.
2: Heb je daar een voorbeeld van?
1: Ja, ik moet denken aan een deelnemer. Laat ik hem maar even Harry noemen. En hij vertelde zijn levensverhaal dat hij altijd had geleefd op straat en dat hij daar eigenlijk wel van genoot. En dat hij nu helemaal niets meer overhoudt. En dat hij eigenlijk alleen maar dood wil. Of dat het klaar is. En ik vroeg aan hem van aan het einde van het gesprek: joh, dit voelt wel zo zwaar wat je me nu vertelt. Hoe zou het voor jou zijn als we dit eens tegen God gaan vertellen? Want ja, jij moet het nu dragen, maar het is zo zwaar en het is zoveel. Er is een plek waar we het kwijt kunnen. Heb je dat wel eens gedaan? Nee, zei hij, bidden. Nee, ja, ik heb zodanig slecht geleefd dat bidden niet aan mij besteed is.
2: Het is een beetje religie wat we daar dan horen.
1: Ja, het zat ook blijkbaar in hem, hè?
2: Ja.
1: Gewoon, hij dacht van, ja, ik ben te slecht. Ik kan niet zomaar aankloppen.
2: Mm.
1: Dat zou wel een beetje schijnheilig zijn.
2: Ja.
1: Maar vind je het goed, vroeg ik aan Harry, dat we dat nu samen gaan doen? En hij vouwde dus voor het eerst in zijn leven zijn handen. Met mij, dus ik deed dat, hij deed mij maar na. En toen hebben we samen gewoon zijn hele levensverhaal bij God gebracht. En opnieuw tranen in zijn ogen. En vanaf dat moment is bidden eigenlijk een vast ritueel. Als ik bij hem kom, dan mag ik altijd met hem bidden of hij vraagt daarom. En dat laat mij zien dat er zomaar ineens ruimte kan ontstaan wanneer er geen ander alternatief meer is. Er is geen ander alternatief. Dus God staat dan voor de plek waar je alles kwijt kan. En niet alleen maar een plek, maar ook een persoon waar je alles kwijt kan. En je neemt hem als het ware bij de hand, maar hij neemt ook mij weer bij de hand door zijn eerst eerlijke verhaal kwetsbaar te delen met mij. En zo klop je, breng je het hoger dan alleen maar het plafond.
2: En God laat zich dus ook zien op
1: God
2: deze manier.
1: God laat zich zien, ja. Want hij staat er vanaf nu echt open voor.
2: Vind je dat nooit spannend? Want ik kan me voorstellen, jij treedt daar toch een beetje op als vertegenwoordiger van God. Ik zou dan persoonlijk denken, nou heer, dan moet u ook wel komen.
1: Ja, het is sowieso spannend. En wat ik vooral heel spannend vind, ik wil niet over de grens van de ander gaan. Ik wil niet gaan evangeliseren.
2: Waarom niet?
1: Nou, dan heers ik dus over de gewetens van de ander. Dus ik probeer echt te voelen van wanneer ontstaat er op een natuurlijke wijze ruimte voor God. Want ik vind het prima om iets nuancerend in te voegen. Dus dat je eigenlijk een perspectief binnenbrengt wat voor de ander op dit moment nog niet binnen beeld is. Maar ik wacht daar wel vaak mee.
2: Is dat omdat jij hebt geleerd dat God zich dus laat zien in die ontmoeting? En nou, we zeggen heel vaak dat hij een gentleman is. Dus dat hij op dat moment aanwezig, dat hem eigenlijk ook tevoorschijn luisteren van God is op die manier.
1: Ja, dat ja. Ja, tevoorschijn luisteren van God. Dus dat vraagt dus ook van mij een volkomen sensitiviteit voor wat God aan het doen is op dat moment.
2: Mm.
1: En ja, je hoort niet een soort stem of zo. En je krijgt niet een soort schouderklopje van dit is het moment. Het is heel erg fine-tunen in dat moment van zou dit het moment zijn? Dus daarom tast ik ook dat vaak wel af. Maar het gebeurt echt.
0: Nou, mooi. Het hele gesprek met Wim Wiersma vind je op de Brandstof Podcast en ook op onze website en in de Gronings Radio WhatsApp. Zometeen gaan we op zoek naar een roadtrip plaat. Muziek van de Lintzeg komt eraan en dit is Laudate. Ik geef mezelf aan u volkomen.

0: Ik geef mijn leven in de handen van de pottenbakker. Je hoorde Darlene zegt de Potter's Hand.
1: De roadtrip.
0: Ja, er zijn van die liedjes waar de lange reis naar Zuid-Frankrijk of nou, waar dan ook naartoe een stuk draaglijker van wordt. Ja, nummers waar je lekker mee kan meezingen of misschien wel meedansen, al gaat dat in de auto natuurlijk een stuk moeilijker. Ja, nummers die de kilometers laten smelten als sneeuw voor de zon en waar de hele auto blij van wordt. Ja, ik ben op zoek naar een ultieme roadtrip plaat. Nou, heb jij een goed ideetje? Welk nummer heeft jou door die lange autoreizen heen geholpen? Nou, geef hem door via de Grootnieuws Radio WhatsApp. En wie weet komt hij zo voorbij. Dus een ultieme roadtrip plaat. Je mag hem doorgeven via de Grootnieuws Radio WhatsApp. Ja, en dit kan er ook eentje zijn hoor. Gospel Boulevard. Nu en Lucas in de zomer. Dit is Oh Happy Day.

De Psalm Project en ik dank u voor het leven. En daarvoor hoor je Gospel Boulevard en Oh Happy Day. Zometeen het campingpreekje van Jacques Esselink. Is de roadtripplaat voor vandaag. En dat is een mooie uitnodiging om deze zomer diep te duiken. We gaan terug naar het jaar 1999 samen met Stephen Curtis Chapman. Dit is Dive.

0: uitgenodigd om flink het gaspedaal in te trappen op de Duitse autobaan of op de Route du Soleil. Jorde Steven Curtis Chapman. Dive was dat.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het campingbreekje.
0: Ja, omdat we niet vies zijn van een stukje verdieping, hier tussen 10 en 12 hoor je de hele zomer campingpreekjes. Een overdenking van een van de sprekers van de SCN Vakantiekerk. En deze week met Jacques Esselink. Hij is AI-theoloog en heeft het over vrijheid.
3: We lezen Galaten 4, vers 7. U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God. En als zijn kinderen bent u erfgenamen door de wil van God. Dit bekende vers uit het Nieuwe Testament gaat over vrijheid. En dat we juist, doordat wij kinderen van God zijn, daardoor geen slaven meer zijn. Deze boodschap lezen we niet alleen in de Bijbel, maar wordt ons ook door grote AI-bedrijven voorgehouden. We laten AI al het vervelende werk voor ons doen, zodat wij hiervan bevrijd worden en ons volledig kunnen ontplooien. Het ultieme streven voor de AI-bedrijven is algemene kunstmatige intelligentie, Artificial General Intelligence. Hetgeen een wereld oplevert die zo mooi wordt dat het wel de hemel op aarde lijkt. Elon Musk zei een aantal jaar geleden daarover dat niemand dan meer hoeft te werken, iedereen geld in overvloed heeft, elke ziekte kan worden genezen en iedereen kan doen waar hij zin in heeft. Let wel, Elon Musk is over dit scenario heel erg sceptisch, net als ik zelf. De belofte is al jaren dat nieuwe technologie ons vrijheid geeft, ons leven makkelijker maakt en we zo tijd overhouden voor leuke dingen. Echte praktijk is veel weerbarstiger. Zo zou de wasmachine in de jaren 50 van de vorige eeuw de huisvrouwen veel vrije tijd geven. Echter, men ging veel meer wassen. En wie weet nog de introductie van e-mail 30 jaar geleden? We zouden meer tijd overhouden. Nou, we weten allemaal waar dat toe geleid heeft. Wellicht meer onvrijheid dan vrijheid. Maar wat is vrijheid nu eigenlijk? Volgens Wikipedia is vrijheid de mogelijkheid om de eigen wil te handelen. Maar kunnen wij dat wel aan? Of geven we juist onze vrijheid uit handen doordat er voor ons gekozen wordt? De algoritmes van het internet bepalen wat we te zien krijgen en die van de streamingsdiensten bevelen ons muziek, films en series aan. Het lijkt erop dat deze algoritmes juist zo zijn afgesteld dat ze niet ten dienste staan van ons, maar van de makers, zodat we extra lang blijven hangen en toch misschien hier wel een slaaf van worden. De Galaten waren een gemeente die het aanvankelijk goed doorhadden wat het betekent om vrij te leven. In vers 3 en 8 van hoofdstuk 4 lezen we ook dat ze waren onderworpen aan de machten van de wereld en aan goden die helemaal geen goden zijn. En juist in vers 7 staat er dus dat ze geen slaven meer zijn, omdat ze een erfgenaam van God zijn. Echter, de Galaten zijn afgedwaald en vinden het belangrijker om met elkaar te discussiëren wanneer je nou een echte christen bent of niet. En het hete hangijzer in die gemeente was vooral of je je als niet-jood nou moest laten besnijden. Paulus reageert hier fel op in vers 9 en daar schrijft hij: hoe is het dan toch ook mogelijk dat u zich nu, terwijl u God hebt leren kennen, meer nog door God gekend bent, opnieuw tot die zwakke, armzalige machten wendt en daaraan weer als slaaf wilt onderwerpen? Ik denk dat deze oproep ook vandaag voor ons mag doorklinken. Zijn we daadwerkelijk geen slaven meer? Of zijn we toch stiekem verknocht aan onze apparaten? Zijn we daadwerkelijk in staat om weer vrijheid en dus verantwoordelijk hiermee om te gaan? Wellicht goed om hier zelf kritisch over na te denken en je des te meer te beseffen dat we allang echte vrijheid kennen in God. I'm no longer a slave to fear, I'm a child of God.
0: Jacques Esselink, een van de sprekers van de SCN Vakantiekerk. En meer info vind je op scn.nl/vakantiekerk. En dit zijn Toby Mac en Jamie McDonald.

0: goed nummer van Toby Mac en Jamie MacDonald. Je hoorde Ga Did It. Komen leuke appjes intussen binnen, onder andere van Tanja. Die is vandaag heerlijke vijgappelsham aan het maken. Ziet er goed uit en dat smaakt al heerlijk, als ik het zo mag geloven. Ja, en Lynn vertelt over een wat vervelendere situatie deze zomer. Ze had autopech toen ze naar Spanje ging rijden. Uiteindelijk is alles goed gekomen, de auto naar Nederland gebracht. En is je ook daar gemaakt. Nou, vakantie kon gewoon doorgaan volgens mij. Daan Hartgus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij wel eens autopech gehad tijdens vakantie?
1: Ja, één keer.
0: Ja, hoe ging dat?
1: Slecht. Nou, weet je, er beginnen allerlei lampjes te branden. Dat je denkt, moet dat nu? Hè? Sowieso dat lampje nu begint te branden. Maar moet ik naar een garage in mijn allerslechtste Frans?
0: Ja.
1: Het liep gelukkig goed. Ja, die man die zei dan, kan nog wel.
0: Hè? Ja.
1: Maar dan in zijn Frans.
0: Dat kan niet.
1: Maar ik dacht, en toch rijd ik niet lekker naar huis.
0: Nee.
1: Het ging goed. Maar ja, gevoel is niet lekker dan. Ja.
0: Nou, ik heb een keer gehad dat de auto echt in de fik vloog. De motorkap die stond open, hadden we opengezet. Want alle lampjes gingen branden, inderdaad. En er kwamen echt vlammen uit. Ja, nou, echt ellende. De auto die was net gemaakt. Was een van mijn vrienden die had de auto meegenomen.
1: Ja, goede vriend.
0: En de monteur die had iets in de auto laten zitten. Iets van een gereedschapstuk. Nou, goed. Uiteindelijk zijn we wel op onze bestemming terechtgekomen. En we zijn met een super luxe auto dankzij de verzekering terug naar Nederland gebracht.
1: Mooi.
0: Yes.
1: Ja.
0: En zo meteen de lunchroom, hè?
1: Jazeker.
0: Kijk, nog iets op het menu?
1: Nou, onder andere, ik ben echt... Vanavond zien we het licht even niet, hè?
0: Nee, de zonsverduistering.
1: Ja. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd naar wanneer mensen misschien het licht juist wel gezien hebben.
0: Oké. Nou, je reactie.
1: Welk licht dan ook, hè?
0: Ja.
1: Kan van alles zijn.
0: Je reactie mag je kwijt via de Gronings Radio WhatsApp. En veel plezier zometeen met Daan.
2: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
5: Super schone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor €22. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
6: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Zo heb je een eerste klas Samsung Galaxy Chromebook Go met Intel Celeron processor voor €199. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
7: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
8: Grootnieuws Radio.
9: Het christelijke radiostation.
8: Het ANP-nieuws van 12 uur.
10: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. In Rotterdam zijn vannacht niet alleen de rechtbank, maar ook gebouwen van het UWV en de reclassering beklad. Overal staan dezelfde teksten. Met rode verf is onder andere het woord pedofiele gespoten. De bekladde gebouwen in Rotterdam liggen niet ver van elkaar. Wie erachter zit is nog een raadsel. Blijf in Rotterdam, want de politie daar is al ruim 2 maanden op zoek naar een man die een vrouw seksueel heeft misbruikt. Het gebeurde in een stadspark in Rotterdam-Zuid. Om de dader sneller op te sporen heeft de politie beelden gedeeld waarop de verdachte herkenbaar te zien is. Een deel van ongeveer 80 Nederlanders die tijdens de aardbeving maandag in Colombia waren via reisorganisatie Sawadé vliegen vandaag naar huis. Een andere groep vertrekt vrijdag en 2 blijven nog een week. Via D-reizen en 2 andere organisaties zaten er ook Nederlanders in Colombia, maar niet in het aardbevingsgebied. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen dan wordt het tropisch warm. En tot zover het ANB-nieuws.
8: Grootnieuws Radio Verkeer.
11: ANWB. Er zijn een paar problemen op de weg. De A58 Bergen op Zoom Breda is in beide richtingen dicht door een autobrand. Richting Breda is dat voor de afrit Wouwse Plantage. Omrijden kan over de A4, A59 en dan de A17. Richting Bergen op Zoom is de A58 daardoor ook dicht tussen Roosendaal en Heerlen. Omrijden kan ook via diezelfde route. A17, A59 en de A4. Verder rijdt het langzaam op de N57 van Middelburg naar Brouwersdam bij Seroskerken. Daar is de vertraging een kleine 10 minuten.
1: Geen woorden, maar daden, dat wordt hier straks gezongen.
12: When my life song sings to you.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we ook alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
15: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
13: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99. Veel vitamines voor weinig.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
16: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar €1,89. Jij meldt het voordeel zo binnen.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
8: De Lunchroom.
9: Met Daan Hartgers.
8: Het christelijke radiostation.

0: Welkom in de lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Casting Crowns. Woensdagmiddag. Goedemiddag zeg. We zitten weer helemaal nokkievol hier. En dat vinden we hartstikke leuk. Ja, binnen zitten we vol, buiten zitten we vol. Vitrines liggen vol. Muzikale lunchkaarten zijn weer vol. Nou, ik zou zo zeggen, maak je hoofden maar leeg. En laat ze vullen met heerlijke muziek. Zoals nu van Red Worship en Lizzie Morgan. En eerst meezingen met Joke Buijs.

0: Red Worship, Lizzie Morgan, Alpha en Omega. Daarvoor Joke Buijs.
1: De dagtekst.
0: Die krijg je elke dag in de lunchroom rond kwart over één. Kwart over twaalf, herstel. Dagtekst komt vandaag uit Romeinen 14, vers 1. Waar staat: aanvaard degene die zwak staan in het geloof en ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Dus aanvaard degene die zwak staan in het geloof en ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. De dagtekst van vandaag.

Tyler Smith, Ken Walker Smith, Home. Wat een mooie plaats, zeg. En daarvoor, wat was het, ik denk alweer inmiddels, nou, ruim 25 jaar geleden. Toen kwam wat mij betreft een van de mooiste Nederlandstalige albums uit, Dichterbij, van Ralph van Manen. Met daarop juweeltjes als Niet zonder afscheid, Altijd bang en deze van zojuist, hè. Met mijn ogen dicht. Nooit zal ik je stem weer horen, alles lijkt kapot sinds de dag dat jij verdween. Ik voel me vaak verloren, zoveel dingen nam je mee. Toen jij het leven losliet, was er nog zoveel niet gezegd, was er nog zoveel onbesproken en niet uitgelegd. Nou, ik zou zo zeggen, je weet nooit precies wanneer het eind komt. Gebruik die tijd hier.

0: kunnen met van alles en nog wat lopen te puzzelen. Misschien wel lopen te worstelen met schuldgevoelens, angsten, onzekerheden, verslavingen, waar dan ook aan. In dit lied van zojuist werd gezongen dat daarmee gebroken kan worden. Break Every Chain. Aansluitend hoorde je U Maakt Mij Vrij. Het is 12:30. Eens even kijken naar het weer voor vandaag, vanavond en morgen namens Buienradar. Vanmiddag is het volop zonnig, onbewolkt, 26 graden in het noorden, 32 in het zuiden. En vanavond is het helder weer, waardoor die zonsverduistering goed overal zichtbaar is. Morgen zonnig, droog, op veel plaatsen tropisch warm zelfs morgen, 32 tot 36 graden.
1: De lunchkaart.
0: Dan weet je dat, dan ben je gewaarschuwd. Ja, er is toch niks aan te doen. Ja, beetje kalm aan, hè? En rap een beetje. Even kijken, hier hebben we de muzikale lunchkaart voor. Klopt dit, jongens? 12 augustus, hè? Ja, 12 augustus. Mooie kaart, zeg. Ja, het is elke dag zo. Prachtige kaart. Daar gaan we. Ik heb twee menus voor je klaarstaan. A en B. Dus A en B. Welke wil je straks helemaal horen en waarom? Daar gaan we.
1: Menu A.
0: Met daarin, met één hart en stem, you're gonna.

0: prachtig zeg.
1: Daan Hartgers.
0: De keuze is aan jou. Ja, zeg het maar. Wat gaan we straks uitserveren? A of B? En waarom A of B? Kom maar door met je bestelling vanaf nu.
2: De Lunchroom.
1: Het christelijke

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
4: Let me hear the worshipers!

0: Zo. Ja, ja, en zo begon de zon nog warmer te schijnen hier in onze lunchroom. Every Praise, daarvoor Doxology. Eeuwenoud lied is het eigenlijk al, hè, door heel veel muzikanten bewerkt. En deze van zojuist, die bleef qua tekst het meest dicht bij het origineel. Hè. Praise God from whom all blessings flow. Mark Schultz, lofprijzing aan God. En dat is ook wat Doxology betekent. Ondertussen komen er nog steeds bestellingen binnen voor menu A of menu B. Ik pak er nog even eentje bij, dat is die van Emmanuel. Wat een onmogelijke keuze. Sorry hoor. Twee topmenu's. A, nee, B. Nee, doe toch maar A. B.
1: Menu A.
0: Met één hart en stem. Met You're Gonna Be Okay. En

0: Dat is het niet geworden.
1: De lunchkaart.
0: Nee, er kwamen absoluut meer stemmen binnen voor menu B. Dankzij onder andere Erwin die zegt, ja, CC Winans zit erin, hè, dan is het altijd raak. Ida zegt, ja, in A zat dan wel Phil Wickham, maar ik kies toch voor B. Dat deed ook André, Brian, Jeannette, Eline, Lianne, Mirjam, Marco, Maarten, Nathan. En zo kan ik nog wel even doorgaan. We gaan luisteren naar menu B. Met daarin Mijn hart verlangt naar u, Goodness of God en To Save My Life.
2: De lunchkaart.
0: Ja, begint hij nog? Nou, moet een beetje op

0: Ja, tja, tja. Begrijp wel waarom jullie hiervoor kozen.
1: De lunchkaart.
0: Wat een mooi menu, zeg. Dat was menu B. Daar wordt nog steeds op gestemd, trouwens. Maar dat was hem al helemaal, hè. Mijn hart verlangt naar u, Kees Kraaienoord. Te lang dat lied niet meer gehoord. Erg mooi. Goodness of God zat er ook in. Cici Winans natuurlijk. En je hoorde To Save My Life. Het is 1 uur, althans bijna morgen. 12:30 krijg je een nieuwe kaart.
2: Mam, waar is mijn zwemband?
3: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
4: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
5: Geeft ruimte.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
4: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
8: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
10: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft Luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
11: Grootnieuws Radio.
12: Het christelijke radiostation.
11: Het ANP-nieuws van 1 uur.
13: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Er komt een stille tocht voor de vrouw die afgelopen weekend werd doodgeschoten in Den Haag. De herdenking is morgenavond en dan wordt er ook aandacht gevraagd voor femicide. Iedereen wordt gevraagd om in het wit te komen. Voor de dood van de vrouw zit een verdachte vast. Het is de vader van haar kinderen. Wie met zijn boot door Noord-Holland vaart, moet vanaf morgen bij 12 sluizen rekening houden met vertraging. Die gaan voor de pleziervaart minder vaak open door de droogte. De dijkgraaf wil voorkomen dat er te veel zoutwater bij zoetwater komt. Voor bijvoorbeeld vrachtschepen blijven de sluizen bij onder meer Amsterdam en Zaandam wel open. Een staking van beveiligers op Schiphol komt steeds dichterbij. De vakbonden onderhandelen al een tijdje over betere omstandigheden en minder werkdruk voor beveiligers, maar zonder resultaat. Ze geven Schiphol en de beveiligingsbedrijven nog een week om met een goed voorstel te komen, anders komen er acties. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en het wordt 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen wordt het tropisch warm. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Grootnieuws Radio Verkeer.
14: ANWB. Er zijn wat problemen in het zuiden van het land. De A58 is nog altijd dicht van Berg op Zoom naar Breda door een autobrand bij de afrit Wouwse Plantage. Ze zijn aan het opruimen, maar Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog wel een paar uur duurt. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Op de A17 is de vertraging nu een half uur van Dordrecht naar Roosendaal voor knooppunt De Stok. Verder staat er file op de N59 in beide richtingen bij Oude Tongen. Daar heb je zo'n 10 minuten op onthoud door een bermbrand.
0: Wat is nou leuker dan op de camping 's avonds, hè, bij een kampvuurtje met de gitaar en veel gezelligheid liedjes te zingen? Nou, deze zal het vanavond goed doen tijdens de zonsverduistering. We gaan hem zo dadelijk al even oefenen met ons allen tezamen. Zingen maar.
15: Now ja. Our sin and shame are gone.
0: Ja, dat gaat goed, ja.
15: Only by your royal blood.
16: Now mothers. Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
17: Hallo.
18: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
17: Ja hoor.
18: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
17: Tuurlijk.
18: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
17: Ja.
19: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
1: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
20: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
21: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
22: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
23: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfse vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
24: De Lunchroom.
25: Met Daan Hartgers.
24: Het christelijke radiostation.

0: De Lunchroom.
1: Met Daan Hartgers.
2: En met Rent Collective. Goedemiddag. Vanavond is het wat moeilijk te zien. Die zon zien zakken in de zee. Ja, er treedt namelijk een historische verduistering op. Vanavond pak een beet zo tussen 7 en 9 uur. En die verduistering gaan we massaal bekijken. Althans, dat concludeer ik uit het feit dat er enorm veel van die speciale brilletjes zijn verkocht. Na die verduistering wordt het uiteindelijk weer lichter, al zet je je brilletje alleen maar even af. En dat bracht mij bij de gedachte, wanneer heb jij ooit het licht gezien? Wanneer werd het ooit lichter in jouw leven? Hoe zag dat eruit? En hoe was het om vanuit het donker het weer lichter te zien worden? Laat het ons weten, dat kan via onze Grootnieuws Radio app. En ja, dat kan gebeurd zijn door onder andere de liefde van je leven te ontmoeten, door weer gezond te zijn verklaard, door, zeggen ze, een vernieuwd geloofsleven, door een betere financiële situatie. Nou, het kan van alles zijn. Dus wanneer heb jij ooit het licht weer gezien? Wanneer werd het lichter in je leven? Laat het ons maar weten via onze Grootnieuws Radio app.

0: Ze stond hier nu al in onze lunchroom. Charity Gale, over een week of twee staat ze in Engeland. Op het grote Big Church Festival, waar alle grote gospeltoppers staan. En ze staat over een paar weekjes in Ahoy, Rotterdam, samen met Cici Winans. Thank you, Jesus, for the blood.
1: De plaat die je raakt.
0: Er zijn van die liederen die je terug doen denken aan een bepaald moment. Zoals de, noem eens, geboorte van een baby. Of je terug doen denken aan een begrafenis. Of ze doen je terugdenken aan een historisch mooi concert. Een gebeurtenis als de zonsverduistering. Maar soms raakt een liedje gewoon elke dag eigenlijk. Henk, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Daan.
0: En jij hebt dat, hè, met zo'n lied waarvan je denkt, ja.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, het is elke dag.
2: Ja, ik vind het een heel mooi lied.
0: Wat heb je met dat lied, Henk?
2: Ja, nou, het heeft best wel een hele diepere betekenis. Doordat ik, als ik dan dit lied hoor, dan denk ik van, dan mag ik weer naar die rivier waar water is, levend water. En hij was me schoon. Mm-hmm. Dat is wel heel diep. En als ik hierachter naar buiten kijk, dan zie ik ook iedere keer op de rivier de IJssel. Mm-hmm. En ja, en als we de aanvaarden, nou, we doen wel eens in de kerk liederen zingen met elkaar. En ja, dan is altijd de eerste wat naar boven komt, is die rivier.
0: Ja.
2: Dus ja, het doet mij enorm veel als ik dit lied hoor.
0: Ja. Maar als je nu naar dat water kijkt, staat ook heel laag, Henk.
2: Ja, het staat wel op zich. Het valt nog niet helemaal tegen, maar je ziet wel dat er een niveauverschil in zit. En ja. met de winter, ja.
0: Ja. En zo is het ook in ons leven toch, Henk, af en toe?
2: Ja, zeker. Ja, we hebben ups en downs. Dus, we hebben die rivier gewoon nodig om onze dorst te lessen.
0: Levend water, Henk.
2: Levend water, ja. Dat is het zeker, Daan.
0: Jij steekt op zondag je hand op om het lied te willen zingen. Weer, hè, met z'n allen. Je stak nu ook je hand op en we gaan het gewoon draaien voor je, Henk.
2: Geweldig, Daan. Dank je wel.
0: Geniet ervan. Doeg.
2: Ja, dank je wel. Groetjes.

0: Mighty to Save, Hillsong Chapel, daarvoor De Rivier. En dat is het lied dat het hart raakt van Henk, elke dag weer. Het is 1:30 precies. Tijd voor het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar. Vanmiddag is het volop zonnig, onbewolkt, 26 graden in het noorden, 32 in het zuiden van het land. Vanavond is het helder weer. En daardoor is die zonsverduistering goed te zien, dus dat is een mazzeltje. Morgen op veel plaatsen droog en zonnig, dan wordt het tropisch warm. 32 tot 36 graden morgen.
1: Daan Hartgers.
0: We hebben het vandaag niet over de zonsverduistering, maar wanneer heb jij het licht gezien? En dat kan op allerlei verschillende manieren geweest zijn natuurlijk. Nou, laat het ons weten en dat kan via onze Groot Nieuws Radio app.
2: De Lunchroom.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open. De open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu wie nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: retorische vraag was dit van Chris Tomlin, waar dus eigenlijk geen of nou ja, één antwoord op te geven is. En dat is ja. Hè. Is God het eigenlijk niet waard om alle eer van ons te ontvangen? Hij heeft alles gegeven, verdient daarom wel alle lof en liefde en toewijding. Doesn't he deserve it all? En daarvoor hoorde je Martijn Buwalda met Uw liefde laat nooit los.
1: De lunchroom.
0: Zo.
2: Schuif aan bij Daan.
0: 13:50. En dan weet je het wel, hoe laat het is. Dan kun je aanschuiven hier in onze lunchroom. We hebben het vandaag over die zonsverduistering. Of nou, maar eigenlijk andersom, hè. Wanneer heb jij ooit het licht weer gezien? En dat kan op allerlei manieren gebeurd zijn. Freek die zegt, nou, ik zag ooit een schitterend licht toen er een schitterende verschijning voor mij stond. Van iemand die later mijn vrouw werd. En dat is José. Oh, dat is mooi, Freek. Johan zegt, nou, ik zag het licht weer toen ik uit een diep dal wist te klimmen. Een dal van zorgen en gepieker. Mijn vrienden trokken mij eruit toen. Al dus Johan. En dit is een indrukwekkend verhaal van Roel. We gaan luisteren naar Roel.
3: Hoi Daan. Ja, jij vraagt wanneer je het licht gezien. Dan bedoel ik, doe je waarschijnlijk mee Gods nabijheid. Nou, dan heb ik wel even iets, ik denk toch wel apart. Vorig jaar september kreeg ik een acuut slikprobleem. En daarbij was het zelfs op een zaterdag zo erg van, praten we over uren of praten we over dagen? Dat kan niet meer zo zijn. En de dagen daarna, ja, met de medicijnen, wat verruiming gekregen, oorzaak nooit gevonden. Alles wel vanzelf opgelost. Maar als je het licht mag zien, Gods nabijheid mag ervaren, is het die week. Mensen waren bezorgd dat ik het niet zou halen. Er is veel gebeden ook. Door gemeenteleden, familie, gezin, alles. En ook het ziekenhuis waren ze echt verbaasd hoe ik ermee omging. En ik heb toen die dagen zo'n rust ervaren. Beter dan slijm je longen in lopen, dat we terug moeten hoesten. Niet kunnen eten, eigenlijk ook niet kunnen drinken. Maar toch maar proberen, weet je, om de spier die eigenlijk verlamd was of die gewoon niet meer werkte, dat weten we ook niet. Niet meer functioneren, waardoor het vocht in mijn keel blijft staan en niet de slokdarm in ging. Ja, dat is totaal niet aan te raden. Maar het is echt de mooiste week van mijn leven geweest.
0: Dankjewel, Roel.
2: Het Christelijke Radiostation.

Je hoorde God doet iets nieuws en daarvoor Turn Your Eyes Upon Jesus. Het is alweer 10:50, zie ik. Tijd gaat snel. Zullen we eens even kijken wat Hans gaat doen straks na 2:00.

de meest donkere momenten van haar leven heeft ze zelf ervaren dat God haar opbeurt, met haar meeloopt. When I Fall, dat zong Katie Nicole. De lunchroom gaat sluiten. Hans is hartstikke druk met de voorbereidingen van Backstage. Maar hij is hier straks natuurlijk na tweeën met onder andere Twyla Paris. Geniet ervan.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Ik wil bij de brandweer, later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
4: Heel veel halen, heel weinig betalen. Bij Trekpleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 2 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Ronald Remmelswaan. Twee mannen staan voor de rechter die in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn twee meisjes zouden hebben verkracht. Ze werkten er als invaller en een van de mannen heeft nu bekend. De meisjes waren 14 en 15. Ze werden opgevangen omdat ze slachtoffer waren van loverboys. Let vanavond tijdens de zonsverduistering extra goed op kinderen, waarschuwt een oogarts van het Erasmusziekenhuis in Rotterdam. Kinderen lopen extra risico op onherstelbare oogschade wanneer ze vanavond rechtstreeks in de zon kijken. Sowieso moet je je ogen beschermen met een eclipsbril, maar die zijn op veel plekken uitverkocht. Er is een nieuw snelheidsrecord met een waterstofauto neergezet. Op een zoutvlakte in de Amerikaanse staat Utah haalde iemand er ruim 650 km per uur mee. Dat is ruim het dubbele van het vorige record, 22 jaar geleden. Achter het stuur zat niet een gewone autorijder, maar een straaljagerpiloot. En dan het weer van Weer Online. Zonnig en warm, 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Morgen tropisch warm, dan wordt het 30 tot 37 graden. Vrijdag ook. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB. Nog altijd is in Brabant de A58 dicht na een autobrand van Berg op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage. Het bergen duurt nog een paar uur, verwacht Rijkswaterstaat. En omrijden kan intussen over de A4, de A59 en de A17. Het staat ook vast op de A4, maar dan naar Amsterdam, tussen Hoogmade en knooppunt Burgerveen. Daar heb je door een pechgeval 10 minuten oponthoud. De rechterrijstrook is dicht. En op de A15 sta je een kwartier in de file van Gorkum naar Rotterdam. Het is druk tussen Sliedrecht en Hendrik Ido Ambacht.
11: Over 2 weken staat een concert gepland van For King & Country. En ik ben daar in mijn hoofd al een klein beetje mee bezig. Want ik hoop de jongens natuurlijk daar te spreken. En in die gedachte speelt ook hun zus nog wel een rol. En haar horen we nu met het lied Breathe, Rebecca St. James.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AHA vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
13: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking, Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app.
14: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
15: Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
17: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Jegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
18: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
19: Backstage
20: met Hans van Vuren.
19: Het christelijke radiostation.

0: Heerlijk hè, hoe muziek werkt. Dat je een lied hoort en dat er allerlei herinneringen boven borrelen. En dat gaat nog vaker gebeuren, want we hebben een uitzending opnieuw met heel veel zomerclassics. Straks Twilight Paris.
1: Hello, this is Lauren Daigle.
2: Can I see a great news radio? Is Joel and Luke here with Fakir Country?
3: Hey, this is Andrew Ripp.
4: Hey friends, I'm Natalie Lane.
5: Met Hans van Vuren.
0: Maar eerst ook nog een heleboel andere dingen. Dingen van dit moment. Dingen die je momenteel herinneringen geven. Wellicht heb je de nieuwe plaat, het nieuwste plaat van Lef mee op vakantie genomen. En denk je, oh ja, nu moet ik weer even terug in gedachten naar Spanje. Als ik dit hoor. Kleine sprankjes hoop.

0: wilde boot. Voor de Colton Dixon en de kleine sprankjes hoop kwamen van Lef.
1: Groot Nieuws Radio
2: Zomerclassics.
0: Weet je wat ik leuk vind aan deze serie van Zomerclassics? Is dat je soms ook weer even met je neus op de feiten wordt gedrukt. Dat je misschien wat vergeetachtig raakt. Dat je sommige artiesten een beetje vergeet. Stel dat ik je nu zou vragen, wat zijn je hele bekende muzikanten, vrouwen, zangeressen dus, uit de jaren 80? Logischerwijs denk je dan aan Amy Grant, aan Sandy Patty, wellicht aan Kim Boyce, misschien aan Margaret Becker. Maar zou je heel snel aan Twilight Paris denken? Als dat zo is, laat even van je horen, want dat vind ik leuk. Dan was ik even daarmee bezig, want Twilight Paris heeft natuurlijk een paar hele mooie nummers gemaakt. En ze was op 1984, was ze op de Eeuwjongerendag. Die plaat die heeft hier in Nederland ook behoorlijk gescoord. In Amerika ook overigens. En ik moet eerlijk bekennen, ik hou hier ook even wat hitlijst statistiekenboeken bij. Van joh, hoe zit dat nou echt? Wat kloppen de feiten wel een beetje? En ik schrok even toen ik zag dat alleen The Warrior as a Child in de CHR hitlijst op nummer 1 stond. Want zij had het toch wel beter gedaan. Maar goed, zij maakt soms ook wat rustiger muziek. Dus ik had een andere lijst nodig. De AC, en de Adult Contemporary, oftewel iets volwassener sound. Nou was zij zelf natuurlijk een jonge zangeres. Maar haar muziek werd door diverse generaties lief genomen. Hoe zeg je dat? Leuk gevonden. Ik denk dat dat een betere omschrijving is. En met die lijst in de hand gaat het al een stuk beter. Ik noem alleen de nummer 1 noteringen voor Twilight Paris. In 1984, The Warrior as a Child. 1986, Runner, maar liefst 9 weken op 1. 1987, Prince of Peace, 6 weken op 1. 1988, Every Heart That Is Breaking. 1988 ook, True Friend. Dan bladeren wij verder. 1989, Sweet Victory, I See You Standing. 1990, 2 weken op 1. Nothing But Love in 91. 91 ook, The Joy of the Lord. En I'm Still Here. Destiny in 92. God Is in Control, 94. 4 weken op 1. Neither Will I in 94, dan The Time Is Now, 95. En zo gaat het nog even door. Run To You, we hebben hier I'm Not Afraid Anymore. Joh, die heeft een lijst met nummer 1 hits. En toch moet je dan kiezen. En die keuze die stond er vast. Want dit is echt wel een pareltje. 1993, God Is In Control.

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit dit dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Groot Nieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: Ik val.
1: Als ik val, wil ik vertrouwen op eeuwige handen. Een lied dat altijd hoog scoort, ook in de top 1008. En we gaan zien hoe dat ook dit jaar weer gaat zijn.
2: Nieuw uit Nederland.
1: Dat was natuurlijk Irma, die nu aandacht voor muziek van Christian Verwoerd en Shanne van Duinkerk. En ik sprak Christian eerder dit jaar over dit lied. En als ik me goed herinner, zei hij, ik wilde graag iets doen met Shanne van. Simpelweg omdat ik vond dat zijn stem gehoord moest worden. Nou, dat is dan behoorlijk gelukt, want ik zie hier op YouTube dat het liedje bijna 100.000 keer bekeken is. Ik weet niet of dat door één of twee personen is gebeurd, of door tienduizenden. Laten we uitgaan van het tweede. In elk geval gaan wij vandaag luisteren naar deze uitvoering. Het is een worship-klassieker, geschreven door Eva-Lena Helmark, en het heet You Deserve the Glory.

0: These Are The Days, dat was Lauren Daigle. En daarvoor hoorden we Christian Verwoerd en Shannon van Duinkerk met You Deserve The Glory. Ik heb een vraag aan je en dat is even van persoonlijke aard. Ik zei het gisteren al, ik was even aan het worstelen met mijn leesbril. Ik heb sinds een paar weken, denk ik, een leesbril. En sindsdien merk ik dat dat lezen lastiger is als ik hem niet op heb. En dat het wel nog sneller lijkt te gaan dan voorheen. Waarom heb ik een leesbril? Omdat we natuurlijk hier ook regelmatig met cd's werken. Die lettertjes zijn echt heel klein. In mijn Bijbel was het ook al een probleem. Een boek lezen soms. En nu denk ik, ja, als ik hem niet heb, dan vind ik de letters nog ingewikkelder. Hebben andere mensen dat ook? Ik ben gewoon even... ben ik voor vandaag even mee aan het worstelen. Maar goed, we hebben hier een dagtekst die op wat groter formaat op mijn scherm staat. Dus dat gaat wel lukken.
1: Dagtekst.
0: Die lezen we vandaag in Romeinen 14, vers 1. Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Romeinen 14, vers 1. Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. En dan een lied gebaseerd op Job 38. Het is van Cyrano. Het heet Waar was jij?

0: Ladies Adonai. Eigenlijk is me voor het eerst pas opgevallen wat een leuke vioolpartij daar ook in zit. Maar goed, misschien ben ik gewoon niet opgelet de afgelopen 20 jaar. Praise Adonai, dit was Paul Beloch. En daarvoor, Waar was jij? Muziek van Sierra Noah. Het komt op een EP die volgende week gaat verschijnen. Ik moet liegen. Over 2 weken gaat die uitkomen. En volgende maand, op 25 september, gaat ze daar een presentatieconcert bij geven. Misschien interessant om even te weten. Het is in Apeldoorn. Kijk even op haar socials als je er meer over wil weten. 25 september, presentatieconcert van Dwars door alles heen. En gisteren heeft zij daar meer informatie over gegeven. Namelijk dat er nog een extra liedje op die plaat komt. Niet alle titels kennen we nog, maar er komt ook een vertaling op van In Jesus' Name van Katie Nicole. En dat heet dan ja In Jezus' Naam. Nou, dat is een vrij letterlijke vertaling. Ondertussen hebben we ook wat reacties op de vraag, ja, hoe zitten andere mensen met hun leesbril? Heb je dan ook dat als je me afzet, dat je denkt, oh ja, mijn ogen zijn er echt niet beter van geworden? Nou, dat lijkt herkenning te geven. Bijvoorbeeld van Jaap. Jaap geeft aan, ik heb precies hetzelfde. Bas zegt, ik heb moeite met lezen als ik de tekst op een pakje kaas wil lezen. Dus, nou ja, herkenning. Dan gaan we nu naar een zomerclassic.
1: Groot Nieuwsradio.
2: Zomerclassics.
0: Ja, een van de bekendste liederen uit de historie van de christelijke muziek. Het moment dat Larry Norman zich afvroeg, moeten we echt alle goede muziek buiten de kerk gemaakt worden? Why should the devil have all the good music? Ja, en dat lied heeft door de decennia heen toch behoorlijk wat weerklank gevonden. Hij vond eigenlijk, toen hij tot geloof kwam, dat hij merkte, ja, de muziek in de kerk is een beetje suf vergeleken bij dat wat ik buiten de kerk hoor. Dat moet toch niet zo zijn. Nou, daar heeft hij samen met een heleboel anderen wat aan gedaan, vond hij. En ik dacht, nou, gewoon leuk die oorspronkelijke versie draaien, maar nu ik er nog eens over nadenk, dacht ik misschien ook wel leuk. Het is half augustus, een gevoel dat er eigenlijk een Flevo Festival had moeten zijn. Dus we pakken die beroemde Live at Flevo plaat erbij. Waarop Larry Norman vergezeld wordt door de Finse band Q-Stone. Zij begeleiden hem en we gaan luisteren. En Larry heeft zelf ook nog wat te zeggen.
3: Some people say rock and roll is of the devil. I don't believe that. Came from the church. Belongs to the church. There's a good world that God has created here. He's given us everything. The devil has tried to steal it. I don't know why the devil should have anything. Anything. Not your soul, not your life, not your marriage, not your future, not your music. A one, two, a one.

0: aardig is uw naam. We hoorden Reijer en Mirjam Kerkhoff. Daarvoor Why Should the Devil Have All the Good Music van Larry Norman. Nu Matt Rappen, Life and Breath.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Pak je kans. Deze week de 15 mm OSB 3 constructieplaat voor maar 11,49 per stuk. Karwei, maak het mooier.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
3: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week maar liefst 2 flessen Lipton Iced Tea van 1,5 liter per besteding vanaf €35. Op is op en opschieten, want het geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
4: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Thijs en Jorieke.
6: Live.
7: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
6: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
7: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
8: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
7: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
9: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
8: Tot dan!
10: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.

0: who gives the gift of life and breath.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 3 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Colombia krijgt geld van de EU na de zware aardbeving eergisteren. Ruim 2 miljoen euro. Dat is onder meer voor medische hulp, schoon water en onderdak, zoals tenten. Ook het Duitse Rode Kruis geeft geld. De zware beving heeft vooral in het midden en westen van Colombia schade aangericht. En er zijn al 200 doden geteld. Op veel plekken worden dijken extra gecontroleerd vanwege de droogte. In Noord-Holland en Friesland gebeurt dat deze week. Volgende week ook in Utrecht en Zuid-Holland. Daar zijn vorige week al problemen ontdekt. In sommige dijken zitten scheuren. Dat levert nog geen direct gevaar op, maar de scheuren moeten wel snel worden gedicht. Spanje maakt zich op voor de totale zonsverduistering van vanavond. Er worden allerlei maatregelen genomen om alles veilig te laten verlopen. Zo zijn er honderden speciale plekken ingericht om naar het spektakel te kijken. Wegen naar kwetsbare natuur worden afgesloten, omdat de kijkers per ongeluk brand kunnen veroorzaken. Het weer nog van Weer Online. Het is warm met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Ook morgen veel zon en 30 tot 37 graden. Vrijdag ook tropisch. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
2: ANWB.
4: Er staan een paar flinke files. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat het helemaal vast tussen de afrit Soest en Amersfoort-West na een ongeluk. Er is maar één rijstrook open en de vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. De A58 is ook nog dicht van Bergen op Zoom naar Breda bij de afrit Wouwse Plantage na een grote autobrand van vanmorgen. Het gaat nog uren duren voor de weg vrij is, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden richting Breda kan over de A4, A59 en A17. Verder staat er file op de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en Dordrecht, de vertraging is een kwartier. En op de A2 in het zuiden is een ongeluk gebeurd. Van de Belgische grens naar Eindhoven bij Maastricht. Het kost je nu 40 minuten extra.
5: De zomerclassic zo duidelijk van de Amerikaanse band Cela. Zij hebben een lied dat Isango heet. Dat is Lingala. Het is een Afrikaanse taal. En waarom ze dat zingen, dat gaan we ontdekken. Eerst muziek van Battle Music.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas Bosch 18 volt klopboor Easy Impact van €139 voor €89,99. Dat zeg ik.
6: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: nieuwe.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Superschone prijzen bij Trekpleister. Nu heel veel Witte Reus wasmiddel. 2 voor 22 euro. Dus ren naar de winkel of ga naar trekpleister.nl.
4: Backstage.
5: Met Hans van Vuren.
4: Het christelijke radiostation.

0: Starlight hoorden we van Battle Music.
1: Hi, it's Matt Redman here.
2: Hey, this is Megan Woods.
3: Hey, my naam is Albert Smelt van de band Trinity.
4: I'm Jordan Felice.
5: Hey guys, Rachel Lampe here.
6: Met Hans van Vuren.
0: We gaan luisteren naar muziek van Eline. En ik zie de titel van haar lied en ik moet toch denken aan een Facebook-bericht of een Insta-bericht, social media-bericht dat zij gisteren deelde wat er te voelen valt. Nou, te voelen valt is dat zij zwanger is en dat ze zich de afgelopen weken behoorlijk beroerd heeft gevoeld. Dagelijks werd er overgegeven. Op de social media gebruikt ze daar een ander woord voor, maar dat zal ik je voor dit moment even besparen. Inmiddels voelt ze zich wel een stuk beter en ze hoopt dat het overgeven, dat dat een beetje wegblijft. Wat er te voelen valt.

0: Your Love, Defense Me, dat was Matt Maher.
1: Groot Nieuws Radio, Zomerclassics.
0: Een hele zomerse classic nu van de band Cela. Het komt van een album uit 2004. Ik heb het over de Amerikaanse Cela en dat album heet Hiding Place. En dat was de tijd dat Nicole Smit nog zangeres van de band was. Tegenwoordig is het natuurlijk al een hele tijd Amy Perry. Maar Nicole was de oorspronkelijk zangeres van de band. En zij is de zus van Todd Smit. En die zit er nog steeds bij. Nou wil het geval dat zij zijn opgegroeid in Centraal-Afrika. Waarschijnlijk in Congo, dat is me niet helemaal helder. Maar daar in die omgeving. En daar spreken ze twee verschillende talen. Of meerdere verschillende talen. Maar in ieder geval het Lingala en het Kituba. En in eerste instantie was ik toch benieuwd, ja, welke taal is dit nou? Dit is Sengo, want wij snappen er niet zo heel veel van. En dus ik heb even hulp gevraagd aan het internet. En het internet vertelt mij dat het grootste gedeelte in het Lingala is. En dat het slotgedeelte in het Kituba is. Dus dat zijn twee verschillende Afrikaanse talen in dit lied. Nou, dat wordt gezongen en we snappen er, nou, tenzij je daar die talen natuurlijk kent, snappen niet zoveel van. Dus ik heb even om een vertaling gevraagd. In de kern zegt het lied het volgende: er is heel veel vreugde voor wie in Jezus gelooft. En er is veel verdriet voor wie hem afwijst. Satan, ga weg, want ik wil Jezus dienen. En in vrede gaan wij onderweg naar de hemel. Nou, vervolgens nog een stukje, maar nou, dat hoor je vanzelf. Wij gaan luisteren naar hele vrolijke zomerse muziek van de band Cela uit Amerika, Asengo.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship,

0: Dat is een klassieker. Praise You in the Storm van Casting Crowns. En daarvoor op zijn Afrikaans de Amerikaanse band Sela met A Single.
1: Nieuw uit Nederland.
0: Vlak voor de zomer verscheen het album Onderweg. Het is een album van zangeres Willemijn Rijm. En ze beschrijft op dat album hoe ze haar geloofsreis doet. En dat ze ook echt de ruimte heeft genomen om even afstand te nemen van wat ze geloofde. Afstand te nemen van God ook. Ook van de kerk. En dat ze dacht, ik ga het leven ontdekken. En als ik bij God weer opnieuw moet uitkomen, dan kom ik daar wel weer uit. En dat hele proces, dat beschrijft ze op dat album. En uiteindelijk is ze ook weer op zoek gegaan naar haar eerste liefde. Terug naar het begin.

Solar My Vision, dat was Rand Collective Experiment. En daarvoor terug naar het begin van het album Onderweg van Willemijn Rijm. Over een aantal minuten een zomerclassic van Stephen Curtis Chapman. We horen ook Amazing Grace van de zangeres Darlene Tsech. Maar eerst een lied van de EP Omhoog. Heel mijn hart zingt. Dit is Dean.

0: Dit lied gaat al enkele eeuwen mee. Maar steeds zijn er weer hele mooie uitvoeringen. Deze was van Darlene, zeg. Amazing Grace.
1: Groot Nieuws Radio.
2: Zomerclassics.
0: Nog één zomerclassic vandaag in 1988 van het album Real Life Conversations. Ik heb het natuurlijk over Stephen Curtis Chapman. En hij houdt ervan om verhalen te vertellen in zijn liedjes. En hij maakt het ook heel beeldend. Hij zegt, ik was een boek aan het lezen. En in dat boek las ik wat Jezus voor mij deed. En toen was ik toch wel vol verbazing over wat Jezus allemaal voor mij heeft gedaan. Dus ik heb het nog een keer gelezen. En toen ik het voor de tweede keer las, ja, toen wist ik het. Hij heeft heel veel voor mij gedaan en nu is het mijn beurt. My turn now.

Om nu en Jubel worden de uitvoering van Cela. Straks na het nieuws van 4 uur hoor je Daan Olthoff met de dag van vandaag. Ik wens je daar natuurlijk heel veel plezier bij. Dat wordt ongetwijfeld een hele leuke uitzending. Ik heb ook nog een soort van verrassing voor je, want het is 12 augustus. En dat zeg je misschien helemaal niks en het is ook niet zo heel belangrijk. Maar vorig jaar, 13 augustus, dus morgen precies een jaar geleden, kregen wij een verrassingsbezoek in de studio van Kate Stanford. Zij is een zangeres uit Nashville, was in Nederland op vakantie een aantal dagen en haar grootste wens was even een bezoek brengen aan de studio van Groot Nieuws Radio. Nou, misschien overdrijf ik een beetje, maar ze vond het wel heel erg leuk. En ook door het jaar heen krijgen we nog regelmatig berichten van de zangeres. Dus van vandaag leek me aardig haar nieuwe single met jou te delen. Rise, Kate Stanford, aansluitend Megan Woods. Tot morgen.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
3: Deze week in de bonus. AH rode en gele paprika los, 1 plus 1 gratis. Alle Starbucks gekoeld, ook 1 plus 1 gratis. En Maple to go, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van
2: Albert Heijn. Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
4: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken,
5: deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op 1 artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 4 uur.
9: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Er is een man opgepakt die verantwoordelijk zou zijn voor de bekladdingen die vanmorgen zijn ontdekt in Utrecht en Rotterdam. De teksten die met rode verf op rechtbanken en andere gebouwen waren gespoten zouden te maken hebben met de arrestatie van een zogenoemde pedojager. De verdachte komt uit Rotterdam. Bij een duinbrand in Oudorp op Goeree-Overflakkee raakte vorige week een brandweerman zwaar gewond en die is nu overleden. Hij was onder een brandweerwagen terechtgekomen toen hij naar een andere plek reed om een brandhaard te blussen. De overleden man was een vrijwilliger bij de brandweer. Justitie wil 2 mannen 5 jaar cel geven voor het verkrachten van 2 minderjarige meisjes in een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. 1 van hen heeft bekend en de ander zegt dat hij niets gedaan heeft. De meisjes zaten daar omdat ze slachtoffer waren van loverboys. En dat maakt het extra erg, vindt justitie. En dan nu het weer van Weer Online. Zeer warm, met 24 graden in het noorden tot lokaal 31 in het zuiden. Vanavond en vannacht helder. Uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig, heet, met 30 graden tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Naast een aantal korte files met zo'n 5 tot 10 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort-West en Berg is werkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstoken dicht. De vertraging is 20 minuten. A2 Belgische grens Eindhoven. Bij Meersen een ongeluk. Vertraging bijna een half uur en er staat zo'n 10 kilometer file. A7 Zaanstad richting Hoorn. Tussen Weidewormen en Avenhoorn 6 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Die is voorlopig nog dicht tussen Heerlen en Wouwse Plantage. Er zijn daar nu bergingswerkzaamheden aan de gang. Daar was vanmiddag een autobrand. Een vrachtwagen is daar uitgebrand. Omrijden kan via de A4, de A59 en de A17.
12: Een hele goede middag. Zometeen de christelijke middagshow, de dag van vandaag. En een goed begin is het halve werk. Dus beginnen we zometeen met Toby Mac.
13: Wie vaak de A12 richting Veenendaal neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf 14 augustus is de A12 van Utrecht naar Veenendaal 4 weekenden afgesloten. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot een uur. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: Je weerstand op peil houden? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Magnesium sporttabletten met vitamine C. Goed voor de weerstand tijdens en na het sporten. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Ik doe het voor gezonde nieren.
16: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
17: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
18: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
19: Ping, ping, ping, ping, ping.
18: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
20: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz in samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
21: Van vandaag.
22: Met Daan Olthoff.
21: Het christelijke radiostation.

0: vertel niks nieuws als ik je zeg dat je partner meer invloed heeft op je dan dat je misschien denkt. Was in ieder geval het geval bij Toby Mac. Sinds 1994 is hij getrouwd met de Jamaicaanse Amanda. En het is door haar muzikale opvoeding dat Toby Mac een grote liefde heeft voor reggae en ska en alle andere muziek die maar een beetje zomers klinkt. En dat kunnen we goed gebruiken vandaag.
1: De dag van vandaag met Daan Olthoff.
0: Jorde, help is on the way. En dat heerlijke weer, ja, dat heeft ook zo zijn weerslag op mijn lichaam. Ja, zowaar is bruin geworden. Dat is lekker. Maar ik ben ook al echt een week flink verkouden. Echt, hoe dan? Ja, ik lijk op een soort hond die het blaffen niet heeft afgeleerd. Dat kan soms ook nog best wel ingewikkeld zijn. Ik had vandaag een opname voor het programma Levenswoorden, dat ik ook presenteer. En tijdens die opname wil je natuurlijk dat de overdenking er zo goed mogelijk op komt. En dat betekent dus dat ik heel lang stil moet zijn. En dat ging best goed, totdat ik zo langzamerhand een beetje een kriebeltje voelde opkomen. En ik er alles aan moest doen om maar niet te hoesten door de opname heen. Nou, ik kan je zeggen, ik had op een gegeven moment de tranen bijna op mijn wangen staan. Het was een prachtige overdenking, al hadden die tranen daar niks mee te maken.

0: Talking Mens. Opwekking 820, je hoort de feest van genade.
1: 1 uit 1008.
0: Als overdrijven een vak was geweest, dan wil ik dat voor een klein moment even beoefenen door jou mede te delen dat het einde van het jaar alweer bijna in zicht komt. Nou ja, de ervaring leert tenminste dat als augustus begonnen is, dat dan toch opeens dat allemaal heel erg snel gaat. Ja, en zo zouden we alweer bijna bij de top 1008 uitkomen. De lijst die natuurlijk ieder jaar weer samengesteld wordt door jou via onze website. Dat hebben onder andere Robin en Janneke vorig jaar gedaan. En die hebben er samen met andere luisteraars voor gezorgd dat plekje 141 gereserveerd werd voor Aaron Schust en Joshua Aaron, die trouwens in Israël woont. Echt een prachtig plekje aan het meer van Galilea. Hij is daar ooit terechtgekomen omdat zijn grootmoeder emigreerde in de jaren 40 vanuit Duitsland naar Israël. Ja, en Aaron Schust kwam dan weer met hem in contact doordat hij in 2016 een reis maakte naar Israël. En toen hebben ze eerst nog een nummer uitgebracht. Dat nummer dat heet Zion. Dat heb je misschien ooit ook wel eens gehoord. En in 2017 verscheen dan het album Love Made Away met opnieuw een duet van deze twee mannen. Dit is Mountain of the Lord.

0: Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
1: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
2: Jezus is overwinnaar.
3: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
0: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

Door de Meredith Andrews en Meg Room. Daarvoor Aaron Chust en Joshua Aaron. Mountain of the Lord uit de Top 1008. De lijst die jij samenstelt. En mocht je nou al zin hebben om al zo'n lijstje samen te stellen. 25 en 26 augustus hebben wij het verzamelalbum van jouw geloof. Jij kunt een uur lang de muziek bepalen op Groot Nieuws Radio. Hoe je dat doet? Via grootnieuwsradio.nl. Dit is Talita Nawijn.

0: koud voorbij. Eventjes wat zonnestralen op je gezicht. En de muziek van Talita Nawijn. Je hoorde Mijn Verlosser Leeft. Het is 5:01. Het ANP nieuws met Robert-Jan Knook. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie heeft een man opgepakt voor het bekladden van rechtbanken in Utrecht en Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt en zouden over mensen gaan die op pedofielen jagen. De brandweerman is overleden die vorige week zwaar gewond raakte bij het blussen van een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke. Hij werd overreden door een brandweerwagen. De man was vrijwilliger. En in Tilburg zijn 2 minderjarigen opgepakt die een man zouden hebben neergestoken bij de diefstal van een fatbike. De fiets was van de dochter van de man die de diefstal probeerde te voorkomen. Hij moest naar het ziekenhuis.
2: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht van Buienradar met daarin goed nieuws voor alle eclipsliefhebbers. Vanavond is er namelijk nagenoeg geen bewolking. De gedeeltelijke zonsverduistering zal in het hele land goed te zien zijn. Komende nacht is het droog en koelt het af tot 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het dan nog warmer dan vandaag. De temperatuur komt namelijk uit op 30 graden in het noorden tot, let op, 36 graden in het zuiden.
0: Zo, wat lekker zeg. Hoe is het op de weg? Dat weet de ANWB.
3: 80 kilometer file in totaal op dit moment. De meeste en opvallende files op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Amersfoort West gebeurde een ongeluk. Er zijn nu bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is een kwartier. De A2 Belgische grens richting Eindhoven. Ook daar een ongeluk. Bij Meersen is dit gebeurd. Er staat 10 kilometer file met ruim 1,5 uur oponthoud. Dan een vrachtwagen met pech op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Ter hoogte van knooppunt Burgerveen. Rechterrijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En ook een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstrook dicht en de vertraging een kwartier.
0: Dankjewel.
4: Daan Olthof.
0: Ik liep niet weg voor iets, ik liep juist naar iets toe. Dat zei Franny Cash toen ze in 2023 We The Kingdom verliet voor haar solo-carrière. Je hoort haar nu op Groot Nieuws Radio met Jesus All Along.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke radiostation.

0: Franny Cash bij Groot Nieuws Radio. Jesus All Along.
1: Mijn woord was trans.
2: Pit, dank, rooster, leerlingen.
1: Een relatietest.
3: Woord van vandaag.
0: Ja, iedereen heeft het erover vandaag. Tussen 7 en 9, een groot spektakel dat we voor het laatst op deze schaal in 1999 konden zien in Nederland. Dan heb ik het natuurlijk over de zonsverduistering. Tot wel 90% van de zon wordt dan bedekt door de maan. Ja, hoe dat precies werkt en waarom het zo bijzonder is, dat ga ik later vanmiddag nog even vragen aan weerman Reinier van den Berg. Eén ding weet ik wel, daar wordt ook voor gewaarschuwd. Je kunt er dus niet zomaar naar kijken. Nee, en daarom is het dus van belang dat je een zogenaamde eclipsbril in huis hebt. Ja, het is echt bizar. Op Marktplaats gaan die dingen echt voor de gekste prijzen over de toonbank. Ik zag al 3 billen voor €150. En collega Margot die had voor 2 brillen €35 betaald, vertelde ze vanmiddag. Luc, jij hebt ook al zo'n brilletje op de kop getikt, hè?
4: Ja, ik heb hem vandaag gescoord. Ik ben echt zo last minute met dit soort dingen altijd, ja. Oh, maar het is vandaag gelukt, ja.
0: Ja, maar dat ging een beetje op een bijzondere manier, hè?
4: Ja, ik heb hem dus gekocht. Ik ben een van diegenen die hem op Marktplaats heeft gekocht. Ik heb er dus €10 voor neergelegd. Dat is best wel flink voor zo'n bril.
0: Want wat is het nou eigenlijk? Een kartonnetje met een soort van UV-werend...
4: Ja, het lijkt een beetje op die soort 3D-billen die je vroeger had in de bioscoop. Ja. Waar je dan één zo'n rood en één zo'n blauw
0: pelletje
4: had. Alleen nu zijn er dus 2 zilverfolietjes, lijkt het dan soort van. Maar ja, het was dus 1 vrouw die dan zo'n bril te koop had staan. En er stond echt een rij bij de auto gewoon. Van, ik denk wel 3-4 mensen in de rij die bij haar auto dan allemaal brilletjes kwamen ophalen voor tien. Ja, er zit wel echt markt in.
0: Oh, ja. Kijk, nou ja, jij hebt dus nog wel een adresje als je er toch nog last minute heen wil halen.
4: Dan. ja, nou ik denk dat ik ze ook zelf maar begin te verkopen.
0: Dat is wel goede business volgens mij, ja, precies. Nou ja, misschien heb jij nog wel iets anders meegemaakt vandaag, waarvan jij zegt, als we dan het toch even over deze 12 augustus hebben en het niet over de zonsverduistering willen hebben, dan moeten we het even hebben over dit woord. Nou, als jij zo'n woord hebt, jouw woord van vandaag, dan ben je natuurlijk van harte welkom om dat door te geven. Kan via de Groot Nieuws Radio WhatsApp. Laat even weten wat jouw woord is van vandaag. Zometeen Lef naar Graham Kendrick.

0: Lef, Jorde, grote god, wij loven u.
1: Ja, mijn woord is ruimte sproeien vloeistof.
2: Vergeving, incontinentiemateriaal.
3: Woord van vandaag.
0: Daarvoor nog muziek van Graham Kendrick. Jorde, blessed be your name. Er komen allerlei woorden binnen via de Grootnieuwsradio WhatsApp. Woorden die deze 12 augustus samenvatten. Voor Daniel is dat het woord schilderen. Hij is bezig met het schilderen van de babykamer. Marianne die zegt, mijn woord van vandaag is vlaggetjes. Ik maak voor ons nieuwe jaarthema een vlaggetjeslijn met het thema doen als Jezus daarop.

0: En Marjan, die stuurt een voice-appje. Die heeft namelijk iets spannends gedaan vandaag.
1: Samen met een vriendin op de speedboot geweest. In Den Haag, in Scheveningen. Het heet Go Fast. En we gingen dus met 10 mensen op de speedboot. En dan zo de haven door. En dan zo langs de pier. En gewoon echt met een speed van iets van 70 of zo. 70 kilometer, lekker hoog, de golven in. Het was echt super. Super ervaring. Ik zou zeggen, goede tip om te doen.
0: Kijk, nou, volgens mij hoor ik dat je stemmen inmiddels ook al een beetje kwijt bent. Nou ja, in elk geval leuk dus om een keertje te doen, zoiets. Suzanne?
2: Hi, goedenavond. Goedemiddag is het nog.
0: Wat is jouw woord van vandaag?
2: Mijn woord van vandaag is flesweigeraar.
0: Flesweigeraar. Dat moet je me even uitleggen hoe dat precies zit.
2: Ja, we hebben een zoontje van bijna 3 maanden. En volgende week mag hij voor het eerst naar de opvang. Maar dan zul je zien, dan weigert hij opeens de fles.
0: Oh nee.
2: Ik geef normaal gesproken borstvoeding. Dus dat drinkt hij meestal. Maar af en toe krijgt hij wel een flesje. Maar hij doet het niet meer.
0: Hij doet het niet meer. Nu zeg je dat ook een beetje alsof hij kapot is. Maar dat is ook niet het geval, lijkt me.
2: Nee, dat is zeker niet het geval. Ze noemen het ook wel flesonkunde. Misschien kan ik het beter zo noemen.
0: Oh, kijk.
2: Dat hij er gewoon even wat onhandig mee is geworden.
0: Ja. Maar dat is natuurlijk onhandig als hij straks naar de kinderopvang mag. Want dan moet natuurlijk wel zo'n flesje gegeven kunnen worden. Is daar ook een soort van oplossing voor dan? Om te zorgen dat dat toch straks weer verholpen is, dit probleempje?
2: Nou ja, de forums staan er vol mee en ik heb van alles geprobeerd, maar tot nu toe geen resultaat. Maar morgen heb ik een afspraak met een pre-verbale logopedist. Ik wist niet dat dit bestond, maar zij zijn gespecialiseerd in flesweigeraars en flesonkunde.
0: Kijk, ja, je leert mij nu ook wat nieuws. Ik dacht dat logopedisten altijd te maken hadden met spraak, maar dit is dus echt puur te maken met het nemen van een flesje.
2: Yes.
0: Nou, ik ben benieuwd of het gaat lukken. Ik hoop het wel natuurlijk. Het zou fijn zijn als het daarmee opgelost is, het probleem. En tot die tijd, hoe ga je dan nu proberen het op te lossen?
2: De tips van de logopedist opvolgen. Alles uit de kast halen om maar een beetje... om het voor elkaar te krijgen. En dan ben je tot veel dingen in staat, kan ik je vertellen.
0: Ja, je zou toch denken dat op een gegeven moment er wel weer een klein beetje eten in moet natuurlijk. Dus dat zou op een gegeven moment wel goed komen, denk ik zo.
2: Ja, dat komt sowieso goed. En borstvoeding vindt hij gelukkig erg lekker live. Dus,
0: Kijk. Nou, dan komt dat sowieso goed. Heel veel succes ermee.
2: Ja, dankjewel. Fijne avond.
0: Hoi.

0: Chris Tomlin bij de dag van vandaag. Je hoorde How Good It Is, daarvoor Trinity, Fiesta, Celestial. Zometeen gaat de dag van vandaag verder met muziek van Thea. Gonna be good, hoor je zometeen.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Hoeveel vragen over de Bijbel weet jij in 60 seconden goed te beantwoorden? Ga de uitdaging aan en doe deze zomer in de Nieuwe Morgen mee aan de Grootnieuws Radio Bijbelquiz. In samenwerking met het Evangelisch College. En win mooie prijzen. Meld je nu aan via grootnieuwsradio.nl/bijbelquiz.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu 2,5 prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 5 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. Een nieuwe strenge regel op het Eurovisie Songfestival. Winnende landen mogen het festival altijd automatisch organiseren. Maar dat recht vervalt als ze oorlog voeren of betrokken zijn bij een ander conflict. Het zou kunnen dat Nederland en andere landen nu weer mee willen doen, want de regel lijkt vooral gemaakt voor Israël. De politie heeft iemand opgepakt die verdacht wordt van het bekladden van rechtbanken en andere overheidsgebouwen. Het is een man uit Rotterdam. De teksten werden vanmorgen ontdekt in Utrecht en Rotterdam en zouden gaan over zogeheten pedojagers. Het lijkt erop dat de bekladdingen een eenmansactie waren. De brandweerman die zwaar gewond raakte bij een brand in Ouddorp op Goeree-Overflakke is overleden. Hij kwam vorige week onder een brandweerwagen terecht en werd met de traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Er waren meteen al grote zorgen over hem. Hij was vrijwilliger bij de brandweer. En dan nu het weer van Weer Online. Zon overgoten, zeer warm, 24 graden in het noorden en 31 in het zuiden. En morgen en overmorgen zonnig en heet tot 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB.
10: Naast een aantal korte files de meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Soest en Amersfoort West zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. Er zijn daar 2 rijstroken dicht en de vertraging is een kwartier. Een bergbrand op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam. Ter hoogte van knooppunt Sabina. De rechter rijstrook is dicht. Vertraging ruim 1,5 uur. En dan nog een vrachtwagen met pech op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Die is gestrand tussen Hoogmade en het Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. En de A9 Amstelveen-Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 6 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Nog een uurtje of 2 en dan zou het allemaal moeten gaan gebeuren. Boven onze neuzen. De eclipse van de zon. Maar het is nogal waanzin op dit moment in Nederland. Want er staan allemaal mensen nog last minute in de rij om dus zo'n brilletje te kopen. Zometeen dan even een kleine update over waar je vooral niet zo'n brilletje moet gaan halen. En we gaan even bellen met weerman Reinier van den Berg. Hij gaat ons alles vertellen waarom dit nou eigenlijk zo bijzonder is.
11: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
12: Zijn we er al?
11: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
13: Oh ja, verzekering.
11: En weer door met de Ora autoverzekering.
14: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Alleen deze week nog superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AH-app.
15: Is een lekkere van Albert Heijn.
9: samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
12: Klaar voor een frisse start? Het is back to school bij Mediamarkt. Houd je outfit altijd klaar met de Beko energiezuinige 7 kilo wasmachine voor €329. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
15: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
16: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
17: De dag van vandaag.
18: Met Daan Olthoff.
17: Het christelijke radiostation.

0: Je hoorde Thea. En Gonna Be Good. De dag van vandaag. Heel Nederland is in de ban van de zon. Nou ja, groot deel van de Nederlanders dan. Niet omdat hij zo lekker schijnt vandaag. Maar om wat daarmee te gebeuren staat vanavond tussen 7 en 9. Dan kunnen we namelijk voor het eerst sinds tijden weer een zonsverduistering meemaken. Ja, en het is echt op dit moment een soort waanzin in Nederland. Alsof iedereen die zonsverduistering wil gaan zien. Dus leek het me goed om even een kleine zonsverduistering nieuwsupdate te doen. Luc, wat is het laatste nieuws op dit moment?
1: Ja, op dit moment zijn er bij Museum Universum in Den Haag drukte van belang. Honderden mensen proberen op de valreep toch nog een eclipsbeeld te bemachtigen. Mensen staan er dus blijkbaar uren in de rij om zo'n bril te bemachtigen.
0: Dat meen je niet.
1: Ja, echt niet normaal.
0: Ja.
1: En ik vond deze ook wel heel erg grappig. De politie waarschuwt automobilisten om niet te rijden met een eclipsbril op. Ja, dit lijkt me nogal logisch.
0: Het lijkt me ook wel een beetje logisch, ja, inderdaad.
1: Ik weet niet of je er eentje hebt opgehaald, maar als je er eentje hebt opgehaald, dan zie je dus, behalve als je naar de zon kijkt, zie je echt gewoon alleen maar zwart voor je ogen.
0: Ja, dus niet tijdens het rijden. Dat lijkt me niet zo slim. Vanavond wel eventjes opdoen natuurlijk. Maar wat maakt dat nou eigenlijk zo bijzonder, zo'n zonsverduistering? Waarom hebben we met z'n allen erover? Nou, we gaan het zo meteen eventjes vragen aan weerman Reinier van den Berg. Hij is op dit moment niet in Nederland, maar op een hele bijzondere plek om ook te genieten van die mooie zonsverduistering.

0: Nou, de titel van dit liedje doet het liedje wel eer aan, hoor. Delirious, je hoorde The Happy Song. Vanavond gaat er iets bijzonders gebeuren, mocht je het nog niet weten. Vanavond een zeldzaam natuursverschijnsel. Een grote gedeeltelijke zonsverduistering. Ja, rond 8:10, dan staat de zon laag aan de horizon. Er wordt er dus een flinke hap uit de zon genomen. Het is de grootste eclipse boven Nederland in ruim 25 jaar. Maar om dit te zien, moeten de wolken natuurlijk wel een beetje meewerken. Dus ja, wie kunnen we dan beter bellen daarover dan een weerman? Reinier van den Berg, hij is 35 jaar lang weerman geweest bij de RTL. Hij kan er ons vast wel even over bijpraten. Reinier, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ik val meteen nog eventjes met de deur in huis. Jij zit op dit moment niet in Nederland, maar jij bent met een flinke groep eclipse-liefhebbers naar Spanje toe gereisd, hè?
1: Ja, dat klopt.
0: Wat maakt die eclipse daar nou mooier dan in Nederland?
1: Nou, heel simpel. In Spanje wordt de zon 100% verduisterd. En dan spreek je over een totale zonsverduistering en dan wordt het dus echt schemerig. En in Nederland is het bijna 90% verduisterd. Maar die laatste 10% die je overhoudt, is dan nog steeds genoeg om veel licht te zien. Dus in Nederland is het een mooie zonsverduistering, waarbij je een dun sikkeltje zon overziet. Maar bij ons zie je eigenlijk gewoon een zwarte bal aan de horizon boven de bergen staan. Want we doen het in de bergen. Ja, dat is wel een totaal andere belevenis.
0: Ja, ja, ja. En toch, in Nederland kunnen we er wel wat van meekrijgen. Tenminste, als de weersvoorspelling een beetje gunstig is. Ziet het er in Nederland een beetje goed uit? Kunnen we daar iets van meekrijgen vanavond?
1: Ja, zeker. Want het is in Nederland, net als bijna overal in Europa, prachtig weer. Met een heldere blauwe lucht. Nou ja, helder. In ieder geval, het is zonnig. En dat betekent dat je het gewoon in principe goed moet kunnen zien in Nederland.
0: Zijn er nou nog plekken die je dan specifiek zou willen aanraden? Dat je zegt, nou, als je echt het allerbeste wil zien, dan moet je daarheen gaan?
1: Nou kijk, het is natuurlijk altijd het mooiste als je zo een verschijnsel ziet met bijvoorbeeld op de voorgrond spiegelend water. Een meer of de zee. Maar aan de kust zal het ontzettend druk zijn, vermoed ik. Omdat je dan de reflectie van de zonsverduistering op het water ziet. En dat is natuurlijk wel extra mooi, maar dus mocht je gewoon vrij uitzicht op het westen hebben, dan is dat ook gewoon prima. En voor de liefhebbers die echt de mooiste foto's willen maken met een glinsterende bak water op de voorgrond, ja, dan zit je natuurlijk op de eerste rij op het strand of aan de oevers van het IJsselmeer. Of als je maar vrij naar het westen kan kijken.
0: Ja, ja. Nou is het een zeldzame gebeurtenis. Zeker van deze aard is het sinds 1999 dat we het eigenlijk in Nederland nog nooit zo groot hebben gezien. Hoe is dat voor jou als weerman en als gelovige weerman om zoiets weer mee te maken?
1: Ja, het is voor mij de tweede keer dat ik een totale zonsverduistering hoop te zien. En wat het extreem bijzondere is, dat het in de schepping zo is dat de aarde, de maan die zoveel kleiner is dan de zon, zo op een afstand staat dat die toch perfect de zon kan afdekken. Terwijl zon en maan totaal verschillende afmetingen hebben. En dat heeft dus te maken met de afstand van de aarde tot de maan en de afstand van de aarde tot de maan en de zon. En dat is een uniek samenspel wat we op deze planeet op deze wonderlijke manier soms kunnen meemaken.
0: Ja, in de Bijbel worden ook verduisteringen van de zon wel vaak aangehaald als een soort indrukwekkend teken of een beeld van Gods grootheid. Zie jij in zo'n strakke astronomische timing ook de hand van de schepper? Je zei net al, van het is eigenlijk bijna bizar dat het kan überhaupt, dat zoiets kan gebeuren.
1: Ja, kijk, voor mij als christen is dat geen toeval. En heeft God de schepping zo ongelooflijk mooi ingericht. Ja, dat dit eigenlijk de pareltjes extra zijn aan de hemelkoepel, waar mensen van mogen en kunnen genieten. En gemiddeld zie je toch wel een paar keer in een mensenleven zo'n eclips, zo'n zonsverduistering. Het komt zeker niet vaak voor. Het is echt maar een paar keer in een mensenleven dat je het kunt zien. En in veel gevallen moet je er ook nog voor rijden. Maar het is een uniek verschijnsel.
0: Ja, want wanneer zou het dan weer voor de volgende keer plaatsvinden als we het vanavond dan toch zouden missen?
1: Volgend jaar. Dat is heel bijzonder. Maar dan is het weer in Spanje.
0: Kijk, in Spanje. Maar in Nederland wordt het misschien dan, ja, hangt een beetje van de weersvoorspelling af dan, denk ik, hè?
1: Ja, nou ja, augustus, kijk, het kan mooi weer zijn natuurlijk, maar daar weet je nou nog niks van.
0: Nee,
1: maar Spanje
0: precies.
1: Heeft toevallig het geluk dat ze eigenlijk 3 keer op rij een eclips meemaken, want in 2028 is het weer feest in Spanje.
0: Kijk.
1: 3 keer op rij.
0: Kijk ja. Eens aan. Nou, kijk, dan weten we in elk geval dat we volgend jaar naar Spanje moeten. En natuurlijk vanavond sowieso kijken, want als ik zo even naar buiten kijk en het weer van vandaag een beetje in mijn gedachten houd, dan moet dat wel gaan lukken om hem vanavond ergens in Nederland te zien,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja, dat moet zeker gaan lukken. Dus ik zou zeggen, geniet er vooral van.
0: Kijk, dankjewel Renier.
1: Ja.

0: Zomaar eventjes uit interesse. Ik was wel benieuwd hoeveel streams dit nummer inmiddels heeft op Spotify. Bij het origineel dan, van Mosaic Worship. 5 miljoen zitten ze inmiddels op. Is toch bizar? Je hoort hem in de uitvoering van de Opwekking Band. Jezus overwinnaar maakt het 6:01. Het laatste nieuws van het ANP met Robert-Jan Knook. Robert-Jan, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. En er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren, maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren. Nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden. Zo heeft de Rijn, die heel belangrijk is voor de economie, een nieuw dieptepunt bereikt.
2: En dan het Grootnieuws Radio weerbericht van Buienradar. Goed nieuws voor alle eclipsliefhebbers. Vanavond is er nagenoeg geen bewolking, dus de gedeeltelijke zonsverduistering zal in het hele land goed te volgen zijn. Komende nacht is het droog en koelt het af tot 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en wordt het nog warmer dan vandaag. De temperatuur komt dan uit op 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
0: Goed nieuws voor als je op dit moment op de weg rijdt. Het valt inmiddels allemaal wel mee.
3: Er staan vooral wat korte files op dit moment. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Antwerpen richting Rotterdam. Tussen Steenbergen en Dinteloord 5 kilometer file rijden met een klein kwartier oponthoud. Er is daar een bermbrand aan de gang. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Utrecht richting Almere. Tussen Hilversum en Eemnes gebeurde een ongeluk vanmiddag. De weg is wel weer vrij, maar de vertraging nog een kwartier. En de N280 Roermond richting Weert. Verkeer van de designer outlet van Roermond naar Hoorn. 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
0: ABB, dankjewel.
4: Daan Olthof.
0: Zometeen gaan we weer verder op jacht naar een nieuwe rode draadplaat. Ook hoor je nog Brian Dirksen en You Shine. Naar Michael W. Smith. Dit is Your Love is a Flood.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke raad.

Jorde, Your Love is a Flood. We moeten nog eventjes die rode draadplaat bij elkaar zoeken vandaag. Hè? Maar daar moeten we jouw hulp wel eventjes bij gebruiken. En om je daarbij te helpen zou ik eventjes een klein stapje terug doen. Maandag, toen was de rode draadplaat van Sela. Heer, wijs mij uw weg. En toen waren we dus op zoek naar een liedje dat daarop aansloot. Toen kwamen we gisteren terecht bij dit liedje van Jamie Grace, You Leave.

voel je misschien de vragen wel aankomen. Welk liedje mag hierbij aansluiten? Nou, het mag misschien wel gewoon een liedje zijn, aangezien You Lead niet ver weg ligt van een lied. Maar misschien heb je nog wel een betere link. Bedenk hem en stuur hem naar de studio via de Groot Nieuws Radio app. Hoor je misschien zometeen al op de radio.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: Toby Mac en Jamie McDonald. God did it. Sarah Worship en Christian Verwoerd. Simpel liefdeslied.

0: In oktober dan gaan ze op tour, Mosaic Worship. Gaan ze doen met hun nieuwste album. En daarop vind je ook dit lied, je hoorde Ruimte.
1: De Rode Draadplaat.
0: We zijn op zoek naar nieuwe liedjes voor in die Rode Draadplaat. Gisteren, toen was de Rode Draadplaat van Jamie Grace, You Lead. En daar wordt op nogal creatieve wijze weer een vervolg aangegeven. Onder andere door Paul. Die zegt, ja, we kunnen natuurlijk van You Lead ook gaan naar een nieuw lied. De Opwekking Band, u geeft een nieuw lied. En als we dan nog even wat verder naar die songtekst kijken van dat lied van Jamie Grace, You Lead, I Follow, dan komen we uit bij de suggestie van Anouk. Die gaat naar Volg Ik Ook van het Ademproject. Ja, deze is ook wel heel creatief hoor. Van Wietse, van Jamie Grace naar Amazing Grace in de uitvoering van Heritage.
2: Amazing Grace. How sweet the sound.
0: Een lekkere versie voor bij het kampvuur bijvoorbeeld. Welke van deze drie mogen we zometeen in zijn geheel gaan draaien? Optie 1, u geeft een nieuw lied van de Opwekking Band. Optie 2, Volg Ik Ook van het Ademproject. Of optie 3, Amazing Grace van Heritage. Laat het weten via de Groot Nieuws Radio app. Hoor je hem zometeen naar Stuart Townend.

0: Townend bij Groot Nieuws Radio. Jorde in Christ Alone.
1: De rode draadplaat.
0: De strijd ging vandaag tussen de Opwekking Band. U geeft een nieuw lied. Het lied van het Ademproject volg ik ook. En Amazing Grace van Heritage. Allemaal strijden ze om opvolger te worden van Jamie Grace. Uw lied, de rode draadplaat van gisteren. Er werd gestemd, onder andere door Anita, Henk, Anne en Marco. Zij lieten weten, nou die optie 1, die zien wij wel zitten als nieuw lied in de rode draadplaat. De Opwekking Band. Bij Groot Nieuws Radio, dit is Opwekking 587. U geeft een nieuw lied.

0: Dankzij Paul vandaag de rode draadplaat. Jorde, de opwekking bent. U geeft een nieuw lied. Morgen rond dit tijdstip, dan weten we ook weer wat de rode draadplaat is van donderdag. Maar daar hebben we ook weer jouw hulp voor nodig. Dus ik zou zeggen, ga er alvast over nadenken. Je hoeft het nu nog niet te appen naar de studio. Maar als je dat dan morgen doet, dan hebben we in ieder geval weer een nieuw lied morgen in die rode draadplaat. Zometeen na 6 uur onder andere de afwasmix en muziek van Brooke Littlewood.
1: Heb jij liefde voor God en een hart voor mensen? Ontdek de deeltijdopleiding Pastoraal Werk van het Evangelisch College. Groei in je geloof en ontwikkel pastorale vaardigheden. Meld je aan voor een open dag op evangelischcollege.nl/pastoraat.
2: Ja! Zeker! Helene gaat haar huis verduurzamen en heeft net de financiering rond. Wil jij ook verduurzamen? Doe de gratis groene wonerscan op hypotheker.nl. Daarmee ontdek je wat er bij jouw woning mogelijk is. En je bespreekt je financieringsmogelijkheden met jouw hypotheker. Jazeker, de hypotheker.
1: Ontdek onze deeltijdopleiding Pastoraal Werk op evangelischcollege.nl/pastoraat.
3: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Stap over op een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement en krijg een 55-inch Philips Ambilight TV cadeau. Pak hem snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
5: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Grootnieuws Radio.
7: Het christelijke radiostation.
6: Het ANP-nieuws van 6 uur.
8: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Utrecht en Rotterdam hebben aangifte gedaan van bekladdingen. Vannacht is op gebouwen onder meer pedofielen geschreven. Er zijn geen aanwijzingen dat de bekladdingen te maken hebben met een specifieke zaak. Er is inmiddels iemand opgepakt. Hij komt uit Rotterdam en onderzocht wordt wat zijn motief was. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in Den Haag was zwanger. De familie vraagt rust om het dubbele verlies te verwerken. Tijdens de schietpartij waren haar 3 kinderen ook in het huis aanwezig. Hun vader is opgepakt als verdachte. Morgenavond is er in Den Haag een stille tocht. Burgemeester Van Zanen is erbij. De Rijn in Duitsland heeft een nieuw dieptepunt bereikt en ook andere rivieren hebben het moeilijk. Daarom willen de Duitsers meer goederen over het spoor en over de weg vervoeren. Vrachtwagens mochten trouwens nooit op zondag rijden, maar sommige deelstaten hebben dat verbod intussen opgeheven. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond en vannacht helder, uiteindelijk daalt de temperatuur naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet, met 30 tot lokaal 36 graden in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
6: Grootnieuws Radio Verkeer.
9: ANWB. In totaal nog 80 kilometer file met de meest oponthoud op de volgende wegen. De A6 Muiden richting Lelystad. Daar is een ongeluk gebeurd tussen Almere Stad en Lelystad. Er staat 7 kilometer file met bijna 3 kwartier vertraging. De A9 Diemen Amstelveen. Daar ook een ongeluk bij knooppunt Holendrecht. De linkerrijstrook is dicht, de vertraging een half uur. Op de A27 van Utrecht naar Almere, daar is de weg weer vrij tussen Hilversum en Eemnes na een eerder ongeluk. Er staat nog wel 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tenslotte de N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem. Voor Haarlem staat 2 kilometer file en dat kost je een kwartier.
0: Zometeen op Grootnieuws Radio, het woensdagavond. De soort van woensdagavondgebeurtenis, zullen we het maar even noemen. De afwasmix met onder andere muziek van Elevation Worship zometeen. Een nummer wat je misschien wel eens gehoord hebt.

0: fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99. Veel vitamines voor weinig.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Fans van lekker veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Ja, daar komt-ie. Vangen. Gerookte Noorse zalm. 100 gram voor maar 1,89. Je hengelt het voordeel zo binnen.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Mam, waar is mijn zwemband?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe
7: geeft ruimte.
8: Wij zijn Berg. We laten je springen, rijden en vliegen in de buitenlucht. Spring op een trampoline, race op een skelter of klauter op een Berg Playbase. Ga naar buiten met elkaar en geniet. Spring snel naar berg.com.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
10: De dag van vandaag.
11: Met Daan Olthoff.
10: Het christelijke radiostation.

0: show.
1: Brooke Lizard Woods hoorde je bij Groot Nieuws Radio. En de Desert Song.
2: De dag van vandaag.
1: Een hele goede avond. Welkom in je woensdagavond. Nou, nog een uurtje en dan gaat het beginnen hoor. De grote woensdagavond gebeurtenis. Tenminste, de grote zonsverduistering gaat vanavond plaatsvinden. En nou, we hebben net een uurtje geleden ongeveer daarover weerman Renier van den Berg gebeld. En die zei dat we volgend jaar het dus weer kunnen gaan zien. In Spanje in ieder geval. Ben toch wel een beetje benieuwd hoe het dan komt dat het nu zo'n grote stormloop is naar brilletjes. Ja, denk dat we hem toch, als we hem zeker weten willen zien vanavond, dat we toch wel onze kans moeten grijpen. Nou ja, wie weet ga jij dus ook wel extra vroeg eten daarom? Of heb je al gegeten? Nou, dat is het hoogste tijd voor...
3: De afwasmix.
1: En ik zat me even af te vragen, waarom doen we dit eigenlijk nog misschien? Ja, ik bedoel, ik zat even te denken, afwassen. Ja, ik doe het zelf nog wel, maar dat komt omdat ik gewoon echt geen geld heb voor een vaatwasmachine en ook geen ruimte. Maar misschien dat jij al wel jarenlang met een vaatwasmachine aan het wassen bent. Ja, dan hoef je natuurlijk niet meer af te wassen. En toen zat ik te denken aan de vakantie. Want dat is natuurlijk ook nog op veel plekken in Nederland. En misschien sta jij op dit moment al op een camping. Heb jij normaal zo'n vaatwasmachine? Maar ben je nu ook weer eventjes terug bij af en moet je weer gewoon eventjes afwassen? Nou, dan heb ik wat voor je. 3 liedjes om dat werk een klein beetje lichter te maken. En lekker mee te zingen voor tijdens het afwassen. Zometeen Natalie Lane onder andere. Al Joy, ook de Opwekking Band hoor je met Overwinnaar. Ja, en als ik deze aanzet, dan kan het zomaar zijn dat je misschien niet alleen maar gaat zingen tijdens het afwassen, maar ook een beetje gaat dansen. Elevate Your Worship.

0: Grootnieuws Radio.
1: Elke dag opbouwend en inspirerend.
0: De dag van vandaag.
1: De middagshow met een handvol geluid. Bij Grootnieuws.

Ik hoorde van mijn collega Hans gisteren dat hij een gesprek had met Natalie Lane. Dat gaat binnenkort te horen zijn in Backstage. Daar hebben ze besproken hoe het met haar nieuwe album gaat. En ook of ze misschien ooit eens een keertje naar Nederland komt. Nou, ik ben heel benieuwd of dat ooit nog eens gaat gebeuren. In ieder geval, als ze komt, dan sta ik vooraan. Ja, ontzettend fijne muziek brengt ze uit. Ze heeft ook weer twee nieuwe singles gedropt. Eén daarvan is Big World. Mocht je zin hebben in een beetje meer van die vrolijke klanken die je net hebt gehoord, ga die dan ook zeker vooral eventjes luisteren. We sluiten daarmee vandaag de afwasmix af. Volgende week is natuurlijk gewoon weer een nieuwe. En zometeen dan gaan we eventjes contact leggen met de Doorgeefbijbel. Gisteren hadden we Marieke daarvoor aan de telefoon. Zij koos de prachtige tekst uit Johannes 16, vers 33. Ik heb dit gezegd, opdat jullie vrede vinden bij mij. Jullie zullen het zwaar te verduren krijgen in de wereld. Maar houd moed, ik heb de wereld overwonnen. Welke tekst er vandaag gekozen gaat worden, daar komen we natuurlijk maar op één manier achter. Door gewoon zometeen te bellen. Dat gaan we doen. Ook Cody Carnes komt er nog aan. En eerst Joke Buijs. Ik wil zingen van mijn heiland. Goed.

0: Carnes, Jordan, Ain't Nobody. Het is 7:30. Het ANP-nieuws met Robert-Jan Knook.
1: Goedemiddag, ik ben Robert-Jan Knook. De rechtbanken in Rotterdam en Utrecht hebben aangifte gedaan van bekladdingen vanochtend. Onder meer pedo's stond er geschreven. De rechtbanken zien geen link met een bepaalde rechtszaak. En er is intussen iemand opgepakt voor de bekladdingen. Landen die het Eurovisie Songfestival winnen mogen het evenement altijd automatisch organiseren, maar die regel vervalt voor landen die oorlog voeren. De nieuwe regel zou nu alleen van toepassing zijn op Israël vanwege de oorlog in Gaza. Duitsland wil meer goederen over het spoor vervoeren. Nu steeds meer binnenvaartschepen in de problemen komen door de lage waterstanden. Zo heeft de Rijn, die heel belangrijk is voor de economie, een nieuw dieptepunt bereikt.
2: En dan het Groot Nieuws Radio weerbericht door Buienradar. Met daarin goed nieuws voor alle eclipsliefhebbers. Want vanavond is er nagenoeg geen bewolking. De zonsverduistering zal dus in het hele land goed te volgen zijn. Komende nacht is het droog en koelt het af tot 12 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en dan wordt het nog warmer dan vandaag. De temperatuur komt dan uit op zo'n 30 graden in het noorden tot 36 graden in het zuiden.
0: Dat is heerlijk zeg, dat die zon zich in elk geval niet helemaal laat verduisteren. Dat die morgen gewoon nog weer aanwezig is. Hoe het op de weg is, dat hoor je van de ANWB.
3: Een paar opvallende files nog. Om te beginnen de A6 Muiden richting Lelystad. Bij Lelystad is een ongeluk gebeurd. Er staat 2 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Ook een ongeluk op de A9 van Diemen naar Alkmaar. Ter hoogte van Amstelveen Stadshart. De rechterrijstrook is dicht. De vertraging een kwartier. De A9 van Amstelveen naar Alkmaar. Tussen Bad Hoeverdorp en Haarlem-Zuid is ook een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht met een kwartier op onthoud. En dan is het in met name Noord-Holland erg druk op de wegen naar de kust. De N200 Haarlem richting Zandvoort. Voor Bloemendaal zo'n 2 kilometer file met ruim 1,5 uur vertraging. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met ook daar bijna 3 kwartier oponthoud.
0: Dankjewel.
4: Daan Olthof.
0: Iedereen is natuurlijk op weg naar het strand om die zonsverduistering te zien. Het is tijd voor nieuwe muziek van Christian Voort. Nou ja, nieuw. In 2017 kwam het lied al eerder uit. Dit is Niet Ons Thuis.
5: De dag van vandaag.
4: Het christelijke

0: Nieuwe muziek in de middagshow, Jorde. Christian Verwoerd, dit is niet ons thuis.
1: De Doorgeefbijbel.
0: Ik weet natuurlijk niet waarna jij op vakantie bent geweest. Maar ik durf te wedden dat je vast niet zoveel kilometers hebt afgelegd als dat de Doorgeefbijbel dat al heeft gedaan. Het enige verschil is wel dat die Doorgeefbijbel nooit buiten Nederland is geweest. Ja, België na dan een enkele keer. Maar voornamelijk op vakantie in eigen land. En ja, zo'n vakantiegebied, dat zou je Limburg ook wel kunnen noemen. Daar is de Doorgeefbijbel gisteren gesignaleerd. Het is de grote vraag of die daar natuurlijk nog steeds is. Eén manier om erachter te komen. We gaan bellen.
2: Goedenavond, met Bo.
0: Een hele goede avond. Spreken wij nog steeds met Limburg?
2: Ja, nog steeds met Limburg.
0: Kijk eens aan. Wat ontzettend leuk. Ja, Limburg, dat is natuurlijk een hartstikke mooi deel van ons land. Het voelt eigenlijk altijd een beetje alsof je op vakantie bent in eigen land als je daar bent. Tenminste, dat heb ik dan als ik daar kom. Hoe is dat voor jou? Want jij woont denk ik al je hele leven daar. Voelt het ook nog wel een beetje als een soort mooier stukje Nederland?
2: Ja, ik vind zelf van wel. Ik ben inderdaad in Oorsbeek geboren en getogen. En zeker voor nu zou ik hier nog niet weg willen. Want er is hele mooie natuur, heel veel rust.
0: Ja, stel, mensen die zijn nog nooit in Limburg geweest omdat ze misschien wat te ver weg vinden of omdat ze denken, ja, ik weet niet zo goed wat ik daar te zoeken heb. Wat is nou één ding waarvoor we echt allemaal nu meteen naar Limburg moeten rijden?
2: Ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk dan toch alweer het stukje rust en ook heel veel aardige mensen. Niet dat dat niet in de rest van Nederland is, maar zeker in Oorsbeek heb je dat ook wel echt.
0: Kijk, in Limburg zijn ze allemaal nog net een beetje meer aardig. Nou ja, gisteren was de Doorgeefbijbel daar natuurlijk ook, bij Marieke. Hoe ken jij haar?
2: Via mijn gemeente.
0: En wat voor gemeente is dat? Omschrijf eens.
2: Een evangelische gemeente in Geleen. En we kennen elkaar nu zo'n 2 jaar, denk ik.
0: En wat maakt het zo mooi om samen met die gemeente samen te komen op zondag?
2: Ja, ik merk wel echt, het is wel mijn eerste gemeente eigenlijk. Maar dat er echt een wij-gevoel is, als het ware. Dus God staat centraal, de Heilige Geest is aanwezig. Maar je merkt wel echt dat iedereen heel betrokken is met elkaar. Het hoeft maar iets kleins te zijn. En er zijn minimaal 5 man die voor je opspringen. Dus dat is wel echt heel mooi.
0: Wauw. Maar vertel eens, je eerste gemeente. Je zit daar nu ongeveer 2 jaar. Of tenminste, je kent Marieke daar 2 jaar. Hoe ziet jouw geloofsreis er tot nu toe uit?
2: Ja, ik ben niet echt gelovig opgevoed. Wel in de katholieke kerk, de communie en het vormsel gedaan. Maar eigenlijk meer door echt in de wereld te zitten in mijn tienerjaren heb ik toch wel echt gemerkt dat ik gewoon God nodig heb. En dat is er nu zo'n 3 jaar zo, denk ik. Met vallen en met opstaan. Maar ja. Ja. Wel echt een prachtige reis tot nu toe.
0: Ja, wat bijzonder ook dat je zo God op je pad bent tegengekomen. Wat is het grootste dat er veranderd is sinds je God hebt leren kennen?
2: Ik denk wel de rust wat ik eigenlijk ervaar. Ik was altijd heel erg angstig. En dat heb ik nu wel echt een heel stuk minder. En ook wel hoe ik me opsta naar anderen toe. Een stuk rustiger en ja.
0: En hoe ervaar je dan dat hij rust brengt? Is dat echt een soort kalmte die je over jezelf voelt heen komen? Of is het dat je alles wat meer op een plek kunt zetten?
2: Ja, ik denk dat beide eigenlijk. En ook wel gewoon weten dat het goed zit. Eigenlijk minder vraagtekens in het leven. En ook weten dat ik op God terug kan vallen. Ja. Wanneer ik wil.
0: Ja. Nou, heb jij een prachtige tekst uitgekozen uit de Doorgeefbijbel. Die heb je, als het goed is, onderstreept. Welke tekst kunnen wij straks daar vinden als wij die Bijbel weer in onze handen hier krijgen en zien dat die onderstreept is door jou? Welke tekst heb jij onderstreept?
2: Ik heb Romeinen hoofdstuk 8, vers 38 en 39 onderstreept.
0: Superbekend vers natuurlijk. 2 versen eigenlijk. Wat staat daar?
2: Ja, dat staat letterlijk in de doorgeefbijbel. Ik ben ervan overtuigd dat dood, nog leven, engelen, nog machten, nog krachten, heden, nog toekomst, hoogte, nog diepte of wat er ook maar in de schepping is, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God die Hij ons bewezen heeft in Christus Jezus onze Heer.
0: Wauw, wat een prachtige tekst.
2: Ja.
0: En wel, hoe kwam je zo bij deze tekst uit?
2: Eigenlijk sinds een paar maanden grijpt deze tekst mij sowieso wel echt aan. Eigenlijk inderdaad met de gedachte dat God boven alles staat en dat niks voorgoed tussen hem en ons als mens kan komen te staan. En wat er ook gebeurt, dat je gewoon naar hem terug kan. Of op hem kan vertrouwen.
0: Is dat ook wat die rust geeft?
2: Ja, ook. Zeker.
0: Gewoon weten dat hij er altijd is en dat hij er altijd zal zijn.
2: Ja, precies.
0: Wauw, prachtig dat je deze tekst met ons wou delen. En dat je zo ook naast de rust van Limburg ook wat van jouw eigen rust hebt laten horen aan ons vandaag. Je mag hem weer doorgaan geven, de Bijbel. Heb je al iemand in gedachten?
2: Ja, hij gaat nou, als het goed is, naar Amsterdam. Dat is één dorpje verderop.
0: Oh, kijk. Dus hij blijft nog even in Limburg. En we gaan erachter komen morgen of de mensen daar net zo aardig zijn als bij jullie in het dorp.
2: Ja, precies.
0: Dat moet goed komen, denk ik. Ja. Dankjewel, Bo.
2: Ja, zeker. Graag gedaan. God zegen.

0: Je verwonderen door ruimte te creëren.
1: Je gaat iets goeds uitgroeien.
0: En tot rust te komen door stil te staan bij Gods belofte voor jou.
2: Wat God belooft hangt namelijk samen met wie Hij is. De Ik Ben.
0: Laat je deze zomer bemoedigen door een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.
2: Hij was er en is er altijd.
3: Een hoopvol geluid bij Groot Nieuws Radio.

0: We the Kingdom. God is on the throne. Nog maar een paar nachtjes slapen en dan is het zover. Dan zijn ze in Nederland. Voor King & Country hoorde je daarvoor met Relate.
1: De Luisterwijzer.
0: Het is bijna 7 uur. Je kunt natuurlijk zo meteen gaan kijken naar die prachtige zonsverduistering. Maar het is misschien nog mooier met wat mooie muziek erbij. Nou, laten we daar nou wat op gevonden hebben bij Groot Nieuws. De Groot Nieuws Radio app, waar je keuze hebt uit verschillende radiozenders waarop allerlei verschillende dingen te horen zijn. Mocht je denken, nou, dit hoor ik echt voor het eerst. Ik ga je er gewoon even doorheen leiden. 7FM bijvoorbeeld is een radiostation speciaal voor jongeren. Draaien we bijvoorbeeld muziek van The Capital Kings zometeen. Wordt die zonsverduistering toch een stukje hipper van. Je kunt ook luisteren naar Groot Nieuws Radio Non-Stop. Daar hoor je zometeen Stephanie Gretzinger. En op Groot Nieuws Radio en Groot Nieuws Radio Blijde Klanken hoor je zometeen...

Dance met Tom Herlaar en muziek van christelijk gemeend koor Deo Cantemus uit Rotterdam. Je hoort het al, Go Nieuws Radio biedt op allerlei verschillende manieren de perfecte soundtrack voor jouw woensdagavond. Je kunt het allemaal beluisteren in de Go Nieuws Radio app. Dit is Sela, die allermooiste dag.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers.
2: Praxis.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola. 2 liter. Voor maar 1,79. Lidl. Je verdient het.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Heel veel halen, heel weinig betalen. Patrick Pleister. Nu Sajos haarverzorging 2 plus 3 gratis. Wow! En ook 2 plus 3 gratis op Oral-B tandpasta. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 7 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Over een kwartiertje begint de zonsverduistering in Nederland. En mensen die er niks van willen missen staan op stranden, veldjes of bij sterrenwachten. En het hoogtepunt is even over achten. Het is geen totale zonsverduistering, maar wel een grote. In Spanje en IJsland schuift de maan wel helemaal voor de zon. De vrouw die afgelopen weekend is doodgeschoten in een huis in Den Haag was zwanger, heeft haar familie laten weten. En die vraagt rust om dit dubbele verlies te verwerken. In het huis waren ook haar 3 kinderen. Hun vader is opgepakt en zit vast als verdachte. Een brandweerman die vorige week een ongeluk had bij het blussen van een duinbrand op Goeree-Overflakkee is overleden en er wordt verdrietig op gereageerd. De veiligheidsregio en minister Van Wil vinden het verschrikkelijk nieuws. Ze leven mee met zijn familie. De man werd aangereden door een brandweerwagen. En dan nu het weer van Weer Online. Vanavond helder, dat is goed nieuws vanwege de gedeeltelijke zonsverduistering. Het is ook nog lang warm. Vannacht blijft het helder en koelt het af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen zonnig bij 30 tot 36 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Een paar opvallende files nog op dit moment. Op de beginnende A6 Muiden richting Lelystad. Tussen Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd. 1 rijstrook is daar dicht. Vertraging 20 minuten. De A9 Amstelveen-Alkmaar. Ook daar gebeurde een ongeluk tussen Batuverdorp en Haarlem-Zuid. De weg is vrij, maar de vertraging ook nog een kwartier. A44 dan. Amsterdam richting Den Haag. Tussen Burgerveen en Kaagdorp een ongeluk. De weg is zelfs dicht op dit moment. Omrijden kan eenvoudig via de A4. En tenslotte is het erg druk op de wegen naar Zandvoort. De N200 bijvoorbeeld, Haarlem richting Zandvoort. Voor het circuit 8 kilometer met ruim een uur oponthoud. En de N201, Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. En dat zijn allemaal mensen die naar de zonsverduistering willen gaan kijken.
12: Zometeen wens.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo hebben onze Kruidvat Pure & Soft luiers het EU Ecolabel en een verpakking van FSC-papier. Ah, poepie. Oeh, poepie. Nu tweede halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: financieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
3: It's funny, because it's true.
2: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
4: Elke avond, vanaf 7 uur.
5: De mooiste kerk- en koormuziek.
4: Het christelijke radiostation.

Dat was het openingslied vanavond. Je hoorde Zingt een nieuw lied naar Psalm 98... uitgevoerd door het christelijk gemengd koor Deo Cantemus Rotterdam... onder leiding van Cor de Haan. Goedenavond, welkom weer bij Wens, het verzoekplatenprogramma... met prachtige koor en samenzang. Het is vandaag woensdag 12 augustus 2026, een bijzondere datum... want straks om 8 uur is er de zonsverduistering sinds een kleine 30 jaar... En dat is toch even wel aanleiding, voor mijzelf althans... om even naar buiten te gaan na deze uitzending. En ik hoop jij ook. Ik heb redelijk wat verzoeken, dat zei ik al. Dus daar beginnen we ook direct mee. Een verzoekje afkomstig van Roelof Elzinga. Het is bestemd voor Agnes Swieringa. Elzinga uit Oldekerk. En de boodschap luidt... Gisteren was mijn dochter Agnes jarig. Ze is 56 jaar geworden. Agnes is mij tot grote steun. Want vorig jaar... is haar moeder en mijn vrouw overleden en dat had de nodige impact. Ik ben Agnes bijzonder dankbaar dat zij er voor mij is. En door haar heen ook de Hemelse Vader. Agnes, van harte gefeliciteerd voor het komend jaar en God zegen. En het lied dat daarbij aangevraagd is, is een heel populair lied... dan weet je het misschien al, Toekomst vol van hoop. En dat hoor je in een uitvoering van Selah.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

0: Dat was het groot projectkoor Halleluja onder leiding van Martin Zonneberg.
1: De dagtekst.
0: Het is inderdaad tijd voor de Bijbeltekst die bedacht is bij de datum van vandaag, de dagtekst. En die vind je terug in het Bijbelboek Romeinen. Romeinen 14 vers 1. En daar staat: aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden. Dus Romeinen 14 vers 1. Aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

Je hoorde koor en samenzang vanuit de Grote Kerk in Hasselt. Het lied Heer, u bent mijn leven. En dat brengt mij bij het volgende verzoekje, afkomstig van overgrootoma De Haai. Het is bestemd voor Sifra Westerlaken uit Schoonhoven. En de vraag is of wij een lied willen draaien voor deze kleindochter. Nou, dat doen we graag. En dat wordt natuurlijk een jongerenkoor. Het is het christelijk kinder- en tienerkoor De Zangvogels uit Wallingsveen, onder leiding van Yvonne Keijzer. Je hoort al wat mooi bijzonder is.

0: Wil je iemand op een speciale manier feliciteren, bemoedigen of in de spotlight zetten?
1: Schakel ons in en geef met een verzoekplaat jouw persoonlijke boodschap door.
0: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
1: Wens.
0: Bij Grootnieuwsradio en Grootnieuwsradio Blijde Klanken.

Het jongerenkoor Praise the Lord was dat, uit Notter, met samenzang vanuit de Vrije Evangelische Kerk in Nijverdal. Lied 53 uit de opwekkingsbundel Zingt de Heere een nieuw lied. Een verzoekje weer, afkomstig van Gert-Jan Donker. Het is bestemd voor Aart en Betsy van den Dol uit Noorderloos. Afgelopen zondag waren jullie 52 jaar getrouwd. En wat is God goed voor jullie? Als de familie Donker wensen wij jullie nog vele gezegende jaren toe met de kinderen, de kleinkinderen en de achterkleinkinderen. En het lied dat daarbij aangevraagd is, is Ga met God en Hij zal met je zijn. Je hoort het als samenzang vanuit de Bovenkerk in Kampen onder leiding van Minne Veldman.

0: Het Blijde Klanken Koor van de Week.
1: Deze week de Urkermansformatie.
2: Ja, het is deze week inderdaad de beurt aan de Urkermansformatie. Zij zijn het Blijde Klankenkoor van de Week. En ik zei het gisteren ook al, ze hebben een prachtige zomertour. Ga voor meer informatie naar martinmans.nl. En daar vind je alle informatie die je wellicht nodig hebt, de plaatsen en de data. Maar het podium is nu eerst voor ons, want we gaan ze beluisteren. Hier zijn ze met Hope.

Dat was ons blijde klankenkoor van de week met hoop. En dat brengt mij bij het volgende verzoekje. En dat is afkomstig van Nelda Hak Noorland. Het is bestemd voor André uit Waddinxveen. En Nelda schrijft: lieve Ann, vandaag ben je jarig en bereik je de leeftijd van 33 jaar. We zijn samen op vakantie. We hebben een intense en pittige periode achter de rug. En het is nog steeds niet altijd gemakkelijk. Maar de Heere zal in de toekomst voorzien. En als deze weg ons meer met elkaar verbindt en afhankelijker maakt, dan is dat ook de beste weg. Ik heb als wens een van je lievelingsliederen gekozen. Ik hou van je. Liefs ook namens onze lieve kinderen, je vrouw Nelda. Ja, we gaan André luisteren naar Avondzang, uitgevoerd door het mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel.

0: Verras vrienden en familie met een persoonlijke boodschap en een lied op de radio.
1: Elke maandag tot en met vrijdag vanaf 7 uur.
0: Wens.
1: Bij Grootnieuws Radio en Grootnieuws Radio Blijde Klanken.

3-4 was dat, uitgevoerd door Vrouwenzang Katwijk onder leiding van Ria van den Noord. En daarvoor hoorde je Avondzang, uitgevoerd door het mannenkoor Eiland Urk onder leiding van Gerrit Schinkel. Dan nu een verzoekje van Anja van Stee, en dat is bestemd voor Rinus en Janneke Vane uit Scharendijken. En Anja schrijft: van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. Dit jaar worden jullie samen 150 jaar en dat gaan jullie vieren op 5 september aanstaande. Alvast een heel gezellige dag met jullie dierbaren. God zegen voor nu en alle jaren die volgen. Een lieve groet van Jan en Anja van Stee. En de muziek die daarbij aangevraagd is, is het lied Veilig rustend in uw armen, Heer. O hart vol zorg. En dat gaan we beluisteren in een opname van Nederland Zingt.

Veilig rustend in uw armen, Heer, o hart vol van zorg. Dat hoorde je in een opname van Nederland Zingt. Het is tijd voor ons laatste verzoekje en dat is afkomstig van Hilly van den Dool. En het is bestemd voor Jan den Besten uit Groot-Ammers. En de boodschap? Wij willen dit lied graag opdragen aan mijn broer en zwager Jan. Jan, je gaat momenteel door een zware periode met veel onzekerheid en vragen. En dit lied herinnert ons eraan dat God ons met zijn liefde blijft dragen, ook als wij het even niet meer begrijpen. Ik bid je Gods kracht toe en hoop dat je met dit lied weer een beetje moed hebt voor de toekomst. Heel veel sterkte van Dirk en Hilly uit Denemarken. Het lied dat daarbij is aangevraagd is Ik zal er zijn. En dat hoor je in een uitvoering van het Holland Koor onder leiding van Jan Quintus Zwart.

Muziek van dat prachtige Holland Koor met Ik zal er zijn. Ook een van de meest aangevraagde nummers in de verzoekplatenprogramma's die Nederland rijk is op het gebied van geestelijke muziek. Ja, en hiermee eindigt alweer deze aflevering van Wens. Het zit er alweer op, de woensdagaflevering, maar we maken ons op voor morgen, de donderdagaflevering. En verzoekjes aanvragen voor deze week, dat lukt helaas niet meer, want de programma's zitten vol. Maar vanaf aanstaande maandag is Tim natuurlijk weer van de partij en hij is heel erg blij met jullie verzoeken. Dus schroom niet, ga naar de website grootnieuwsradio.nl/wens. En als je even doorklikt op wens aanvragen, dan kom je vanzelf op de website terecht waar je die plaat kunt aanvragen of dat lied. Dus grootnieuwsradio.nl/wens, dan ben je op de goede plaats. Ik neem afscheid van je. Ik mag dit programma nog twee keer presenteren, want ik zei het al, Tim is terug vanaf aanstaande maandag. Het was mij sowieso al tot nu toe een voorrecht. En we hebben nog één lied te gaan. En dat is het Elspeets Mannen Ensemble onder leiding van Dick van Asselt. Houd mij vast. En de solist is Martin Vermeer. Ik wens je in alle opzichten een mooie avond toe. Geniet nog heel even van de zonsverduistering straks om 8 uur. Dan is de verduistering op zijn hoogtepunt. 90% van de zon is afgedekt. Altijd mooi om te zien. Het is tenslotte ook al 30 jaar geleden dat dit gebeurde. Ik wens je een mooie avond. Geniet ervan en wat mij betreft graag tot morgen.

0: de mooiste kerk- en koormuziek. De hele dag bij Grootnieuws Radio Blijde Klanken. En elke doordeweekse avond om 7 uur Wens met Tim Hendricks. Voor wie vraag jij een wens aan? Ga naar grootnieuwsradio.nl/wens.
1: Vandaag inspecteer je een museum. Of adviseer je over het duurzaam in stand houden van een vastgoedportefeuille. Morgen sta je in een monumentaal pand of overheidsgebouw. Bij Helix werk je aan projecten die een verhaal hebben. En er is ruimte om te groeien. Geen standaard werkdag? Kijk op werken bij helix.nl.
2: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH vloeibaar wasmiddel wit voor maar €2,55. Goed voor zeker 25 wasbeurten. Prijsfavorieten. Lekker zomers. Altijd laag.
1: Helix zoekt adviseurs, inspecteurs en specialisten brandveiligheid. Werken bij helix.nl.
3: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. En dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
4: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
5: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
6: Yes!
5: Esso. Omdat elke rit telt.
7: Grootnieuws Radio.
8: Het christelijke radiostation.
7: Het ANP-nieuws van 8 uur.
9: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Dit weekend werd in Den Haag een vrouw doodgeschoten en dat geweld kwam niet helemaal uit de lucht vallen. De Telegraaf schrijft dat het gezin bekend was bij Veilig Thuis, omdat er langer sprake zou zijn van huiselijk geweld. Slachtoffer was een zwangere vrouw. De vader van het gezin wordt gezien als verdachte en zit vast. Nederland staat zich massaal te vergapen aan de zonsverduistering, die over een minuut of 10 zijn hoogtepunt bereikt. De zon is dan voor 90% afgedekt. Mensen staan op heuvels en stranden, omdat je daar het beste uitzicht hebt op het spektakel. Het leidde hier en daar ook tot flinke files. In de Belgische Ardennen zijn 3 mensen licht gewond geraakt door een explosie. Waarschijnlijk is een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontploft bij een rivier. Het gebied is meteen afgesloten voor onderzoek. En vlakbij ligt Plopsaland. Dat werd uit voorzorg even ontruimd, maar is weer open. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht blijft het helder en koelt het uiteindelijk af naar 12 tot 17 graden. Morgen en overmorgen is het zonnig en heet, met 30 tot lokaal 36 in het zuidoosten. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Grootnieuws Radio Verkeer.
10: ANWB.
11: Heel vertraging nog op de wegen naar de kust en dan vooral in Zandvoort, zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort, voor Zandvoort 6 kilometer. Maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Grijp je voordeel. Profiteer alleen deze week van 30% korting op alle Sigma buitenlak. Karwei, maak het mooier.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
14: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
15: Ondersteuning voor extra energie bij vermoeidheid? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer het brede assortiment Kruidvat vitamine, mineralen en supplementen met vitamine C. Nu 30% korting met je Kruidvatkaart. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine 3 en 5 milligram. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
7: Het christelijke radiostation.
8: Groot.

0: wat er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en merk. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
2: Thijs en Jorieke
3: live.
4: Wij willen 31 oktober met jou in de Verbindingen Veenendaal een onvergetelijke avond beleven.
3: Over het thema Weerbaar in de Onrust.
4: De band Lef zorgt voor de muziek. Michelle van Dusseldorp voor de diepgang.
5: Lijkt me verstandig dat ik voor de grappen zorg, maar wat ga jij dan doen?
4: Goeie vraag, ga ik nog over nadenken.
2: Reserveer snel je kaarten via grootnieuwsradio.nl/live.
5: Tot dan!
1: Grootnieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.
1: Het ANP-nieuws van 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Nederland heeft goud gewonnen op het EK zwemmen in Parijs. En de medaille is voor de estafettevrouwen op de 4x100 meter vrij. Het was een spannende race, want Marit Steenbergen moest een achterstand wegwerken. En dat lukte dus. Ze is sowieso in topvorm, want ze pakte eerder al 2 medailles op andere nummers. Asielminister Van den Brink is op bezoek geweest in het Brabantse Engelen om te praten over de komst van minderjarige vluchtelingen. De opvang zorgde voor onrust in het dorp. Er waren bekladdingen en protesten. En daar zijn 2 mensen voor opgepakt. Volgens de regioomroep sprak de minister onder meer met omwonenden. In Apeldoorn werd 2 maanden geleden een monument onthuld voor mensen die geweld hebben meegemaakt in de jeugdzorg. Maar het is nu al vernield, meldt de NOS. De bovenkant ligt eraf en er zitten krassen op. De gemeente denkt dat het monument met opzet is vernield en doet aangifte. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder, 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Grootnieuws Radio Verkeer.
7: ANWB.
8: Heel vertraging nog op de wegen na de kust. En dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer. Maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.
9: Op vakantie in het Vechtdal? In het centrum van Dalfsen vind je visspeciaalzaak Dalfijn. De lekkerste in kibbeling. Haring vers van het mes en andere specialiteiten. Kijk op dalfijn.nl. Tot straks!
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer.

0: snel op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Voel mij zo free.
2: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
2: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl.

0: Luister deze zomer naar spraakmakende afleveringen van Groot Nieuws van de Week. Over geloven en Gen Z.
1: Ze staan echt open, de open generatie wordt het ook wel genoemd.
0: Hoe blijf je als christenen in verbinding als je anders denkt over Israël en Gaza?
2: En zo van, ja, maar wacht, dat wil niet zeggen dat Netanyahu nu de gezalfde koning zal zijn. Nee, okay, we weten wie de gezalfde koning is.
0: En je gaat mee naar het AZC in Ter Apel. Hoe ga je om met vluchtelingen in ons land?
3: Dan is niet mijn eerste vraag, waarom ben je hier? En dan in mijn hoofd vind ik dat een legitieme reden dat je hier bent.
4: Luister naar Groot Nieuws van de Week in de podcastplayer van jouw keuze en via de Groot Nieuws Radio app.

0: thuisvakantie? Neem het ervan met de zomerdeals van Lidl. Deze week Mora oven- en airfryer snacks al vanaf 1,99. En alle Ola waterijsjes voor 2,49. Lidl, je verdient het.
1: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
0: En deze week ook extra goedkoop. Coca-Cola, 2 liter, voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
2: Of het nu gaat om een verdiepend gesprek of een inspirerende overdenking. Grootnieuws Radio heeft een podcast voor elke dag. Ontdek het aanbod via grootnieuwsradio.nl/podcast of via de Grootnieuws Radio app. Grootnieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP-nieuws van 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws.
2: Grootnieuws Radio Verkeer.
5: ANWB.
6: Veel vertraging nog op de wegen na de kust. En dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer. Maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.
2: Zometeen levenswoorden.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Deze week in de bonus. Perla Huisplants, Dolce Gusto en Koffiepads. 1 plus 1 gratis. Unox soep in zak. Ook 1 plus 1 gratis. En hak, potten, pakken en staazakken. Ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Nu 12 maanden Ziggo internet en tv. Voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
11: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Evangelisch College. Levenswoorden.
12: Met Daan Olthof.
13: Een hele goede avond. Is jouw hart volledig open voor Jezus? Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je hem heel erg goed kent. Maar het is ook best wel moeilijk om je hart volledig op hem te richten. En daardoor kan het ook zomaar zijn dat je net zoals de leerlingen van Jezus tast in het duister en hem niet helemaal volledig begrijpt. Zometeen in de overdenking van Hans Alblas denken we hier verder over na. Eerst lezen we de dagtekst uit Romeinen 14, vers 1. Daar staat: aanvaard degene die zwak staan in het geloof. Ontvang hen zonder hun opvattingen te bestrijden.

0: Lauren Daigle, You're the Rescue. Als je Jezus echt wil leren kennen, moet je je hart volledig openzetten voor hem. En daar hadden de leerlingen van Jezus nog best wel eens moeite mee. Het maakte ze blind voor wie hij werkelijk was. Sterker nog, ze waren best wel hardleers. Dat lees je in Markus 6, vers 52 bijvoorbeeld. Ze waren niet tot inzicht te komen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Dat terwijl anderen, met hun hart wagenwijd open, zagen dat ze genezen konden worden. Ga luisteren naar een overdenking van Hans Alblast van het Evangelisch College.
1: Er zijn van die dagen dat je helemaal uitgeknepen thuiskomt. Moe van je werk, van de mensen, van het leven. Ik denk aan de mensen die ik begeleid. De voorganger die dag in dag uit voor anderen klaarstaat, maar nauwelijks toekomt aan zijn eigen ziel. De student die altijd alles helemaal goed wil doen. De gescheiden ouder die er alleen voor staat in de zorg voor de kinderen. Sommige mensen roeien dag in dag uit tegen de stroom in. We vervolgen onze weg door het evangelie van Marcus. De vorige keer hebben we gezien hoe Jezus 5000 mensen voedde met 5 broodjes en 2 visjes. Jezus' leerlingen hebben deel uitgemaakt van dit ongelooflijke wonder. En toch lezen we nu dat dit hun hart niet heeft geopend voor Jezus. Laten we kijken naar Marcus 6, vers 45 tot en met 52. Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Bethsaida. Intussen zou hij zelf de menigte wegsturen. Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer en hij was alleen aan land. Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruit kwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het water naar hen toe en hij wilde hen voorbij lopen. Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: houd moed, ik ben het, wees niet bang. Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Dit verhaal doet denken aan dat in Marcus 4 over de storm op het meer van Galilea. Maar het verschil is veelzeggend. Toen lag Jezus bij zijn leerlingen in de boot. Nu stuurt hij hen voor zich uit en staan ze er alleen voor. Intussen trekt Jezus zich terug op de berg om te bidden. Na zo'n lange, intense dag heeft hij die stilte nodig. Gebed is voor hem niet iets wat je erbij doet, het is de bron. Hoe herkenbaar is dat voor wie in de dienst aan God staat? De leerlingen roeien uit alle macht, maar ze komen nauwelijks vooruit. Het is donker, het is midden in de nacht en ze zijn doodmoe. En dan zien ze plotseling iets wat onmogelijk kan. Een gedaante die over het water loopt en die hen voorbij lijkt te willen lopen. Speelt Jezus een spelletje met zijn leerlingen? Zeker niet. Wie thuis is in het Oude Testament herkent de beweging. Op de berg Sinaï trekt Gods heerlijkheid aan Mozes voorbij. Exodus 33 en 34. En wanneer de uitgebluste Elia zich heeft teruggetrokken op de berg Horeb, gaat de Heer ook aan hem voorbij. 1 Koningen 19. In beide gevallen openbaart God zich aan zijn dienaar die het niet meer ziet zitten. Hier doet Jezus precies hetzelfde. Zijn woorden bevestigen de overeenkomst tussen wat God toen deed en wat Jezus nu doet. Ik ben het. Wees niet bang. In het Grieks staat er letterlijk: ik ben. Met deze woorden heeft God zijn naam geopenbaard aan Mozes bij de brandende braamstruik. Jezus stapt in de boot en de wind gaat liggen. Wat een contrast met de razende storm in het innerlijk van de leerlingen. Marcus voegt er ook nog eens een pijnlijke noot aan toe. Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, doordat ze hardleers waren. Ze hebben het wonder van dichtbij meegemaakt. En toch is het nog niet tot hen doorgedrongen met wie ze te maken hebben. Een verhard hart is een verblind hart. Ik herken daar wel iets van bij mezelf. Ik maak momenten mee waarop Gods nabijheid bijna tastbaar is. En toch kan ik bij de eerstvolgende uitdaging alweer vergeten zijn wie er eigenlijk aan het roer staat. Hoe zit dat bij jou?

0: Hillsong Chapel bij Groot Nieuws Radio. Je hoorde Cornerstone in Levenswoorden, waar we vandaag luisteren naar een overdenking van Hans Alblas.
1: Aan het einde van een uitputtende nacht leggen Jezus en zijn leerlingen aan in de streek van Genesaret. Ze zijn niet eens van plan geweest om daar aan land te gaan. De hevige wind zal de boot hebben doen afdrijven van hun bestemming Bethsaida. Zodra ze voet aan wal zetten, wordt Jezus herkend. We lezen Markus 6, vers 53 tot en met 56. Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Genesaret aan land en daar legden ze aan. Toen ze uit de boot stapten, werd hij, dat is Jezus, meteen herkend. In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze tenminste de zoom van zijn mantel mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte werd genezen. Hiervoor hebben we gezien hoe de leerlingen die al zo lang met Jezus optrekken hem niet herkennen en in paniek raken wanneer hij op het water langs hem loopt. Hier herkent de bevolking van Genesaret hem ogenblikkelijk. En wat dan volgt is adembenemend. Het Griekse woord dat Marcus gebruikt voor druk komen en gaan van mensen betekent letterlijk rondsnellen. Het komt in het hele Nieuwe Testament alleen op deze plek voor. Het ontbreekt Marcus bijna aan woorden. De mensen rennen de hele streek door, van plaats naar plaats, om het bericht te verspreiden dat Jezus er is. Ze sjouwen de zieken op draagbedden mee en ze leggen hen neer op de marktpleinen. Daar, dicht bij de stadspoort, worden de gehandicapten gewoonlijk neergelegd. Voorbijgangers kunnen hen daar bemoedigen of ondersteunen. Maar nu is het ook de plek waar ze kunnen worden genezen. Je herinnert je vast nog wel de vrouw met de bloedvloeien uit Marcus 5. Zij stak haar hand uit naar de zoom van Jezus' mantel. Ze werd genezen doordat ze hem aanraakte. Nu doen mensen dat in grote getale. Iedereen die Jezus aanraakt, wordt genezen. Het valt me op dat Marcus geen woord schrijft over prediking of onderwijs. Hier gaat het alleen maar over genezing. En dat zonder commentaar. Van Jezus niet en van Marcus niet. Jezus geneest wie ook maar naar hem toegedragen wordt. Alsof Marcus ons wil laten zien, ook dit is het koninkrijk van God. Verkondigen en genezen lijken voor Jezus van even grote betekenis. Ze zijn allebei tekenen van Gods reddende werk in deze wereld. Ik moet bij dit gedeelte denken aan de berichten die een paar jaar geleden kwamen uit sommige Amerikaanse universiteitssteden. Plaatsen waar plotseling honderden studenten uren achtereen in gebed bleven. Waar mensen in de rij stonden om te biechten en te bidden. Waar een golf van hernieuwde toewijding over campussen trok, die niemand had zien aankomen. Zulke momenten zijn vaak zeldzaam, maar ze bestaan. En ze stellen ons voor de vraag of wij er klaar voor zijn. Als een grote aantal mensen meer van Jezus willen horen en zien, zijn wij dan bereid en in staat om daarin mee te bewegen. Dit Bijbelgedeelte nodigt ons ook uit om groter te denken. De mensen van Genesaret wachten niet passief af. Ze rennen, ze sjouwen, ze strekken hun hand uit. Hun verwachting en inzet vind ik aanstekelijk. Er is iets in hen wat weigert te berusten in ziekte en gebrek. En dat alles op alles zet om van Jezus te ontvangen wat ze nodig hebben. Misschien is dat wel de diepste les van deze verse uit Marcus. In het gedeelte hiervoor zagen we leerlingen met verharde harten. Zij konden de wonderen van Jezus niet verbinden met wie hij is. Hier zien we mensen die minder weten, maar meer durven. Ze strekken zich uit, in geloof, in verwachting, in inspanning. En niemand die Jezus aanraakt, gaat weg zonder door hem te worden genezen. Hoe open sta jij ervoor dat Jezus ook in jouw leven en misschien wel op grote schaal om je heen zijn reddende werk doet? En in hoeverre ben je bereid om daarvoor in beweging te komen?

Ontdek ook de Levenswoorden podcast. Via grootnieuwsradio.nl, de podcastplayer van jouw keuze, of via de Grootnieuwsradio app.

Opwekking Band met het lied van In Salvation. Je hoorde Halleluja, Amen. Daarvoor het prachtige lied Waymaker van Michael W. Smith. Zometeen op Groot Nieuws Radio. Brooke Lichtenwood, ook de Bijbel gaat open met Ben Ketting. We lezen zometeen uit Lucas 23, vers 26 tot 56. Dank u voor...

0: Dat ene lied. Precies op het juiste moment op je radio.
1: Door dit lied voel ik me geliefd.
0: En inspirerende gesprekken die opbouwen.
2: Hij is altijd degene die aanwezig is en ik blijf bij jou tot je uit je dal bent.
0: Verbind je aan het hoopvolle geluid van Grootnieuws Radio en word vandaag vriend. Ga naar grootnieuwsradio.nl/vriend.

0: De Grootnieuwsradio Bijbellezing.
1: Met Ben Ketting.
2: Vandaag lees ik voor je Lucas 23, vers 26 tot 56 uit de Basisbijbel. Jezus aan het kruis. Toen ze Jezus meenamen, grepen ze een man die net van zijn land kwam. Dat was Simon uit Cyrene. Ze legden het kruis op zijn rug en dwongen hem om het achter Jezus aan te dragen. Een grote groep mensen volgde hem, ook veel vrouwen volgden. Huilend en handen wringend van verdriet over hem, liepen ze mee. Jezus draaide zich naar hen om en zei: "Vrouwen van Jeruzalem, huil niet om mij, maar om jullie zelf en om jullie kinderen, want er komt een tijd dat de mensen zullen zeggen: 'Het is heerlijk voor je als je nooit kinderen hebt gekregen.' Want de mensen zullen tegen de bergen zeggen: 'Val op ons,' en tegen de heuvels: 'Bedek ons.' Want als de mensen deze dingen doen met de levende tak, wat zal er dan met de dorre takken gebeuren?" Er werden ook nog 2 misdadigers meegenomen. Ze zouden tegelijk met Jezus ter dood gebracht worden. Zo kwamen wij de plek die Schedelplaats werd genoemd. Daar kruisigden ze Jezus. Ook de 2 misdadigers werden gekruisigd, de een links en de ander rechts van hem. Jezus zei: "Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen." En de soldaten dobbelden erom hoe ze zijn kleren zouden verdelen. De mensen stonden toe te kijken, ook de leiders stonden daar. Ze maakten Jezus belachelijk en zeiden: "Andere mensen heeft hij gered. Laat hij dan nu zichzelf redden, als hij de Messias van God is, de man die door God is uitgekozen." Ook de soldaten kwamen hem belachelijk maken. Ze brachten hem zure wijn en zeiden: "Als jij de koning van de Joden bent, red jezelf dan." Boven zijn hoofd hing een bord waarop stond: "Dit is de koning van de Joden." Het stond er in het Grieks, het Romeins en het Hebreeuws. Een van de gekruisigde misdadigers schold Jezus ook uit: "Jij bent toch de Messias? Red dan jezelf en ons." Maar de andere zei tegen hem: "Ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als hij? Het is rechtvaardig dat wij deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat we hebben gedaan. Maar hij heeft helemaal geen kwaad gedaan." En hij zei tegen Jezus: "Jezus, denk aan mij als u in uw koninkrijk komt." Jezus zei tegen hem: "Ik zeg je dat je vandaag nog met mij in het paradijs zal zijn." Het was ongeveer 12:00 middags. Toen werd het in het hele land donker tot 3:00 middags, want er kwam een zonsverduistering en het gordijn in de tempel scheurde doormidden. En Jezus riep luid: "Vader, ik vertrouw mijn geest aan u toe." Toen hij dat gezegd had, stierf hij. De Romeinse hoofdman zag wat er gebeurde. Hij prees God en zei: "Inderdaad, deze man was onschuldig." De grote groep mensen die waren komen kijken gingen naar huis terug toen alles voorbij was. Ze wrongen hun handen van verdriet. Al zijn kennissen stonden op een afstand. Ook de vrouwen die hem vanaf Galilea waren gevolgd stonden daar te kijken

0: Er was een man uit Arimathea die Jozef heette. Hij was een goed mens die leefde zoals God het wil. Hij hoorde bij de vergadering. Hij was het niet eens met wat de vergadering had gedaan. Hij zelf keek uit naar het koninkrijk van God. Hij ging naar Pilatus en vroeg hem om het lichaam van Jezus. Hij haalde het lichaam van het kruis. Daarna wikkelde hij het in linnen doeken en legde hem in een rotsgraf, waarin nog nooit een dode was gelegd. Het was de dag van de voorbereiding en de heilige rustdag begon bijna. De vrouwen die met hem uit Galilea waren gekomen volgden hem. Ze zagen hoe hij in het graf werd gelegd. Toen ze thuisgekomen waren, maakten ze zalfolie klaar van mirre en specerijen om later zijn lichaam mee te zalven. En op de heilige rustdag rusten zij, zoals dat moet van de wet van Mozes.
1: Lees met Grootnieuws Radio in 2 jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbelleespodcast in je podcast-app.
2: En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradio.nl/bijbel.

0: 70 euro? Ik loef het!
1: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
0: Wow, dit is echt nice!
1: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week VT Wonen, VT Wonen Design of VT Wonen Landelijk. Nu 3 maanden voor maar €14,95. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
3: Grootnieuws Radio.
4: Het christelijke radiostation.
3: Het ANP-nieuws van 11 uur.
5: Goedenavond, ik ben Robert-Jan Knook. Het Nederlands elftal heeft een nieuwe bondscoach en het is een verrassende naam. De Spanjaard Xavi Hernandez. Die heeft een indrukwekkende carrière achter de rug. Hij was speler en trainer bij FC Barcelona en hij was ook international. Xavi is de opvolger van Ronald Koeman, die opstapte na het mislukte WK van Oranje. Miljoenen mensen hebben naar de zonsverduistering gekeken. De volledige verduistering was te zien in delen van IJsland, Groenland, Portugal en Spanje. Sommige mensen werden een beetje emotioneel omdat ze zo'n kans niet nog een keer in hun leven gaan meemaken. In Nederland keken veel mensen onder meer op het strand. Bij een papierfabriek in het Gelderse Zutphen staan al de hele middag papierbalen in brand. En het kan nog dagen duren voor alles helemaal geblust is, meldt de regioomroep. Het vuur is al wel onder controle. In de omgeving dwarrelen nog stukjes papier rond. Door de droogte moet de brandweer het bluswater van ver halen. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. 30 tot maar liefst 36 graden in het zuidoosten. En ook vrijdag warm. Tot zover het ANP-nieuws.
3: Grootnieuws Radio Verkeer.
6: ANWB.
7: Veel vertraging nog op de wegen naar de kust. En dan vooral in Zandvoort. Zoals op de N197 Heemskerk richting Beverwijk. Voorwijk aan zee 2 kilometer met 20 minuten vertraging. De N200 Haarlem-Zandvoort die staat helemaal vol. Er staat 8 kilometer file met een uur oponthoud. En de N201 Hoofddorp richting Zandvoort. Voor Zandvoort 6 kilometer. Maar daar zit ook geen beweging meer in. Hou rekening met ongeveer een uur oponthoud.
8: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
9: Wauw deals bij Ethos! Zoals heel veel mondverzorging, nu 2 plus 2 gratis. Daar doe je elke dag je voordeel mee. Kom voor nog veel meer wowdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op?
10: Mooi van Ethos.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op Emma-matrassen. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Groot Nieuws Radio Muziekavond.
3: Het christelijke radiostation.

moet geven aan iedereen en overal op elk moment. En dat het hoogste doel is echtheid na te streven. Echt volgens hen die niet goed snappen wie je bent.

0: Ontdek de nieuwste christelijke muziek bij Grootnieuws Radio.
1: C.C. Winans, Blessed Assurance.
2: This is my story. This is my song.
0: Nieuw.
1: Chapel Worship.

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Groot Nieuws Radio.
3: Het christelijke radiostation.
2: Het ANP nieuws van 12 uur.
4: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Meppel in Drenthe en in het Gelderse Ede hebben boeren vanavond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Er reed een grote groep trekkers langs het gemeentehuis in Meppel. Daar waren de boeren ook boos op de gemeente, die ondersteboven gehangen vlaggen had weggehaald. Vrijdag staat een actie gepland in Den Bosch. Jonas Pfeifers pakte brons op de 400 meter bij de EK Atletiek en was daar zelf ook verrast over. Zijn enige doel was een medaille winnen en dat lukte. Maar ook nog in een nieuw Nederlands record van 44,41 seconden. Dat bevestigt zijn eigen gevoel dat hij momenteel in bloedvorm is. Het zilver miste hij wel op maar 100ste. Witte Huis-woordvoerder Caroline Leavitt stopt er eind deze maand mee. Ze wil meer tijd doorbrengen met haar familie. Ze was de jongste Witte Huis-woordvoerder ooit. President Trump noemt haar op social media een van de beste woordvoerders in de geschiedenis. Overigens hoeft hij haar niet te missen. Ze blijft een van zijn adviseurs. Het weer van Weer Online? Vannacht is het helder en 12 tot 17 graden. Morgen een zonnige en warme dag. Het wordt 30 graden tot maar liefst 36 graden in het Zuidoosten. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
3: De nacht van Groot Nieuws Radio.
2: Het christelijke radiostation.

0: On the night you're falling all to pieces, you can bring your lonely heart to Jesus. What if I told you that I believe it?
1: Groot Nieuws Radio draait 2 dagen lang het verzamelalbum van jouw geloof.
2: Door mijn beste vriend ben ik tot geloof gekomen.
3: Jezus is overwinnaar.
4: Het is eigenlijk gewoon een playlist van mijn geloof.
1: Dinsdag 25 en woensdag 26 augustus op de radio. Deel het verzamelalbum van jouw geloof nu via grootnieuwsradio.nl/verzamelalbum.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 1 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Spanje is een drugsbende opgerold die via de haven van Rotterdam cocaïne ons land insmokkelde. In het onderzoek zijn 2 Nederlanders aangehouden en ook de grote baas is opgepakt. Die werd gezocht in meerdere landen, waaronder België. De bende investeerde zeker 4 miljoen euro aan drugsgeld in vastgoed aan de Costa del Sol. Een medicijn tegen hoge bloeddruk kan misschien een zeldzame dodelijke hersenziekte bij kinderen afremmen of zelfs stoppen, blijkt uit onderzoek. Genezen kan nog niet. Het Emma Kinderziekenhuis in Amsterdam heeft zo'n 30 kinderen dat medicijn gegeven. Die werden 4 jaar lang gevolgd en vergeleken met kinderen zonder medicijn. Het aantal doden na de zware aardbeving in Colombia is gestegen naar 265. Dat kan nog meer worden, want er worden ook nog bijna 400 mensen vermist. Voor zover bekend zijn er geen Nederlandse slachtoffers. Toeristen die er met een georganiseerde reis waren zijn allemaal veilig. Wel zou een vrouw uit Curaçao zijn omgekomen. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Ook vrijdag is het warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.

0: er te voelen valt.
1: Kom op voor de draad en mij. Wat je voelt nu is geen zwakte, maar zeker dat je leeft.
2: Groot Nieuws Radio.

0: Grootnieuws Radio.
1: Het christelijke radiostation.
0: Het ANP-nieuws van 2 uur.
2: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In de Amerikaanse staat Texas is een legerhelikopter neergestort, zo'n 50 kilometer ten noorden van Austin. 2 militairen hebben de crash niet overleefd. Het toestel kwam neer in een weiland dat daarna in brand vloog. De oorzaak van de crash in Texas is nog niet bekend. In een groot drugsonderzoek van de Nederlandse en Spaanse politie zijn in Spanje 5 mensen aangehouden. 2 van hen zijn Nederlanders en ook de grote baas is opgepakt. Die werd in meerdere landen gezocht, waaronder België. De bende zou via de haven van Rotterdam al veel cocaïne naar ons land hebben gesmokkeld. Colombia heeft de economische noodtoestand afgekondigd na de zware aardbeving van maandag. Daarmee moet er makkelijker geld kunnen worden uitgetrokken voor noodmaatregelen. Maandag werd ook al de algemene noodtoestand uitgeroepen om sneller de hulpverlening op te starten. Het officiële dodental staat nu op 265. Het weer van Weer Online? Het is een heldere nacht met 12 tot 17 graden. Overdag wordt het zonnig en warm, 30 tot plaatselijk 36 graden in het zuiden. Vrijdag wordt het ook erg warm. En dat was het ANP-nieuws.
1: De nacht van Grootnieuws Radio.
0: Het christelijke radiostation.